0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 3 uur.
3: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer heeft op veel plaatsen geleid tot schade. Honderden mensen belden de politie en brandweer vanwege omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorde viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. In onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. En in Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Hengelo was overlast door omgewaaide bomen die de weg blokkeerden en ook vielen daar grote hagelstenen. In Engeland is een machinist om het leven gekomen door een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen, waarna de andere trein erachterop reed. Een van de wagons is daarbij ontspoord. Het is afwachten of Frenkie de Jong komende avond meespeelt in de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder was betrokken bij de botsing waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman heeft de Jong last onder zijn middel en is zijn deelname een licht vraagteken. Oranje kan tegen Zweden een grote stap zetten naar de volgende ronde. Bij winst komt Oranje op 4 punten en is het zo goed als zeker door naar de knock-outfase. Marokko heeft op het WK zijn eerste overwinning geboekt. Al na 70 seconden maakte Ismaël Saibari het enige doelpunt in de wedstrijd tegen Schotland. Na rust kregen de Schotten nog een aantal kansen, maar bleef Marokko op de been. Het weer, de zwaarste buien trekken vannacht het land uit. Het blijft vrij warm, ongeveer 18 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
1: Deze week gepresenteerd door René Walhout.
2: Komende zondag praat ik 2 uur lang met Jos Haaier. Hij groeide op in de wilde jaren 60. Was betrokken bij de eerste popconcerten die er in Groningen werden gehouden. Zijn professionele carrière begon hij als jongerenwerker, maar de muziek bleef trekken. Hij werd zanger, maar vooral platenbaas van Top Hole. Van onder meer Groningse acts als The Boogies, Moon Lizards en Yamma Tamma. Zondag praat Jos Haaier over de passies die zijn leven hebben bepaald.
1: Luister ook morgenochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
3: Hier bij Radio Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 4 uur.
3: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. De politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden is een zwaar gewonde gevallen toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. En in het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan een festivalterrein. En in Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Krimpen aan de IJssel is een kind van 2 bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje was achtergelaten en zat al 10 minuten in de auto toen omstanders ingrepen. Ze belden de politie, maar toen hij aankwam hadden de omstanders al een raampje geopend en het kind bevrijd. Volgens de politie droop het zweet ervan af. Op warme dagen kan de temperatuur in een auto in 10 minuten tijd 10 graden stijgen. De politie heeft een melding gedaan bij Veilig Thuis. En het is afwachten of Frenkie de Jong komende avond meespeelt in de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder was betrokken bij de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman heeft de Jong last onder zijn middel en is zijn deelname een licht vraagteken. Oranje kan tegen Zweden een grote stap zetten naar de volgende ronde. Bij winst komt Oranje op 4 punten en is het zo goed als zeker door naar de knock-outfase. Het weer, de zwaarste buien trekken het land uit. Het blijft wel vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst nog kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. En in het noorden en oosten mogelijk een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 5 uur.
3: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Honderden mensen hebben de brandweer gebeld vanwege schade door het noodweer. In Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. Zo'n 150 mensen konden veilig wegkomen. In Coevorde viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. En in onder meer Barneveld, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. Het is onduidelijk of het festival kan doorgaan. De president van Polen pakt de hoogste onderscheiding van het land af van zijn Oekraïense collega Zelensky. Aanleiding is de beslissing van Zelensky om een legeronderdeel te vernoemen naar het Oekraïense opstandelingenleger. Het schiet in het verkeerde keelgat van Polen, want het is de naam van een nationalistische groepering die verantwoordelijk wordt gehouden voor het doden van zo'n 100.000 Poolse burgers tijdens de Tweede Wereldoorlog. President Nawrocki heeft daarom de orde van de Witte Adelaar die Zelensky kreeg ingetrokken. Oekraïne zegt dat Polen ervoor kiest om het conflict naar een onaanvaardbaar niveau te escaleren. In Krimpen aan de IJssel hebben omstanders een peuter bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje van 2 was achtergelaten. Mensen belden de politie, maar hebben niet gewacht tot die er was. Ze maakten een raampje open en haalden het kind eruit. De politie zegt dat het jongetje erg zweette en heeft een melding gemaakt bij Veilig Thuis. En het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder van Oranje heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer, het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog. Afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt 23 tot 32 graden. En morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Klauks de Grunnige van 2026.
1: SS, veel scoren, maar
2: Nou ja, waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 6 uur.
3: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. De politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel, en in het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot branden in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. En in Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar net een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Engeland is een machinist om het leven gekomen bij een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen, waarna de andere trein er tegenaan reed. Een van de wagons is ontspoord. In Krimpen aan de IJssel hebben omstanders een peuter bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje van 2 was achtergelaten. Mensen belden de politie, maar hebben niet gewacht tot die er was. Ze maakten een raam open en haalden het kind eruit. De politie zegt dat het jongetje erg zweette en heeft een melding gedaan bij Veilig Thuis. Bij een grote brand in een resort in de Dominicaanse Republiek is een toerist uit Italië overleden. Ruim 1600 mensen zijn geëvacueerd naar hotels en andere verblijven in de buurt. Het luxe resort heeft veel schade. En het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer, het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog. Afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt 23 tot 32 graden. En morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien tot schade geleid. De politie en de brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In Coevorden raakte iemand zwaar gewond toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Julianapop. En in Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De Poolse president pakt een hoge onderscheiding af van de Oekraïense president Zelensky. Aanleiding is de beslissing van Zelensky om een legeronderdeel te vernoemen naar het Oekraïense opstandelingenleger. Dat is ook de naam van een nationalistische groepering die verantwoordelijk wordt gehouden voor het doden van zo'n 100.000 Poolse burgers in de Tweede Wereldoorlog. President Nawrocki heeft daarom de orde van de Witte Adelaar die Zelensky kreeg ingetrokken. Oekraïne zegt dat Polen ervoor kiest om het conflict naar een onaanvaardbaar niveau te escaleren. In Engeland is een machinist omgekomen door een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen door een storing, waarna de andere trein er tegenaan reed. Een van de wagons is ontspoord. Het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer. In het noorden trekt de regen weg. Elders is het vandaag droog en schijnt de zon geregeld. Het wordt 23 tot 32 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
4: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
1: Deze week gepresenteerd door René Walhout.
2: Komende zondag praat ik 2 uur lang met Jos Haaier. Hij groeide op in de wilde jaren 60. Was betrokken bij de eerste popconcerten die er in Groningen werden gehouden. Zijn professionele carrière begon hij als jongerenwerker, maar de muziek bleef trekken. Hij werd zanger, maar vooral platenbaas van Top Hole. Van onder meer Groningse acts als The Boogies, Moon Lizards en Yamatama. Zondag praat Jos Haaier over de passies die zijn leven hebben bepaald.
1: Luister ook morgenochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
0: Hier bij Radio Noord.
3: A story. Locker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn vannacht zeker 5 doden gevallen, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd nog een staakt het vuren afgesproken tussen Israël en Hezbollah. Maar Israël meldde ook dat hun troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht was er een nieuwe serie aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. Er werden vooral woongebouwen geraakt. Honderden mensen hebben de brandweer gebeld vanwege schade door het noodweer. Zoals omgevallen bomen, brand door blikseminslag en wateroverlast. In Coevorde viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. En in onder meer Barneveld, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag.

0: niet te scoren. Tijdens de wedstrijd werd ook voor het eerst een rode kaart uitgedeeld voor het praten met een hand voor de mond. Miguel Almirón van Paraguay riep iets naar een Turkse speler van achter zijn hand en de VAR greep in. Marokko boekte vannacht zijn eerste overwinning op het WK. Ze wonnen met 1-0 van Schotland. Dat doelpunt van Ismaël Saibari viel al na 70 seconden. Het weer. Ook in het noordoosten is het droog geworden en overal komt vandaag de zon geregeld tevoorschijn. Het wordt 23 tot 32 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: De hypotheekshop Stadsloop in Appingedam komt eraan. Doe mee aan de 5 of 10 kilometer hardloopwedstrijd, de Kids Run met je collega's aan de bedrijvenloop of het wandel-event. Zaterdag 27 juni. Schrijf je in via stadsloopappingedam.nl.
2: Scootmobiel of rollator nodig?
3: Niet moeilijk down, gewoon een scootmobielwinkel hebben. Meeste soort van Noord-Nederland, supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, woon je een scootmobiel proberen? Dat kan op je grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaard.nl.
4: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het natuurrijke Sauerland. Een vierdaags all-inclusive arrangement al voor €199,50.
5: Nu mega opruiming bij
6: Meertens Meubelen.
5: 8000 vierkante meter aan moderne meubelen met mega kortingen. En Rolf.
7: De koffie staat klaar.
4: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
6: voordeeluitjes.nl.
8: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
9: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
8: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
10: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker! Verse aardbeien en kersen van mijn Hardy. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Hardy in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Hardy. Dat is puur genieten.
11: Hey, waar was jij?
12: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
13: Hé, hey, pa, heb jij je koffer al gepakt?
11: Mijn koffer?
13: Ja, we gaan op wereldreis.
11: Dat hoeft niet, want we gaan naar festival op Rokkeldijs.
13: Op Rokkeldijs, van 24 tot en met 28 juni. Met natuurlijk op zaterdag de parade. Voor meer informatie en tickets www.oprokkeldijs.nl.
11: Dat is nog eens een goedkope wereldreis.
14: Radio Noord.
15: Noord en Ommeland.
16: Met Marcel Nieuweweg.
17: Op deze zondagmerk nog een stormachtige nacht. Nemen we de schoren op. Kijken we voor Rutgers voetbal. Is Merk Papa dag. En Henk Elderman onderweg met de grunnige kou.

0: Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Ja, ik heb waarschijnlijk verdorgen weer gewoon down. Nog een heulen onstuimige nacht. Karel, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, hoe was het bij jullie door in Friesland?
1: Heftig.
0: Heftig, hè?
1: Ja, echt. Het flitste alleen maar. Het stopte bijna niet met flitsen. Het is echt ongelooflijk.
0: En vooral die wind. Vermeuken. Alles bij ons in Toen lag ondersteboven. Ik wil de deur uitrieten bij ons op Kromwijk, op Knol.
1: Ja.
0: Dat lukte nou. Er lag een boom over de weg. Nee. En onderwegens, het is de keer gewoon. Gigantisch.
1: Ja.
0: Nou goed, straks Fleur Oostra om 8:30 met een update wat er allemaal in de provincie gebeurd is. En Henk Elderman, die moest dus vermeuken onderwegens in de auto. Met grunnige kauk, aangs in onze provincie. Henk, goedemorgen.
2: Goeiedag Marcel, mooi.
0: Ja, mooi meel. Waar bist en hoe is het bij die langs de weg?
2: Langs de weg was het allemaal prima. Maar eerlijk gezegd, ik ben er vannacht ook wel in wakker van worden van die dikke onweer. Voor beste knallen tussen.
0: Yeah.
2: En ook voor beste flitsen natuurlijk. En op die route natuurlijk, dan was het weer dreugen. Onderweg nog een buitje had, maar dat viel allemaal wel met. En ik ben inmiddels in Tolbert. Want ik dacht van, ik moet toch naar Leektouw. Dus ik ga eerst eens langs in Tolbert. En hier wordt al druk waakt, Marcel. Want dus je bent niet nieuws aan het verbaan. Wil ik nou helemaal zeggen, toen start er eigenlijk al wel. Maar ik denk dat er nog heel wat moet gebeuren. En de Argenoord die staat bij mij. Ik ben wel een beetje vandaan.
3: Slofstra, Peter.
2: Ja, en doe best aan het vaben, zag ik net.
3: Ja.
2: En die timmerman, die is toen inhuurd, denk ik, vandoor. Die is er aan het timmeren. Hè? Ja. Wat moet er allemaal gebeuren vandoor hier?
3: Oh ja, we zullen met een afdakje bezig, makkelijk voor de regen, dat je bij de achterdeur komt. En van men die nu zijn pan laten voor het plafond. En dat is eigenlijk het eerste belangrijkste. Dan kan volgende week de vloerverwarming erin.
2: Oké, dus schud al ogen nog op, moet ik zeggen.
3: Jawel. Ik kerst wel in binnen kijken, als wilst.
2: Ja, dat doen we maar even nooit, denk ik. Want ik vind het belangrijker om hier te kijken. Want doe kist in hoes nou niet wezen. Nee. Maar doe kist wel in de garage wezen. En door sloops nou een beetje, hè?
3: Ja,
2: jawel. Ja. Oké, kijk eens aan. Oh, dat is ook best te doen, toch?
3: Jawel, ik heb wasgelegenheid achterin. En dat is voldoende ruimte bij je opslag. En ik heb ook 2 sloopkommetjes. Dus ik ben hier alleen, dus kom mooi uit.
2: Ja hoor.
3: Ik heb hier wel koken en al, ken ik hier. Dus ik kan hier nog een tijdje vertoepen. Zal wel moeten, want thuis is het nog niet klaar.
2: Nee, nou is dit een plek, denk ik. Toen stond eerst een hol huisje. Ja. Die is erover gewoon. En toen is bedacht van, ik zet een naai in.
3: Ja, dat hol huisje, daar een man die woonde, die was 94 of 95. En die is naar een verzorgingshuis gewoon. En daar heb ik ervan gekocht. En het huis was zo slecht dat ik begon te slopen. Toen viel alles een beetje onder de boom. Alleen de keuken in de meterkast stond overeind. Meer stond niet overeind. Het was één grote puinbak.
2: Ja, wanneer ben je ermee begonnen, hè?
3: 3 jaar geleden.
2: Oké. Ja. En zo lang woont hij hier ook al in deze garage?
3: Ja, zo lang woon ik hier in de garage.
2: Ja, nou, het is boet, denk ik, wat koeler, hè, op dit moment. Want ik denk, dat is wel wat muit staat met sloop, maar afgelopen nacht. Nou, maar het is hier ook benauwd.
3: Zonder rekening, zo ging goed. Ja, ik sloop altijd.
2: Oké.
3: Ja, heb weinig last van.
2: Nee. Ja. Oké, nou, een mooi project ook, mag ik zeggen. We gaan even naar boet, hoor. Want dan wil ik toch nog ook even naar de timmerman houden. Of in elk geval even het geluid metnemen van de timmerman. Ja. Vaak nog nooit waarop blijven is. Nou, hij zei bijvoorbeeld, outdoor is er, hij is zelf gewoon verhaal. Nou, dat is een prima timmerman, dacht ik. We hebben met hem geproord over het hoes en over wat hier nog allemaal moet gebeuren. Okay. Ik heb de kauken bij mij. Jullie bent met 2 man, of komt er nog wat bij vandoor?
3: Nee, er komen 2 man, een deel met de koek.
2: Ja, ook een helft.
3: Elke helft, ja hoor.
2: Oké. Nou, geniet ervan. Ja, en mocht een mooie dag van vandoor. En succes met de verbouwing.
3: Ja, kom een keer weer langs als het klaar is, zou ik zeggen.
2: Kom maar down.
3: Oké, dankjewel.
0: Dankjewel Henk. En doe gisteren onderweg was het als eerst nog de like. Want vanochtend is er namelijk voetbal. En als het goud is, hangt er wel een poor oranje vlaggetjes, hè?
2: Ja, dat denk ik ook wel, ja. Want elke nooit wordt zo'n beetje gek natuurlijk van dat voetbal. Want om 7 uur, hè, vanochtend gaat het weer los.
0: Ja. Precies, hartstikke goud. Tot dan, Henk.
3: Yo!
2: Hoi!

0: Dit is Mien Deup, Edwin Jongendijk hier op Radio Noord. Het is morgen Vaderdag en de hele week mag mijn papa zal bieden met kluscadeaus. Ja, het is wel heel duidelijk, hè, waar paver is. Die moet klussen.
1: Ja, die moet klussen.
0: Vandoor mag ik me ook nog 2 cadeaus weggeven. En dat is, rapapa, een poets- en waspakket voor de auto.
1: Dat is een hele mooie.
0: Dat dacht ik. Ik denk dat heel veel pappers door blieden met Ben.
1: Ja.
0: Ja, in welke pappen mogen we hier blied met mogen?
1: Dus we moeten kinderen bellen.
0: Precies.
1: Kinderen, bel ons 0503-188-288.
0: Ja.
1: Dan gaan wij daarna... Dus ik krijg jouw nummer en we krijgen uiteindelijk...
0: Bellen of appen?
1: Bellen? Bellen en appen mag ook.
0: Oké, 050-318-288. Dus als je denkt van, goh, mijn pa die verdient zo'n cadeau.
1: Ja.
0: Zo'n poets- en waspakket. En geef het hem deur. En dan ga ik later in dit uur of begin volgend uur... ga ik pap en bellen. Dus dan moet ik het telefoonnummer van pap ook hebben. Dan ga ik hem live verrassen. Dus als er nog mensen tussen zitten die denken van... hé, dat is leuk, daar wil ik geen... Mijn pa die kan het wel gebruiken. Die is zo zuinig op zijn auto. Het is zo'n dikke schat, zo'n live het. Mijn papa is de allerbeste. Die verdient dat 050-318-288. App je naar Karel of bel Karel even. En dan is zo'n poets- en waspakket verdienbaar.
1: Ja.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Mr. Big.

0: 20 minuten over 8 op de zaterdagmorgen. Ja, die was heel mooi, heel hoog. Zo hoog kom ik nooit meer, Karel.
1: Nee, nou, dat scheelt niet alles.
0: Oké,
1: dat scheelt niet alles.
0: Volgt het voetbal een beetje, Karel?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja.
2: Op televisie vooral.
0: Op televisie, ja. Is het vannacht ook met kring?
1: Nee.
0: Nee?
1: Ik lag te slapen, moest vroeg, hè, vanochtend.
0: Ik ook, maar van mijn titel ontbijten toch nog even kussen. Er is voor het eerst een rode koord gegeven, omdat Arne de Monte Douglas snapst?
1: Nee.
0: Nee, dat is een regel dus. Als een speler de mond bedekt, de hand voor de mond, dat mag niet meer, want dan kennen ze een scheldwoord.
1: Ja, natuurlijk.
0: En terecht, en vannacht is de eerste rode koord u deelt. En Arne van Paraguay. Echt hoor. Ja, Brazilië had won en Marokko had ook gewonnen. Afijn, van open gewoon zijn wat het wordt met het Nederlands elftal. Ja. Tegen Zweden. Ja. Want dan gebeurt het allemaal in Houston. Vorige week in Dallas tegen Japan was het 2-2. Elke nine is er met bezig. Henk Elderman is onderweg naar de like. Maar er ben ook grunnigers die in Amerika zitten. Ja, geluksvogels zal ik zeggen. Die hoort natuurlijk regelmatig Gert Grimius, smurkensvrouw, hou het door, geit. Ja. Maar er ben nog meer grunnigers. Vorige week sprak ik met Elte Hofman, soms met zijn broer, beide zoons van Beno Hofman. Maar ook Marcel de Wijs uit Haren. Die is in Amerika. In verband met het tijdsverschil heb ik hem gistermiddag, toen was het een uur of varen, hier heb ik hem gebeld. Toen was het 9 uur in de ochtend. Ze zitten in Houston en ik vraag aan hem, hou het door eigenlijk is.
3: Ja, het is hartstikke mooi, hartstikke goed. Warm, het is wel heel warm. Het is ruim 30 graden, maar ja, in Nederland is voor mij niet veel anders.
0: Precies.
3: Het is gewoon geweldig. En we gaan vandaag naar een NASA-gebouw, NASA-plek, SpaceX en weet ik veel, Space Shuttles. Ja. Dus dat wordt hartstikke gezellig en morgen gaan we naar de wedstrijd.
0: Juist, dan moet het gebeuren tegen Zweden. Hey, aan de voorkant, en ik sprak vorige week al even met de jongens Hofman. Elte Hofman sprak ik mee, zoon van Beno. En die zeiden vorige week, na alle verhalen die er waren over Amerika met de strenge regels en oei, is het veilig en al dat soort zaken, dat hij zei, joh, de media die heeft het gehyped, het is hartstikke gezellig hier en we nemen er helemaal niks van. Geldt dat voor jullie ook?
3: Ja, dat klopt. Ik denk, als je alles goed voorbereid hebt, dan heb je nergens geen last van. En ik ben altijd samen met Gert Grimius en wij plannen altijd heel duidelijk alles ver van tevoren. Ja, en als je dan op het vliegveld aankomt, kun je gewoon doorlopen. Je doet autohuur, je doet gewoon wat je normaal ook doet. Je bent de gast en er is niks aan de hand. En vooral genieten.
0: Ja, nu is ook weer die Oranje Mars. In Dallas waren er heel veel Amerikanen die zich in het oranje uitgedost hadden. Zie je dat in Houston ook al, Amerikanen in oranje kleding?
3: Nee, dat zie je echt pas op de wedstrijddag. Houston is natuurlijk een miljoenenstad. En we zitten in een wijk in Houston. We zitten niet in de downtown van Houston. Dus je merkt heel weinig op het moment van support. Omdat het gewoon de stad te groot is. De stad is gewoon te groot om supports te vinden. En de Amerikanen, die bleven een moment op het moment dat het ook echt daar is. Dus het is geen dag van tevoren. Maar op het moment dat de wedstrijd is, zullen de Amerikanen en Houston en het oranje zien.
0: Juist. Nu hebben we vorige week een 1-1 gelijkspel, of een 2-2 gelijkspel gezien.
3: 2-2
0: moet ik zeggen, tegen Japan. Er was hier in Nederland was behoorlijk wat onvrede, vooral over de wissels. Wat verwacht jij? Nou, als we dit gesprek uitzenden, is het vanavond, de wedstrijd tegen Zweden. Wat schat jij in?
3: Ik denk dat het een goed leermoment is. Dat je niet al te veel wisselen moet met Nels Elftal als je voor staat. De spelers staan goed, ze waren nog gemotiveerd, waren geen blessures. Dus alsjeblieft niet gaan wisselen. En ik verwacht vandaag een hele mooie wedstrijd tegen Zweden en een goede overwinning.
0: Juist, heb je een plekje achter de dugout? Stel dat Koeman toch weer wil wisselen, dat je hem even op de schouder kan tikken?
3: Nou, ik heb een briefje bij me.
0: Heel goed. Overhandig die op tijd voordat hij weer van die fouten begaat.
3: Ja, ga ik doen.
0: Oké. Hey, heel veel plezier. Groet aan Gert namens ons allen. Ik zou zeggen,
3: bij me.
0: Oh, die zit bij je. Nou, hartelijke groeten. Pak die 3 punten. En dan is de volgende ronde in de pocket.
3: Helemaal goed. Dankjewel. Hè.
0: Heel veel plezier, jongens.
3: Bijna nog. In a bar in Toledo, across from the

0: Bij Vastelanden investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vastelanden, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
1: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
0: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
2: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
7: Het is 8:30 in Stad en Ommeland. Het Weer SNS met Fleur Oostra. Goedemorgen, Fleur.
8: Goedemorgen. Het noodweer dat over onze provincie trok afgelopen nacht heeft flinke schade veroorzaakt. Inwoners van Oost-Groningen hebben zojuist een NL-alert ontvangen vanwege die stormschade. Er is gevraagd alleen levensgevaarlijke situaties te melden vanwege overbelasting bij de meldkamer. Aan het Vingerhoedskruid in Leek is de bliksem in een nieuwbouwwoning ingeslagen afgelopen nacht. Daardoor is brand ontstaan. Ook aan de Proosdij in Farmsum is een compleet dak van een woning gewaaid en bij de overburen op de garages terechtgekomen. Ook enkele bedrijfsbussen liepen schade op. Aan de Vogelzangsterweg in Scheemda is een boom met wortel en al omgewaaid en op een woning terechtgekomen. Door de impact werd de schoorsteenmantel van het dak geslagen en ontstond er een gat in het dak. De bewoner lag op dat moment precies onder het getroffen deel van de woning te slapen. Hij schrok wakker van de harde klap en is vervolgens in zijn auto gaan schuilen. Niemand raakte gewond. Op de A7 bij Zuidbroek in de richting van Winschoten is rond 2:00 vannacht een automobilist op meerdere omgevallen bomen gebotst. De bomen waren door het noodweer op de snelweg terechtgekomen. De bestuurder raakte niet gewond, maar de auto liep wel schade op door de aanrijding. En in Veendam is de bovenverdieping van een appartementencomplex ernstig beschadigd. Bij het complex aan de Galjootstraat zijn geen gewonden gevallen. De oorzaak is een mogelijke windhoos of valwind. Ook door het weer van afgelopen nacht rijden er tussen Groningen en Zwolle en tussen Groningen en Veendam geen treinen. In beide gevallen komt dat door een boom die op het spoor is beland. De NS verwacht dat de treinen rond 9:15 weer zullen rijden.
7: En, ja, en dan nog het weer.
8: Yes, na de onstuimige nacht vandaag een zonnige dag. Met een zwakke tot matige zuidwest tot noordwestenwind wordt het 24 tot 28 graden. In de avond en nacht is het vrij helder en kan er nevel en mist ontstaan met een minimum van rond de 15 of 16 graden. Zometeen vertelt Harma Boer er meer over.
7: Juist, het uitgebreide weerbericht. Dankjewel, Fleur. En dan hopen we natuurlijk dat het lekker weer is om vanavond in Toenen of zo bij de barbecue voetbal te kieken met mekaar Nederland-Zweden. Op de like hebben ze in elk geval heel veel oranje vlaggetjes. En Kelderman is onderwinks.
9: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
10: 55 jaar winkelcentrum Paddepoel en dat vieren we. Shop en maak kans op een elektrische fiets of een van de 55 jubileumprijzen. Kijk voor de actie op paddepoel.nl of volg onze socials. Winkelcentrum Paddepoel, dat shopt lekker.
11: Een uitje met collega's, relaties of vrienden in Groningen? Beleef het bij Martini Plaza. Geniet samen van de gaafste concerten en internationale theaterproducties zoals Ilse de Lange, Cats, The Bodyguard en Holiday on Ice. Met een compleet arrangement. Kijk op martiniplaza.nl/uitje.
12: Voordeeluitjes.nl ontdekt de prachtige natuur en kastelen van Baden-Württemberg in Duitsland. Boek nu 3 dagen al vanaf €79.
13: Voordeeluitjes.nl.
14: Hey, waar was jij?
15: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
12: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
13: Voordeeluitjes.nl.
16: Al bij Tegelcentrum Siddeburen geweest? Je kijkt er echt je ogen uit. Zoveel keuze in tegels voor vloer en wand. Het grootste assortiment van het Groningerland. Voor ieder budget een passende tegel. En het mooie is, ze bezorgen in heel Noord-Nederland. Bezoek de showroom en kijk voor inspiratie op tegelcentrumsiddeburen.nl.
17: Hup, de tuining. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
18: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
17: Wijzerweg Groningen.
19: De hypotheekshop Stadsloop in Appingedam komt eraan. Doe mee aan de 5 of 10 kilometer hardloopwedstrijd, de Kids Run met je collega's aan de bedrijvenloop of het wandel-event. Zaterdag 27 juni. Schrijf je in via stadsloopappingedam.nl.

0: Caro Soler, Sophia, hier op Radio Noord. Henk Elderman was in Tolbert van Beuken zonder week door de like. Want het schijnt daardoor, ja, mensen al helemaal in de stemming ben voor de wedstrijd van vanop Nederland-Zweden. Zucht al wat oranjes, Henk, of nee?
1: Ja, zeker. Ik zeg hier oranje vlaggetjes. Er hangt her en der al wel een spandauk met de oranje leeuw erop. Ook sjaaltjes, rood-wit-blauw. Ik heb nog geen vlaggen zijn. Nog geen rood-wit-blauw, zeg maar. Maar dat zal ongetwijfeld nog wel komen. Want ik ben aan de Euroweg in Leek. En ik was net bij een vrouw die zegt van... Nou, die gaan natuurlijk wel kijken. Maar ik heb er niet zoveel meer. Moest bij de overbuurman weten. Maar door ben de gediend nog dicht, dus... Ik zie het nou wel een beetje van, ja, wat moet ik hier nou? Want ja, het is ooit en al oranje. Ik kom al echt een beetje in de stemming. Maar ja, er is verder nog genoeg die meer te woord kan staan hoe gezellig het hier in wordt. Nee. Van op met deze stroot. Ja, ik bel maar gewoon in mijn Marcel en wie gewoon hem kijken wat er gebeurt.
0: Ja, precies.
1: Ik zeg u wel ooit even het room zitten in elk geval. Dus dat scheelt alweer. Dus hier ben de gediend wel op.
0: Ze ben een krachten aan het sporten, denk ik, van op.
1: Ja, dat denk ik ook, ja. Als je stroot moet... He, die vrouw die kwam net terug van de winkel volgens mij. Nou, die vertelt me van, nou ja, ik ga wel kijken met mijn man. En dan moeten we een mooie om van. Maar ja, verder eigenlijk allemaal. Ja, hier gaat de deur op. Goeiedag.
2: Goeiedag.
1: Mooi. Ik ben hier in een fantastisch versierde stroot natuurlijk.
2: Mooi, hè?
1: En ja, wat betekent dat voor Noem? Ben jullie hier allemaal een beetje oranje gek in deze stroot?
3: Ja, zeker. We zijn hartstikke enthousiast voor vanavond natuurlijk, hè. We hebben er zin in. Zeker weten.
1: Ja, en worden hem vooral zin in de wedstrijd of ook de gezelligheid?
3: De gezelligheid, de bier en gezellig met elkaar.
1: Ja, dan kom ik zomaar in Ben verhaald, want aan de overkant.
3: Ja.
1: De Wemmy zegt van, nou die mensen die zijn helemaal gek. Dat zijn al wat oudere mensen zeg maar, van voetbal, maar dat valt allemaal wel mee. Hoe gek ben je er nou op?
3: Nou, vanavond gaat oranje shirt wel aan natuurlijk. En dan gaan we voor de grote televisie. Voor de grote televisie zetten en dan gaan we wel kijken met elkaar.
1: Gooit dat hier altijd zo in deze stroot? Oranje vlaggetjes, oranje vlag, sjaals, zeg ik.
3: Nou ja, eigenlijk wel ja. Eigenlijk is het dit jaar wel als eerst een beetje collectief gegaan. We hebben met z'n allen een buurtapp en hebben we met z'n allen collectief gezegd van... We gaan vlaggetjes op hangen.
1: Ja, en hoeveel tijd is toe door het in stoel?
3: Wel geteld een uur.
1: eigenlijk wel zielig, een paar vlaggetjes
3: hangen. Ja,
1: maar wat komt er nog bieden in de loop van het toernooi?
3: Door de storm ben ze natuurlijk een beetje verwaaid. Dus, en we hadden over de straat, maar die ben door de vrachtwagens, door de vrachtwagens kapot gereden. Dus
1: Ja, en wat komt er nog bieden of in de loop van het toernooi, zeg maar?
3: Wat ze doen vanavond, als ze winnen, dan komt er misschien nog wel wat bij.
1: Het gaat natuurlijk om het winnen van het toernooi natuurlijk. En vanavond is maar eens even de win van Zweden. Ja. Wat denk je ervan?
3: Ik denk dat ze een hele klus aan krijgen. Maar ze winnen hem wel.
1: Ja, ik hoorde net ook al dat Frenkie de Jong misschien naar het midden doet.
3: Oh, bliksem.
1: Oh, best net wakker, begrijp ik.
3: Dan missen we hem wel, ja.
1: Ja, dat is wel wat minder, hè?
3: Ja.
1: Ja. En dat toernooi, was dat s'nachts ook goed om te kijken?
3: Nou, wij hebben een trouwerij die dag.
1: Welke dag? Nederland tegen Tunesië?
3: Volgende week, ja. Dus dan ben we net thuis. Dus dan moeten we zien of we niet knikkerbond op een bank zitten.
1: Dus twee oinen voor het Nederland zelf al. Nou, en dit winnen ze eigenlijk al deur, hè? Noord de knock-out.
3: Ik hoop het van harte. Ja.
1: Nou, ik ga er weer van deur.
3: Kijk maar verder.
1: Ik wens jullie veel plezier
3: van bij de buurt, want die gaan vandaag trouwen.
1: Oh, die gaan trouwen van hoor.
3: Rode eend. Ja.
1: Och jee.
3: Die gaan vandaag trouwen.
1: Oh, mocht
3: ik
1: misschien nog even aanbellen, maar die ben dan wel wakker, denk ze, hè?
3: Ik weet het niet.
1: Oké. Nou, we gaan het even zo.
3: Goed zo.
1: Bedankt.
3: Succes.
1: Esme Joe de Brandel, want het was een beetje op de bonnefooi.
3: Ja, nee, hartstikke goed, joh. Hartstikke goed. Succes verder.
0: Okay, nog reden om feest te vieren door zo'n Brunoft of het voetballen.
1: Ja, ik ga toch even kijken, hoor. Want die hebben ook geen vlaggetjes aan. Kijk, er komt al wel wat aanloop. Ja, daar ben je al gasten voor de Brunoft, volgens mij.
0: Ja, precies.
1: Ja, dat kan niet mis.

0: We zijn er weer bij. Wolter Kroes, Viva Hollandia. Vanochtend dus 7 uur. Ja, eerder dit uur. Karel, dan deden we een oproep voor de kinderen. Van verdoind dien pa zo'n mooi poets- en waspakket voor Volderdag. En er waren gelijk veel beld. En de eerste die de deur kwam was Webina Huisman. Webina, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, waar komt voor Webina?
1: Uit Veendam,
0: dus was er vlot bij en toen dacht van, hey, zo'n poets- en waspakket, mijn pa, die verdient dat wel.
1: Ja, die verdient dat echt wel.
0: Waarom?
1: Want hij heeft mijn steun en touw verloren.
0: Ja?
1: En hij is erdoor ook nog eens jorig.
0: Echt hoor?
2: Oh, gefeliciteerd.
1: Ja, en 78 geworden.
0: 78 jaar?
1: Ja, dus en het is een bijzonder jaar, want vorig jaar had een tia gehad.
0: Ja.
1: En daar had nooit de ogen geslagen. En door de...
0: Webina? Oh jee.
2: Volgens mij valt Webina weg.
0: Webina valt hem voort. Wie gaan gewoon proberen of...
2: Ik ga hem opnieuw bellen.
0: Ja.
1: Ik ben er nog voor,
0: hoor. Oh, ja, is nou wel even. Ja, die begon in verbinding. Ik denk dat er nog een tak opruimd wij van vannacht.
2: Ja.
1: Ja, dank je.
0: Ja, op de line. Maar doe vertelde het paard voor je een tia had?
1: Ja. En dan in ons in ogen slong en door de lobde nou moeilijk en zuchtte wat slechter.
0: Ai, dat is allemaal heel vervelend.
1: Ja. En vorig jaar in juli heb ik hem op nippertje red, want dan zat het zo leeg met de blauwzoekers dat ik de ambulance hier voor de deur had.
0: Wow, dat ben gewoon beste berichten op Mol, maar gelukkig kist u vandoor, die pa wel blieden ook met deze verrassing. Zou hem gewoon eens even gebeld?
1: Ja.
0: Ja? Karel, kist u dat nummer in toetsen?
2: Ik heb het ingetoetst.
0: Ingetoetst.
2: Oeh.
0: Dan gaan we kijken.
2: Oeh. Spannend.
0: Zullen wakker weten, Webina?
1: Jawel, hoor.
0: Ja. Maar wel opnemen, hè? Jan Huisman?
3: Ja.
0: Goedemorgen. Marcel Nieuweweg, RTV Noord.
3: Ja, mooi Marcel.
0: Mooi Jan.
3: Ah, gaat het wel?
0: Ja, prima. Met die ook?
3: Ja.
0: Mooi. Mooi.
3: Ja, ik ga me even, hè?
0: Ik was net even aan het bellen met die dochter.
3: Oh ja?
0: Ja. Ja, met Webina. Luister maar eens, want Webina die is hier op de andere line.
1: Mooi hoor. Gefeliciteerd, hè, pa.
3: Ja, dankjewel, hè.
0: Ja, want je bent 78 jaar geworden, Jan.
3: Ja, even draag naar Jan, hoor.
0: Nee, heel verstandig. Zal ik ook nog nooit down.
3: Je bent naar Zwerolde. Dat doet mij.
0: Nee. Van harte gefeliciteerd, Jan. Webina.
1: Ja?
0: Was toen aan die pa vertellen, was toen voor hem regeldest?
1: Nou, ik heb een verrassing voor die regels, omdat je dat wel verdiend hebt, want we afgelopen jaar allemaal beleefd hebben, qua jonggezondheid en mijn gezondheid, en vond ik dat je wel een opkikker verdiend had.
3: Okay.
1: Dus wie deze.
3: Ja, dankjewel.
0: Nou, dat is mooi. Ja. En dan reken ik dat je mijn kool verdorg ook nog wel in zijn, Webina.
1: Ja, zeker, want ik woon bij jou, man.
0: Oh, okay.
1: En er is net een hele kombuis gebracht, daar gaan we zo eens met starten.
0: Hartstikke mooi, dus lekker ontbijten, dan krijg je ook nog zo'n mooie emmer om de barrel te poetsen. En vanop nog voetbal kijken met je beiden?
1: Ja, zeker, we gaan voetbal kijken.
0: Kijk, hartstikke goud. En
2: ja, nog even voor de duidelijkheid, je krijgt dus een was- en poetspakket voor de auto.
3: Oh, dankjewel.
2: Ja. Gefeliciteerd.
3: Ja, dankjewel.
0: Hartstikke mooi. En dan wil ik van jullie nog even weten wat het gaat worden. Want daar ben ik natuurlijk de hele dag mee bezig. Webina.
3: Nou, ik ben 2-0.
0: 2-0 zeg ik voor Jan en Webina.
1: 2-1 voor Nederland.
0: Nou, dat is hartstikke mooi. Dat betekent dus dat we gewoon winnen. Ja. Drijpen in de pocket. Ja. Dat is in elk geval positief.
1: Ja.
0: Zee, Jan, nogmaals, maakt een mooie dag van. Gefeliciteerd. Webina, dank voor het belden. En een hele fijne dag.
1: Ja, dankjewel.
0: Mooi, mooi.
3: Als je komt, zoals.
0: Ja.
3: Dan moet je even gedrest houden.
0: Komt goed. Het is goud.

Verana otra vez, Birdie, hier op Radio Noord. Ja, wie hebt er al even over gehad vanmorgen? Het is een hele onstuimige nacht geweest. En op dit moment ben ze overal bezig om te zorgen dat de week ook weer begonnen ben. Mensen zijn toen naar de rommel aan het opruimen. Als je nou ook ding met mag hebben, dan denk je van, goh jongens, wat is hier los? Laat het even aan ons weten. Dan ben je weer op de hoogte. En je kent natuurlijk bij ons op de site alles vinden over datgene wat er gebeurd is vannacht in ons provincie. Noodweer in Groningen. Brand in Lijk onder andere. Dakverwoest in Vaapsum. Ravage in Veendam. Abmol op de site en in de app van RTV Noord. Hier is Julian Lennon. Too late for goodbyes. Op Radio Noord.

0: Too Late for Goodbyes hier op Radio Noord. Ja, wie gewoon Noor de Vrouw die ons op de hoogte brengt waar het gaat down. Maar wie gewoon, dat denk ik eerst in terugblikken had. Ja. Maar want potverdorie, nou, wat was nachten?
1: Nou, gigantisch. Gestroomd natuurlijk continu ook de weersites in de goden om. Op een gegeven moment kwam er een NL-alert vanaf Emmeloord, Urken die kanten op. Dat was het ook fout. En het bleef hier rustig met een heel bijzonder stroboscopisch-achtig weerlicht wat continu in het zuiden te zien was. En toen was dat monster er. Want dat het middeltaghuizel, ja, het was echt behoorlijk. En er wordt ook altijd wel woorschaat voor onweer met windstoten en dit en dat. En dan is het altijd de reactie naar het storm en het glas water. Nou, dit was het zeker nooit weer, maar ook flink wat schoorde. Ik had hier bij mezelf achter thuis, nou, de kastanjeboom die hebben in ieder geval nooit meer snurd, want het is ooit ravage, heel veel dingen kapot waard. Ik had vattig in een millimeter, een uitschuiter in windkracht 10, 95 kilometer per uur. Daar hebben we voor mij afgelopen winter nog niet ooit beleefd. Want in de winter in storm, dat meest in een verhaal. En natuurlijk die hogel. En die hadden gewoon horizontale slagregen zitten. Ik kon achter de zon, kon ik niet ooit zo. En zo ging het tekeer. Nou ja, overal in de provincie, of vooral juist ook in het oosten van de provincie, was dus ook goud mis. 36 mm in Wolkenburg, 32 graden werd guster. Ook hogel, half bewolkt weer in Roodschouw, 31 graden guster. 9 mm. Uitschuiter in windkracht 8. En in Visvliet een uitschuiter in windkracht 9. 18,5 mm. Ja, en op dit moment weer mooi rustig. En het zonnetje is erbij. Nou, vandaag een dag met bewolking en vooral ook flink weer wat zon. De wind zwakt tot matig zuidwest-noordwest. Brengt 25 graden in het Lauwersmeergebied. Tot 29, misschien nog wel weer die 30 graden in het zuidoosten van de provincie. Vanavond ben vannacht vrij helder. Gaat nevel en mist ontstaan. 15 tot 17 graden als minimum. In Mun een dag met mist. Die heel snel verdwenen is. Dan komt er ruimte voor de zon. De wind die wordt matig tot vrij krachtig. Komt nu het noordoosten. En de kinderen in de loop van de dag nog wel weer een bui voor komen. Mogelijk met onweer. Met zo'n 20 tot 26 graden. Maandag nu wat zon, 21 tot 26 graden. Dinsdag geregeld zon, gemiddeld 29. En ook op woensdag, het blijft gewoon volop zummen met 26 of 27 graden.
0: Zo, nou, er is in elk geval nog zo'n onstuimige nacht. Ben dat gewoon je berichten om lekker voor u te kijken, toch?
1: Ja, zo is dat.
0: Mooi. Keurboxen van Open Barbecue en voetbal op tv?
1: Welke de boxen, ook barbecue, geen voetbal op tv.
0: Kloor. Ja. Zet een crucie achter die om. Dankjewel, Arma.
1: Mooi.
2: We spelen weer Klauk.
3: Presentator Olaf Vos gaat op zoek naar de Klaukste Gunnige van 2026.
4: FSS, veel score, maar
5: waarom?
3: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op
2: TV Noord.
6: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
11: Hé, het licht doet het niet.
12: Ik heb geen bereik.
13: Hebben we nog wel water?
14: Opeens zitten we zonder stroom. Water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
15: Radio Noord.
16: In G
2: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
3: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
12: Dit is Radio Noord.
2: Nu het nieuws van 9 uur.
13: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn vannacht zeker 5 doden gevallen, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat hun troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht was er een nieuwe serie aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. Er werden vooral woongebouwen geraakt. In Coevorden is een vrouw van 25 uit Jouren overleden toen door het noodweer een boom op haar auto viel. Het noodweer dat gisteravond en vannacht over het land trok heeft tot veel schade geleid. Politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Een blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. Het is inmiddels afgelast. De politie zoekt een man die in Utrecht 2 vrouwen zou hebben mishandeld. Dat gebeurde gisternacht in het centrum van de stad. Volgens het signalement loopt de man met opvallend grote passen, heeft hij een breed hoofd en een paar scheve tanden. Op het WK voetbal is na Haiti ook Turkije uitgeschakeld. Het land verloor met 1-0 van Paraguay. En eerder werd al van Australië.

0: Een uitje met collega's, relaties of vrienden in Groningen? Beleef het bij Martini Plaza. Geniet samen van de gaafste concerten en internationale theaterproducties zoals Ilse de Lange, Cats, The Bodyguard en Holiday on Ice. Met een compleet arrangement. Kijk op martiniplaza.nl/uitje.
1: Wacht niet tot de zon weer schijnt, want dan is het te laat. Bij Portenda uit Hoge Zand regel je nu jouw zonwering en rolluiken. Van advies tot montage, we maken het je makkelijk. Kom langs en wees de zon voor. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
2: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
3: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683 252 162.
4: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
3: 0683 252 162.
2: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
5: Zin in een flinke klus deze zomer? Kom dan naar Bauhaus. Daar krijg je nu bij aankoop van een Skill-machine tijdelijk een gratis Skill-accu-luchtcompressor ter waarde van €69,99 cadeau. Dat is topkwaliteit voor de laagste prijs. Met Bauhaus bouw je wat op.
6: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
7: Radio Noord.
8: Noord en ommeland.
7: Met Marcel Nieuweweg.
9: In dit uur van Noord en Ommeland is Wouter Holsappel onderweg door de provincie en ik kom heel veel omgevallen boom tegen. En Bas van der Heijden zit hier.

0: is The Life. Het is 7 minuten over 9. En we gaan naar de geschiedenis van stad. Bas van der Heijden zit hier. Bas, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, we gaan het hebben over Groningen. Eeuwenlang had het stadsbestuur van Groningen de macht namelijk over de wijde regio. Maar met de Franse tijd in Nederland veranderde dat voorgoed. En dat speelde eigenlijk allemaal naar het einde van de 18e eeuw, hè?
1: Ja, klopt.
0: Wat gebeurde er destijds?
1: Nou ja, in 1789 had je de Franse Revolutie in Frankrijk. En daar was eigenlijk de kern van: we willen af van de macht van de adel en van de rijke mensen. We willen gewone mensen willen we in het bestuur. Homines novi heette dat dan.
0: Homines novi.
1: Ja, mooi, hè? In het Latijn.
0: Ja.
1: Ja, heel mooi.
0: En dat dus, staat voor gewone mensen aan het
1: bestuur? Gewone mensen, ja. We willen gewone mensen in het bestuur. Ja, daar staat het voor. En die Fransen die hadden ook veroveringsdrift. Dus die gingen, toen ze hun kans schoon zagen, toen het een strenge winter was, 1794-95, gingen ze de rivieren over, konden ze zo Nederland inlopen eigenlijk, de Republiek toen. En uiteindelijk kwamen ze ook in Groningen terecht. En daar zuiverden ze onmiddellijk het stadsbestuur. Daar planten ze een vrijheidsboom op de Grote Markt. Daar is ook een heel mooi schilderij van. Als u nu televisie kijkt, dan ziet u die misschien wel.
2: Ja, weet zeker.
1: Kijk. Dat is, ze planten hier een vrijheidsboom op de Grote Markt. In het stadsbestuur kwamen ook gewone mensen. Maar ja, gewoon, wat is gewoon in dit geval? Ja. Er waren vaak mensen die 10 jaar eerder alles in opstand waren gekomen tegen de Oranjes. Die toen op weg waren naar Engeland. Dat waren ook gewoon rijke mannen. Natuurlijk vrouwen sowieso niet in die tijd. Ook arme mensen niet. Dus het viel wel mee. Maar goed, het was wel een omslag. In die tijd was het zeker een
0: grote. En wat was er dan, zeg maar, ook hier in de provincie? In Groningen tijdens deze revolutie. Wat was er van te merken?
1: Nou, de stad had natuurlijk macht eigenlijk over de hele provincie. Maar met name over Oost-Groningen. Daar bepaalden ze ook het bestuur en de rechtspraak bepaalden ze daar. En dat werd allemaal teniet gedaan. Want er kwamen ook gemeenten een paar jaar later. En dat was gewoon een eigen bestuur. Dus de stad had daar niets meer over te zeggen. Dus de stad werd ook gewoon een gemeente in een provincie. Het moet heel pijnlijk zijn geweest voor die stadsbestuurders.
0: Het is dezelfde periode dat Napoleon aan de macht kwam.
1: Ja.
0: Hij was eerst alleen in Frankrijk, later ook in de Bataafse Republiek.
1: Ja.
0: Dus dat is ook hier, Nederland,
1: ja,
0: toch?
1: Klopt. Ja, klopt. Ja, Napoleon die kwam in 1799 aan de macht. Toen was het dus ook weer een beetje voorbij met die gewone mensen eigenlijk. Want hij greep de macht. Hij kroonde zichzelf in 1804 tot keizer. Stelde zijn eigen broer aan als koning van Holland. Dus Nederland was toen geen republiek meer, maar een koninkrijk.
0: Ja.
1: Toen werd het allemaal nog veel meer gecentraliseerd. En Napoleon wilde een sterk leger. Die wilde ook allemaal mannen in zijn leger hebben. Ook Groningse mannen. Hij had heel veel Groningse mannen de dood ingegaan. Gejaagd gewoon door ze in het leger mee te nemen. Bijvoorbeeld naar een veldtocht in Rusland, waar enorm veel doden zijn gevallen. Hè, hij wilde Moskou veroveren en zo. En dat is allemaal gruwelijk mislukt. Omdat de Russen hun eigen stad in de fik staken. Maar goed, dat terzijde. Maar goed, er zijn ook heel veel Groningse mannen bij. Toen veranderde er nog veel meer. Want er kwamen toen, mensen moesten rechts rijden.
0: Ja.
1: Dat in de eerste plaats. Maar er kwamen ook achternamen. Die hadden we niet. Nee, in de rest van het land zag je wel dat mensen familienamen hadden. Dus dat noemden ze dan de plek waar ze woonden of zo. Dus dat werd dan wel van vader op zoon doorgegeven. Dat was niet vastgelegd. En hier had je patroniemen. Hoe heette jou of heet jouw vader bijvoorbeeld?
0: Mijn vader heette Jan.
1: Jan. Nou, dan zou jij dus Marcel Jans geheten hebben.
0: Oh ja.
1: Want men noemde zich naar de naam van de vader. Dus voornaam en dan Jans zoon dus. Hè?
0: Juist.
1: En dat was natuurlijk heel verwarrend. Want in Stadskanaal zullen er vast meer Marcel Jansen zijn, Marcel zonen van Jan. Ja. Dus dat was heel verwarrend. Dus dat persoonsverwisselingen en zo en gedoe. En toen zeiden ze van, je moet een achternaam instellen.
0: Toch niet zo'n gekke kerel die Napoleon.
1: Nee, dat is hartstikke goed. Dus dat merken we ook nog steeds iets van.
0: Ja.
1: En die achternamen die werden dan vaak gebaseerd op de plek. Ik heet bijvoorbeeld Van der Heijden. En mijn familie woonde op een heideveldje bij Drachten. Dus daar komt het vandaan.
0: Is het Vrijzen?
1: Dat deel dan wel.
0: Okay.
1: Ja, erg hè? Ja, dat deel wel. Maar jij vast ook als je gaat zoeken, Karel.
2: Ik ben geen Fries hoor.
1: Oké, nou.
2: Dat kan je niet horen.
1: Oké.
0: Hey, Napoleon werd uiteindelijk in 1815 verslagen bij de slag bij Waterloo.
1: Waterloo.
0: kreeg daarna zeg maar de stad, hè, de stad Groningen, ook weer meer macht terug?
1: Nee, want koning Willem I die hield eigenlijk alles in stand. Hè. Die Oranjes kwamen terug, die waren dus gevlucht 20 jaar eerder. Maar die werden als helden weer ontvangen. Omdat het zo ontzettend mis was gegaan met die Fransen. Die hielden eigenlijk alles in stand. Dus ook de achternamen bleven. Maar ook die gemeenten die dus al waren gevormd, die bleven gewoon. Dus de stad Groningen werd gewoon een grote stad in een provincie van Nederland. Dus dat, ja, als je dat vergelijkt met 20 jaar eerder, was dat eigenlijk wel heel treurig. Maar ja, nu zijn we eraan gewend, hè.
0: Ja.
1: Het kan het allemaal schelen.
0: Precies. Een stukje geschiedschrijving. Zo
1: en tot slot, overwinning op de Fransen, die is dus nog heel lang herdacht. Met Waterloodag, die is echt tot 1940... hebben ze Waterloodag gevierd. Ja, en toen kwam de Tweede Wereldoorlog eroverheen. En toen was er wel een belangrijke ding.
2: Ja, dat was wat anders,
1: om te herdenken. Ja. Maar dat is dus heel lang nog. Dus dat zit helemaal niet meer in ons bloed, denk ik nu.
2: Welke datum was dat?
1: Dat is een hele goede vraag. Ja. Dat weet ik. Ik denk in juni. Want de slag bij Waterloo was ook in juni. Maar dat zouden we eens kunnen opzoeken. Doe eens Wikipedia. Maar goed, dat
2: 18 juni 20.
1: Nou,
2: ja, 18 juni.
1: Kijk, 18 juni. Ja. Dus dat was eergisteren.
2: Eergisteren was Waterloodag.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Nou, oké. Okay. Over Waterloo gesproken.
2: Ja?
1: Geweldig.
2: Goed, jongens. Dankjewel, Bas.
1: Graag gedaan.

0: Waterloo. ABBA hier op Radio Noord. Wie gewoon de natuur in. De boswachter van de week in dit mol is dat Manon van Wezel. U doet prachtig mooie Westerkwartier. Manon, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, ja. Elke week de boswachter met een specifiek onderwerp. Vandaag wil jij het hebben over de schoolekster, hè?
1: Klopt, ja, de schoolekster. Ja, die zwart-witte vogel met een fel oranje-rode snavel.
0: Ja. Ja, het is een hele karakteristieke vogel, hè?
1: Eigenlijk wel, ja. Ja, en ik heb er persoonlijk ook wat mee.
0: Dus, waarom?
1: Nou, eigenlijk voordat ik boswachter werd, toen heb ik afgestudeerd in die vogel. En dan met name over het broedsucces. Dus ik moest toen binnen een natuurgebied moest ik heel wat vogels, heel wat schoolexters volgen.
0: Ja.
1: Op de voet. Dus eigenlijk van dat ze mannetje, vrouwtje paren tot aan het uitvliegen van hun jongen. Dat heb ik helemaal gevolgd. Er is ook zelfs een schoolexter naar mij vernoemd.
0: Hé?
1: Ja.
0: En hoe heb je dat gevolgd? Heb je een camera opgezet? Hoe moet ik dat zien?
1: Ja, ook ja. We hebben ook camera's op de nesten gezet om te kijken van, goh, hoe gaat dat? Worden ze gepredeerd door marters of door andere roofvogels? Of hoe is dat gedrag van die vogels? Maar dus ook inderdaad gewoon op zicht, op waarnemingen, op echt volgen. Maar dus ook dat we schoolexters ringen, dus kleurringen om hun poten deden. Ja. En okay. Vandaar dat er ook eentje naar mij vernoemd is. Want die kreeg mooi mijn initialen als kleuring. Want er staan letters en cijfers op.
0: Aha.
1: Dus de letters.
0: Hoe lang is dat geleden?
1: Ja. Oh, dat is, wat zal het zijn? 9 à 10 jaar geleden.
0: Ja, ja en ik ga de, hoe oud wordt een school extra eigenlijk?
1: Ja, die kan oud worden. Die kan vaak wel ouder dan 30 jaar worden. Dus
0: echt waar? Dus het zou heel best kunnen zijn dat er nog een school extra op deze wereld rondvliegt met jouw initialen aan het pootje?
1: Nou, dat is ook zo. Want ik kreeg laatst een berichtje. Iemand had hem gezien.
0: Nee.
1: Met mijn initialen erop.
0: Hoe weet je dat die school extra is?
1: Nou, door die kleuringen met die codes. Dat is echt, zeg maar, een individuele code. Dus geen andere vogel heeft die code en die kleuren.
0: Dan maakt iemand dus een foto daarvan. En dan kunnen ze zien van, hey, kijk eens. En dan krijg jij een berichtje van, hey Manon, jouw schoolexter vliegt hier nog.
1: Klopt, ja. Dus,
0: het is een leuk verhaal. En waar was dat dan?
1: Leuk, hè? Nou, eigenlijk ook waar die geringd is. Hij is geringd als kuiken toen ik dus mijn afstudeerproject deed. En superleuk. Dus hij komt dus terug naar de plek waar hij als kuik is opgegroeid. Daar is hij dus ook weer gaan broeden. Komt hij elk jaar weer mooi terug. Ook hetzelfde, ook dezelfde partner heeft hij. Ze zijn ook monogaam. Dus ze komen vaak terug bij dezelfde partner, op dezelfde broedplek.
0: En waar is dat trouwens? Waar is het dan waar die als kuik is opgegroeid?
1: Dit is net, dit is op de grens van Friesland-Groningen in de Zwagermieden.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Ja, en daar is hij nu dus op dit moment.
0: Ja.
1: Is hij zijn, waarschijnlijk zijn, hopelijk zijn jongen inderdaad aan het grootbrengen.
0: Goh.
1: Ja, leuk hè?
0: Wat leuk inderdaad, ja.
1: Dan snap ik
0: dat die vogel voor jou heel bijzonder is.
1: Ja, klopt. Omdat ik daar dus eigenlijk hele lange tijd mee bezig ben. En nog steeds, want ik doe het hobbymatig ook nog. Ik ring ook schoolexters in mijn vrije tijd. Hier in de buurt. Dus ik heb daar gewoon wat mee met die zwart-witte, luidruchtige vogel.
0: Ja,
1: want luidruchtig is hij. Ja.
0: Dat snap ik. Nou, dat is heel mooi. Dus dan weten we vanaf nu. Als wij een schoolexter zien vliegen in de lucht, dan kan het best zomaar eens zijn dat daar de initiale MB in staan. Manon van Wezel. Geringd zo'n 9 jaar geleden. Nou, en ik kan nog zo'n 20 jaar mee, heb ik net gehoord.
1: Ja,
0: leuk.
1: Ja, klopt.
0: Dankjewel voor dit verhaal, Manon.
1: Oké,
0: fijn weekend. Hoi, hoi.
1: Hetzelfde, hoi.
2: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
3: Deze week Lucas en Gea met Laat Me Maar Gaan.
4: Laat me maar gaan.

Gronings Goud. Laat maar gaan, Lucas en Gea. Het is onrustig weer de afgelopen nacht. Wie gewoon daarmee naar Wouter Holsappel, collega van ons, want die riet namelijk de provincie. Ja, en wat hij onderwegs zucht, dat is wel heel veel schoren. En vooral heel veel omgevallen bomen. Dus als je biedt pad gewoon, kijk een beetje uit. Want het kan over touw wat gevoelig wezen. Status Quo in the Army op Radio Noord.

0: Status Quo in the Army hier op Radio Noord. Ja, het was een hele onstuimige nacht. Je kan het bij ons op de site Appel lezen. Collega Wouter Holsappel is onderweg. Wouter, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Wat kom jij allemaal tegen onderweg en waar ben je?
1: Ja, ik sta op dit moment in de Galjootstraat in Veendam. Ik moest vanuit de stad komen. Als je dan richting Veendam rijdt, dan vanaf Hoge Zand eigenlijk richting Veendam, zie je al steeds meer takken die afgebroken zijn. En op een gegeven moment ook gewoon hele bomen die omgewaaid zijn. Niet op de snelweg, dus dat scheelt alweer. Maar eenmaal in Veendam aangekomen, het is echt een grote ravage. Er liggen overal takken, er zijn bomen omgewaaid. Er zijn bomen op auto's gewaaid. Ik heb net een meneer gesproken die waar een boom op zijn auto is gewaaid. Die heeft geluk gehad, want de boom lijkt eigenlijk op de dakrail te zijn gevallen. En daardoor heeft hij hooguit een paar krasjes. Ik heb een appartementencomplex gezien waar gewoon een deel van het dak gewoon is weggevaagd. Die mensen die zijn enorm geschrokken. Dus de mensen zijn op straat op dit moment, hebben bezem, zijn het weer aan het opruimen. Er gebeurt hier genoeg.
0: Ja, en je bent dus nu in Veendam. Zijn er wegen ook afgesloten waar je niet langs kan? Weet je daar iets van?
1: Op de route hier naartoe was niets afgesloten. Wel al een paar plekken waarvan ik denk dat de brandweer op gemeente altijd heeft weggehaald. Want daar zag ik al wel wat bomen zo keurig aan de kant van de weg liggen. Ik denk dat hebben ze vast niet uit zichzelf zo gedaan. Maar ik werd net al wel aangesproken door mensen dat een parkje hier achter, dat je daar eigenlijk met de auto niet meer kan komen. En dat wilde ik zo meteen ook nog even gaan kijken.
0: Ja.
1: Het is iedereen is in rep en roer, zou ik maar zeggen.
0: In rep en roer. En Harma die gaf het ook al aan. En we hebben het zelf ook geconcludeerd. Ik kwam vanmorgen vanuit Stadskanaal. Daar was het inderdaad heel heftig met omgewaaide bomen. Ook sommige wegen waar ik niet langs kon. Het is voornamelijk het oosten van de provincie. We zien nu in beeld ook een foto van een boom die wel boven mijn auto is gevallen. Maar het is voornamelijk oostwaarts. Ja, dus meer naar het oosten van de provincie je gaat, heb jij ook kunnen concluderen, des te heviger het geweest is, hè?
1: Ja, klopt inderdaad. Want ik zag echt, tot aan Hoge Zand zag ik eigenlijk niet zoveel. En ineens zag ik allemaal takken op de snelweg en al aan de rand van de snelweg gelukkig. Maar inderdaad, hoe meer oostwaarts je gaat, hoe groter de ravage. Nou ja, de mensen hier die ik spreek ook, die zeggen dat dat ze dit nog nooit hebben meegemaakt. Zo heftig, zeg maar, de wind en bomen die heen en weer zwaaiden. En dat het eigenlijk een wonder is dat er nog überhaupt nog bomen rechtop staan.
0: Ja.
1: Voor hun gevoel dan.
0: Goed.
1: Dus het moet heel heftig zijn geweest.
0: Jij rijdt verder, we spreken elkaar vast en zeker later deze ochtend. Dankjewel, Wouter.
1: Yes. Prettig weekend.
2: Hey, Radio Noord. Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl. Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
4: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
3: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
5: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
6: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
0: Eenmaal vanaf 10, het lezenees kringen we van Fleur Oostra.
7: Goedemorgen. Inmiddels wordt na het noodweer van de afgelopen nacht overal de schade opgeruimd in tuinen en op de weg. Op allerlei plekken in de provincie zijn bomen op daken gewaaid, op auto's en op wegen. De brandweer heeft het er zo druk mee dat er in Oost-Groningen een NL-alert werd afgegeven om alleen 112 te bellen bij acute noodgevallen. Volgens de brandweer werd er in de gemeente Veendam deze ochtend een crisisteam opgericht vanwege de grote schade en de vele meldingen. Vooral de wijken Scheepskwartier, Zorgvliet en rond Park Borgerswold hebben het zwaar te verduren gehad. Dakpannen zijn van daken gewaaid, bomen liggen op de weg en op meerdere plekken zijn bomen op auto's terechtgekomen. Ook liggen isolatieplaten van een gerenoveerd complex verspreid in de omgeving. Een pallet van die platen is op een auto terechtgekomen, waardoor de achterruit volledig sneuvelde. Flinke schade ook op de A7. Het noodweer heeft daar afgelopen nacht voor gevaarlijke situaties gezorgd. Een zware onweersbui trok vannacht over de snelweg en dat ging gepaard met stortregens en zeer krachtige windstoten. Het zicht werd zo slecht dat automobilisten op de vluchtstrook gingen staan. Bij Zuidbroek kwam rond 2 uur vannacht een automobilist in botsing met meerdere omgevallen bomen. Hij raakte niet gewond. De N362 bij Wagenborgen is gestremd nu. En ook zijn er problemen op de Kielster Achterweg. Daar is de brandweer bezig een boom te verwijderen. En afgelopen nacht nog aan de Vogelzangsterweg in Scheemda. Daar is een boom met wortel en al omgewaaid en op een woning terechtgekomen. Door de impact werd de schoorsteen van het dak geslagen en ontstond er een gat in het dak. De bewoner lag op dat moment precies onder het getroffen deel van de woning te slapen. Hij schrok wakker van de harde klap en heeft vervolgens in zijn auto geschuild. Niemand raakte gewond. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
0: Dankjewel Fleur. Krijgen we nog het weer van Harma.
8: Vandaag is er wat bewolkt, maar vooral ook flink wat zon. Met een zwakke tot matige zuidwest tot noordwestenwind wordt 25 graden in het Lauwersmeergebied tot 29 of 30 graden in het oosten-zuidoosten van de provincie. Vanavond en vannacht vrij helder, er gaat nevel en mist ontstaan met een minimum van 15 tot 17 graden. In maan is de mist snel opruimd, de zon is er weer bij. Er is ook kans op een bui, mogelijk met onweer. En de temperatuur gaat richting 20 tot 26 graden.
0: Dat klinkt hartstikke lekker. Daarmee ga ik in beeld met Annelie Pearson. Dan denk je van, hey, Annelie Pearson, die ken ik toch? Dat is die zangeres. Ja, dat klopt. Officieel Zweeds, of officieel geboren Zweeds. Ze woont een hele zet in Nederland. Waar is zij eigenlijk voor van open? Voor Nederland of voor Zweden? En Henk Elterman, die is onderwegens naar een oldtime dag.
9: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
10: Blokhut of tuinmeubel? De Vierkeien.nl.
11: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light al voor €139.
12: Voordeeluitjes.nl.
13: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of vreem? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683-252-162.
14: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
13: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
15: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
16: Hey pa, heb jij je koffer al gepakt?
17: Mijn koffer?
16: Ja, we gaan op wereldreis.
17: Dat hoeft niet, want we gaan naar festival op Rockledice.
16: Op Rockledice.
17: Van 24 tot en met 28 juni.
16: Met natuurlijk op zaterdag de parade. Voor meer informatie en tickets www.oprockledice.nl.
17: Dat is nog eens een goedkope wereldreis.
18: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobiel Winkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
19: Al bij Tegelcentrum Siddeburen geweest? Je kijkt er echt je ogen uit. Zoveel keuze in tegels voor vloer en wand. Het grootste assortiment van het Groningerland. Voor ieder budget een passende tegel. En het mooie is, ze bezorgen in heel Noord-Nederland. Bezoek de showroom en kijk voor inspiratie op tegelcentrumsiddeburen.nl.

0: Wham! Wake me up before you go go. Nou, dat doet me nooit tegen Henk Helderma te zeggen. Wake me up. Die is al aankwakker. Hij is onderwegens nou Noor. Lauwe oog. Ik neem aan dat het eraan komt mis. Want als ik het zo op de achtergrond huur. Henk. Ja, de trekkers door, hè?
1: Ja, ik ben een lauwe ziel, Marcel.
0: Oké. Okay.
1: Er is een oldtimer dag met trekkers. En ongeveer 150 trekkers die komen hier vandoor Biocor. En het is echt voor een kom en gewoon van oldtimer trekkers, zeg maar. Ik heb nog geen idee waar de oldste trekker is, maar dat ga ik straks ongetwijfeld wel horen. Het gaat om de Zieljerder Oldtimer Club. Ik spreek het er dan een keer gauw uit, Gerrit Kazemier. Jij staat hier al een tijdje bij me. Hebt het mij al heel veel verteld over wat hier allemaal staat. Maar nog even in een notendop. Wat gebeurt hier vandaag allemaal?
2: Wij hebben hier vandaag een 130 deelnemers met in totaal meer dan 150 tractoren. En soms ook werktuigen erachter. Een ploegje, een pakkenpers. En die staan, opgesteld om te bewonderen. Maar we hebben ook een perceel land hiernaast waar uiteindelijk geploegd mag worden en gecultiveerd. Dat is dan een beetje een soort zandbak voor grote mensen. Ja. Dus daar kan ook echt actief straks een beetje actie met oude trekkers. Niet alleen stilstaan.
1: Ja, maar ik zie ook tractoren aankomen rijden en die hebben een piepelwagen achter.
2: Ja, ja. Inderdaad. Sommige mensen, ondergetekende niet uitgezonderd, gaan ook wel eens op pad met die oude trekkers. En dan wil je kamperen en vaak kamperen bij de boer. En wat is er dan mooier als zo'n oude piepelwagen dan hebben. Met je bedje erin, kacheltje erin. Als het regent kun je er even in schuilen. Dus we hebben onze eigen piepelwagens die staan. Maar hier komen ook net weer een paar aangereden.
1: Ja. Jullie doen dit één keer in de 4 jaar. Hè? Ja, en hoe lang bestaat dit clubje al?
2: Die club die bestaat al meer dan 20 jaar. Maar we hebben... we hebben dan inderdaad dit evenement elke 4 jaar. Maar elk jaar gaan we met onze eigen club, met een soort grotere vriendengroep, het Hemelvaartsweekend altijd 4 dagen weg. Dat is de echte jaarlijkse traditie. En dan rijden we door heel Noord-Nederland, proberen we een mooie tour te maken. 250, 300 kilometer in 4 dagen. Kamperen bij de boer.
1: Ja. En jij ziet het ook meteen, hè? Wat komt daar nou aan dan? Wat voor een is dat?
2: Nou, we hebben hier een hele grote Fiat Someca met een pakjespers erachter.
1: Uit welk jaar?
2: Die trekkers, schat ik, 70e jaren. En die ook. Die horen een beetje in dezelfde. Dus dat is 70e jaren.
1: Okay, ja, ik zet je een beetje voor het blok. Maar jouw eigen tractor, die staat er ook. Hè? Dat is een Fendt. Ja. Dat kent iedereen wel natuurlijk. Dat is zo'n groene trekker. Ja. En die komt uit 1956, heb je mij verteld. En Gerrit, wat is daar nou zo bijzonder aan dan?
2: Nou, op zich, wat wel bijzonder is, is dat in die tijd de landbouwmechanisatie echt een opmars maakte. Dus na de Tweede Wereldoorlog is dat echt in volle vaart gekomen. Kwamen er heel veel nieuwe merken. Groot aantallen machines werden verkocht. Ook met de Marshall-hulp na de Tweede Wereldoorlog. En toen zijn er heel veel nieuwe merken ontstaan. Fendt is dan een merk wat inmiddels nog steeds bestaat. Maar hier staan ook merken op het terrein die zijn ook alweer verdwenen. De Fendt is wel bijzonder. Ik kwam zelf altijd bij mijn familie op de boerderij in Niebert heb ik altijd gewerkt. En die reed de Fendt. En dan groei je ermee op. En dan is dat je merk.
1: Ja, nu zag ik daar net ook waar we net stonden eentje te koop staan. Maar deze voorlopig niet, hè?
2: Nee, deze is niet te koop. Nee hoor. Het is ook zo. Er zijn hier echt wel exemplaren bij. Die zouden een hoop geld waard zijn als je ze verkocht. Maar de meeste mensen hebben ze niet te koop. Dit blijft allemaal binnen een paar duizend euro. Maar er zijn exemplaren bij dat. Het zijn 10.000 euro's, zijn ze waard. Ja.
1: En wat voor publiek komt hier dan straks op af, vanaf een uur of 10?
2: We hebben inderdaad, het is eigenlijk heel laagdrempelig. We hebben geen entree, de deelnemers betalen niks en de bezoekers ook niet. En dus komt dat rustig zien. Mensen die komen zijn natuurlijk liefhebbers van techniek, mensen uit de landbouw, landbouwmechanisatie. Mensen van het platteland die het leuk vinden. Familie en bekenden, ook van de deelnemers natuurlijk, zullen ook zeker komen. En dat gaat de hele dag door, van straks 10 uur tot 4:30 vanmiddag.
1: Ja, dan is het echt sloes en dan moet iedereen zo langzamerhand de uitgang opzoeken.
2: Dan willen de meesten ook wel weer naar huis.
1: Hey, goeiedag!
2: De meesten willen dan ook wel weer naar huis, want ze moeten soms nog een heel stuk rijden. Die trekkertjes gaan niet zo snel.
1: Nee, 20 kilometer per uur, hè? En precies. Je wilt ook niet al te veel hinder opleveren voor het verkeer.
2: Precies. Ja, dat is ook inderdaad de kunst om een beetje van de doorgaande wegen af te blijven als het kan. Maar je ziet het, spectaculair.
1: Ja, en wat ik ook zie, jong en oud.
2: Ja, dat is inderdaad wel zo. Inderdaad, het gaat gewoon wel door. Dat viel ons ook op. Wij hebben ook wel eens gedacht van, nou ja, landbouw, het wordt kleiner, minder boeren, noem maar op. Maar we doen dit om de 4 jaar. Maar we hebben dit jaar de meeste inschrijving ooit. Dus inderdaad, het gaat wel over op de jonge generaties, hoor. Dat vader, zoon of andere liefhebbers ook. Mensen die als monteur in de landbouwmechanisatie werken of zo, die het er als hobby bij hebben. Ja hoor, het blijft wel. Het is inderdaad. Het is niet een uitstervend iets. Nee, zeker niet.
1: Nee, maar nu staan we heel dicht bij de ingang. Hè? Daar komen alle tractoren, die komen daar binnen. En ja. Nu zie ik daar mevrouw staan, die noteert alles. En ze krijgen ook een envelop mee. Maar dat is geen... Ja, wel een envelop met inhoud, maar niet zoals wij
2: geen
1: dat
2: blauwe
1: bedoelen.
2: Envelop. Nee, inderdaad. We vinken ze even af op de lijst van inschrijving of ze gekomen zijn. En ze krijgen ook mooi... We willen het echt stimuleren dat ze komen. Dus ze krijgen wat horecamuntjes. Ze krijgen een inschrijfkaartje om... of ze volgende keer weer uitgenodigd willen worden. Dus we vragen ze hun e-mailadres even.
1: Ja, ik wil hem afronden. Die meneer die komt net binnen rijden. Oh, Ford, met Ford petje op. Ploeg erachter. En daar zien we een Massey Ferguson. Ook wel een bekend merk natuurlijk.
2: Ja, heel populair.
1: En zo gaat het hier maar door, Marcel. Het is geweldig om te zijn.
3: Mooi.
1: En wat Gerrit zei, tot 4:30 duurde het hier in Lauwerziel.
4: Radio Noord, goedemorgen. Radio Noord.
5: Was lest op paard in de winkelstoort. Eep shop, was wel jep in de door. Tot duinig ging bulk.
6: Hey, dikke!

0: van Badaans. Hij is van Noord. Het is 11 minuten voor 10. Wouter Holsappel is in de provincie om de scoren op te nemen wat er allemaal gebeurd is in ons in de verschillende plaatsen. In Veendam is het behoorlijk tekeer gewoon. Zo sprak hij zojuist ook met een man die naar zijn auto keek.
1: Het is een triest beeld achter u, hè?
2: Ja, shit happens, hè? Kan gebeuren.
1: Dat is uw auto?
2: Dat klopt, ja.
1: Kunt u ons eens meenemen naar vannacht? Hoe ging het allemaal?
2: Ja, gewoon uit het niets. Heb je gewoon in één keer dikke wind, heel veel regen. En ik schrok er wel een beetje van. Ik zag eigenlijk niks toen ik uit het raam keek. Dus het was alleen maar grijs en flitsen en regen. Dus. En toen het wat rustiger was, toen ben ik even gaan kijken. En toen zag ik dat de boom op de auto lag. Ja, maar niet alleen die van mij, maar de hele straat, zoals je ziet. Dus.
1: Even, hij ligt op de auto, maar het lijkt op zich mee te vallen, hè?
2: Ja, ik hoop alleen een paar krasjes. Ja, maar ik ben goed verzekerd, dus ik hoop dat het goed komt.
1: Ik heb niet het idee dat u die boom er zelf even afteelt.
2: Nee, maar dat ga ik ook niet doen. Nee, ik heb al gebeld, maar ze hebben het heel druk. Dus de brandweer of de gemeente, denk ik, hè?
1: Wat gebeurt er dan, hè, in zo'n straat als deze, als die wind weer gaat liggen?
2: Ja, dan zie je toch wel dat vanmorgen om 7:30 dat de meesten hier al de boel weer opruimen en zo. Ja, dat brengt dan wel met zich mee. Ja.
1: Tot overmaat van ramp is uw oranje vlag ook nog gesneuveld.
2: Ja, dat klopt. Maar die hangt gewoon weer op, hè? Ja, prioriteit stellen. Ja.
0: Ja, nuchtere Veendam was prioriteit stellen. Wouter ging even verder. En dan sprak er later door ook nog met Pieter Panjer.
1: Ja, meneer, wat zie ik nou allemaal achter u?
3: Ja, man, dat vannacht, zeg maar, nu al heen kwam van één. Toen is echt een tornado. Je ziet hier gewoon overgewaaid. Heeft die hele zaak, heeft die hele dak van boven naar beneden gekwakt. En de hele chaos. De buurman heeft de hele ramen kapot. De hele screens zijn allemaal afgerukt. Van die complexie zo. Dat is één groot chaos.
1: Heeft u nog wel een beetje verder kunnen slapen?
3: Jawel. Nou ja, wij hebben tot 4:00 hebben wakker geweest. En we hebben een brandweer direct gebeld. En die kwamen direct ook nog niet. Want hier in de Galjoestraat is een 3 bomen op de auto gewaaid. En het is een hele. En hier in de hele Veendam is helemaal een chaos en schade gericht. En wij hebben het is hier allemaal afgezet. Wij moeten, door de veiligheid mogen we hier ook niet meer lopen. Eigenlijk, ik sta hier wel, maar helemaal niet meer. Want het is allemaal afgesloten hier.
1: Hoe gaat het met u?
3: Met mij gaat het wel goed, want ik heb nog wel slapen. Maar mijn vrouw heeft helemaal niet geslapen. En de buurman en mijn buurman hierboven hebben de hele nacht hebben ze hier rondgelopen en wat ook. Dat is een hele grote chaos. Maar ik heb gelukkig nog even slapen. Maar grap is er helemaal af. Want vanavond ook met dat voetballen, met Nederlands en zo. De hele sfeer is op het moment voor ons hier in de buurt. Het is allemaal verpest.
0: Ja, en dat is heel goud. De grap is er door zo'n nacht wel af. Op onze site zijn allemaal het laatste nieuws. Ook met de beelden, de video's over het noodweer. Zei al, de grap is wel in morgen, ook als het gaat om het voetbal van de hond. Wie gaat het toch nog even weer over hem? Vanmorgen was Henk Elderman al in Laik door van allemaal oranje vlaggetjes. Maar stel die voor, dat is het geboortebist in Zweden en dat is hier sinds 1992 in Nederland woont. Voor wel bist en eigenlijk? Die vraag ga ik stellen aan Annelie Persson. Annelie, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Want die vraag kan ik aan jou stellen. Geboren Zweedse, maar al sinds jaar en dag ook bekend hier in Groningen. Hè? Muzikant, je leeft hier, je spreekt de Nederlandse taal fantastisch. Voor wie ben jij vanavond?
4: Oh, ik durf het bijna niet te zeggen, hè. Maar iemand moet ook in Nederland voor Zweden zijn. En ik ga even uitleggen waarom.
0: Okay.
4: Ik heb zelf gevoetbald van mijn 9e tot mijn 16e in Zweden. En dus de droom was natuurlijk altijd om voor het Zweedse elftal uit te komen. Zo goed was ik lang niet, hoor. Maar wel zo van... Ja, dus dat zit er toch wel een beetje in. En mijn hele familie is een beetje voetbalgek. Dus toch stiekem voor Zweden.
0: Toch
4: maar
0: wel, hè?
4: Ik vind, ja, gelijkspel vind ik ook prima. Want ik ben ook Nederlander. Ik ben allebei.
0: Dan begrijp ik dat dat voor jou ideaal zou zijn. Hey, nu weet je,
4: eigenlijk, ja.
0: Nu ken jij de Nederlandse sfeer als het gaat om voetbal. Hè? We zijn helemaal uitgedost in oranje. En het kan ons niet gek genoeg. Hoe zit dat in Zweden?
4: Ja, dat is wel een beetje hetzelfde. In iets minder vlaggetjes heb ik het idee. Maar wel iedereen, mijn familie, zitten allemaal in een blauw-gele voetbaltrui vanavond. Maar die trekken ook net zo goed als Nederland verder gaat, hebben ze ook oranje liggen thuis. Dus die zijn ook helemaal ook voor Nederland. Dus zelfs voor mijn familie is het ook wel gewoon een beetje gek vanavond. Maar ze gaan inderdaad, zoals Nederlanders, ook barbecuen of je gaat pizza eten. En je gaat liefst een grote scherm opzoeken en dan samen kijken. Ja, ik denk dat dat best wel gelijk is.
0: Juist. Ja. Hey, nu even over het voetbal zelf. Want jij zegt, ik heb zelf gevoetbald van je 9 tot je 16e. Dus je zit er ook wel een beetje in. Nederlands elftal, de spelers kennen wij hier natuurlijk. Maar in Zweden hebben jullie een fantastisch spitsen duo tegenwoordig, hè?
4: Nou ja, die Alexander Isak en de Victor Guje. Ik kan het bijna niet uitspreken. Ja. Maar dat is een 5-1 was het, hè, de vorige. Dus dat wordt wel spannend vanavond. Nu heeft Nederland natuurlijk wel een hele goede verdediging. Dus ik denk dat het gewoon echt wel een leuke wedstrijd wordt. Ik hoop wel op een paar doelpunten, want anders is het wel een beetje saai. Maar het gaat spannend worden, denk ik.
0: Het gaat spannend worden. Ik wil toch van jou horen wat jouw voorspelling is, Annelie.
4: Oké. Ik ga voor de evenwicht. Ik wil het doelpunten zien. Dat vind ik wel leuk. Dus zullen we zeggen 2-2, zoiets?
0: 2-2?
4: Ik vind
0: het een politiek correct antwoord.
4: Wat denk jij dan?
0: Ja, ik denk ook dat het een gelijkspel wordt. Ja.
4: Ja, hè?
0: Ja. Ik denk dat het heel lastig wordt voor Nederland. En dan die laatste wedstrijd moet Nederland dan toch maar winnen van Tunesië. En hopen dat ze doorgaan. Het zou mooi zijn als ze allebei doorgaan. Maar ja, Japan is ook sterk. Afijn, we gaan het gewoon zien vanavond, Annelie.
4: We gaan het zien. Het wordt spannend. Ja.
0: Zo is dat. Hey, ik sluit aan met Get Up On Your Feet. En jij weet wel wie dat zingt. Ik wens jou succes en plezier vanavond.
4: Dankjewel. Jij ook, hè.
0: Hoi, hoi.

0: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: In Groningen luister je op

0: eerst de gelegenheid moeten hebben om mee te praten over die locaties. 11 gemeenten hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. Door het noodweer is vannacht een vrouw van 25 uit Jouren om het leven gekomen. In Coevorden kwam een boom op haar auto terecht. Ze overleed ter plekke. Op veel plekken in het land heeft het extreme weer tot schade geleid. De brandweer en politie kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 10, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht en vanochtend vroeg waren er nieuwe aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. De medebedenker van comedyserie Cheers, James Burrows, is overleden. Hij was ook een van de regisseurs van successeries als Friends, Will and Grace en The Big Bang Theory. En hij had een carrière van meer dan 50 jaar. Vorig jaar regisseerde hij nog 10 afleveringen van de serie Mid-Century Modern. Burrows werd 48 keer genomineerd voor een Emmy Award, de belangrijkste tv-prijs. Hij won er 11, de meeste voor Cheers. James Burrows was 85 jaar. Het weer, ook in het noordoosten is het droog en overal komt vandaag de zon geregeld tevoorschijn. Het wordt 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland, langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl. Scootmobiel of rollator nodig? Nee, moeilijk down. Gewoon een scootmobielwinkel hebben. Mooiste soort van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, woon je een scootmobiel proberen? Dat kan op je grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
2: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker. Verse aardbeien en kersen van mijn hartie. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Nardi in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Nardi. Dat is puur genieten.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Een uitje met collega's, relaties of vrienden in Groningen? Beleef het bij Martini Plaza. Geniet samen van de gaafste concerten en internationale theaterproducties zoals Ilse de Lange, Cats, The Bodyguard en Holiday on Ice. Met een compleet arrangement. Kijk op martiniplaza.nl/uitje.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
6: Hey, waar was jij?
7: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
8: De hypotheekshop Stadsloop in Appingedam komt eraan. Doe mee aan de 5 of 10 kilometer hardloopwedstrijd, de Kids Run, met je collega's aan de bedrijvenloop of het wandel-event. Zaterdag 27 juni. Schrijf je in via stadsloopappingedam.nl.
9: Radio Noord.
10: Noord en Ommeland.
9: Met Marcel Nieuweweg.
11: In dit uur van Noord en Ommeland bel ik met Liefke Knol van de Vrijlemaburg. Is Leo Wassing hier voor deze dag en hebben we de weekquiz.

0: Anne-Marie en Shania Twain. Unhealthy hier op Radio Noord. Het is vandaag de 20e juni 2026. En wie gewoon het hebben over deze dag, Leo. Goedemorgen.
1: Mooi, goedemorgen.
0: Ja, deze dag in de geschiedenis. Wie speelt vanopend tegen Zweden?
1: Ja.
0: Het heeft ook iets met voetbal te maken, waar we straks over gaan hebben, hè?
1: Ja, zeker. Ja, ja, je weet, als ik hier kom voor deze rubriek, dan is het toch niet altijd gelukt. Om iets met voetbal te doen.
0: Hou ons ook dus. Doe zelfs altijd dat er iets is met voetbal. Wat gebeurde er zoal nog meer op deze dag?
1: Ja, dat heb ik helemaal niet voorbereid op mijn grote spijt.
0: Serieus? Alleen het dit onderdeel?
1: Ik was zo gefocust op het WK en Oranje.
0: Ja?
1: En Dick Nanninga.
0: En Dick Nanninga. Dick Nanninga, dan denk ik dat het gaat over 1978.
1: Ja, dat is correct. Ja, ja. Want op deze dag, 20 juni, stond Nederland aan de vooravond van een zeer belangrijk duel. Dat was Nederland-Italië op 21 juni. Dat was de laatste wedstrijd van de tweede groepsfase.
0: Ja?
1: Toen zat het WK anders in elkaar. Won Oranje, dan bereikte het de finale. Nou, dat gebeurde uiteraard ook. Alleen Dick Nanninga, die wilde op 20 juni, op deze dag dus in 1978, die wilde naar huis. Die had het helemaal gehad met het WK.
0: Waarom?
1: Ja. Hij in april, even een klein voorgeschiedenisje. April kwam hij bij Oranje, bij Ernst Happel.
0: Ja.
1: Die was overtuigd van zijn kwaliteit. Alleen Happel gaf de voorkeur aan Johnny Rep en Rob Rensenbrink. Ook natuurlijk twee wereldtoppers van naam.
0: Ja.
1: Alleen hij had er zo de P in. Hij moest het doen met een paar invalbeurtjes. Hij wilde liefst naar huis. Daar komt ook nog bij dat hij in de ene laatste wedstrijd in die groepsfase, waar ik het net over had, tegen West-Duitsland rood pakte. Hij stond net op het veld als invaller. Hij kreeg rood van de scheidsrechter Barreto uit Uruguay. Want waarom? Hij was een opstootje met Bertie Vogts. Ook zo'n mooie naam, hè? Ja. Van weleer. En de scheids dacht dat hij hem uitschold, Nanninga. Maar degene die hem uitschold was Johnny Rep. Die zei Hugo de la Puta tegen de scheidsrechter.
0: Oh, scheidsrechter, dat is ook niet zo heel lief trouwens.
1: Dat is niet heel lief. Ik ga het ook niet vertalen verder.
0: Heel verstandig.
1: Een klootzak in het Gronings.
0: Ja, zoiets.
1: Hij draait zich om dus, de scheidsrechter, vol in het gelaat van Nanninga. Waarbij de scheidsrechter denkt, nou, dat heeft Nanninga gezegd.
0: Yeah.
1: Maar ja, die spreekt geen woord Engels, laat staan Spaans. Het is rood, wegwezen. Nou, geschorst, dus hij heeft al een heel matig toernooi achter de rug.
0: Yeah.
1: Krijgt ook nog eens een rode kaart. Staat dan op die 20 juni de pers te woord. Naar aanleiding van dit stukje heb ik dit gevonden en liet zich helemaal los. Ja, hij wilde liefst naar huis.
0: Ja,
1: en huis denk je dan misschien Oosterparkwijk, maar in die tijd zat hij al bij Rode JC.
0: Ja.
1: Thuis was voor hem Limburg.
0: Limburg, ja.
1: Ja. Het kwam uiteindelijk toch nog wel een beetje goed.
0: Ja.
1: Ja, want Nederland won van Italië, door een andere Groninger trouwens, uit Finsterwolde. 79e minuut tegen Italië. Fantastisch.
0: Ah,
1: ja, je weet het, hè?
0: Ja. Ja.
1: Dat heb je net vies.
0: Ja, precies.
1: Ik heb het niet meegemaakt, jij wel.
0: Nou ja, goed, niet heel bewust, maar later wel opgezocht.
1: Ja, precies.
0: Ja, als voetballiefhebber.
1: Ja, dus het kwam uiteindelijk goed. Nederland bereikt de finale. En het kwam ook nog een soort van goed met Nanninga. Want dit waren ook fameuze woorden van Ernst Happel, die verder heel weinig zei. Het was geen communicatieman. Het was heel sick, zakelijk. Dick, gamal warmlaufen.
0: Ja.
1: In dat stadion in Argentinië, River Plate Stadion. Kwam hij erin, mocht hij invallen en hij scoorde natuurlijk. En ik heb even een quoteje gevonden. Jaren later, nog vlak voor zijn dood, blikte hij terug op die finale. Laat maar even luisteren.
2: Gebeurde ook.
1: Even opnieuw. Er gaat even wat mis. Komt-ie.
2: Ik denk als hij voorzet komt, dan hangt hij. En dat gebeurde ook. Dat is een perfecte combinatie eigenlijk.
0: In de finale gescoord?
2: Ja, dat is natuurlijk mooi. Maar ik had liever 2-1 gemaakt. Maar 1-1 was niet genoeg.
1: Ja, die quote zegt alles.
0: Die zegt inderdaad alles.
1: Hij is de enige Groninger die in een WK-finale heeft gescoord.
0: Ja.
1: Had er twee moeten zijn.
0: Ja.
1: En dan deze quote. Ja, ik had liever de 2-1 gemaakt.
0: Het is een heel mooi stukje die je zeker op deze bloedhete dag moet lezen. Deze dag in 1978. Dick Nanninga wil naar huis. Was getekend Leo Wassing. Dankjewel, Leo.
1: Graag gedaan.

0: The Beach Boys, Kokomo.
1: Noord en Ommeland.
2: Weekquiz.
0: Ja, ik dacht, gooi het gewoon deur. Het is 9:15, dus we speelden elke zondagmorgen de weekquiz. Karel, de West een quote in de West hebben vroeg bedacht. En dat gaat over Olfram Week. Ja. Leerling van de Groen van een Prinsterer in Nijpekel. Die waren namelijk slim benijd wat er in Ole Klussel zit in de Heel Jordlaan onder het koffiezetapparaat in de schouw stond. En heel veel mensen die was niet eens dat er een klus was. Zee leerkracht Bernard Westerholt. Maar uiteindelijk kwam er woensdag antwoord op de vraag: wat zit er in die kluisdoorzoot op die Groen van Prinsteren? Was dat A?
3: Was dat een verzilverde Statenbijbel?
0: B.
3: Of was dat, waren dat 40.000 gouden dukaten en dode muis?
0: Ja? Of C?
3: Of een C, een stapel handgeschreven papier.
0: Als je denkt, gooi je antwoord erbij. 0-4-1-8-2-8-8. En dan kennen ze winnen zo'n Noord- en Ommeland parasol in dit geval. Want die is wel nodig met dat blauw en blauw ruitenweer. 050-3188-288.

0: Alice in the Nozems, Loogland.
1: Weekquiz.
0: We begonnen de weekquiz. Wat zat er in die klus van de Prinsterer, de Groen van Prinsterer, mag ik zeggen, in Nijpekel? Weer gewoon door Matthäus Schollema. Goedemorgen, Matthäus.
2: Goeiedag.
0: Mooi. Boor, kom eens voort.
2: Goed beem, hè?
0: Goed beem.
2: Waar is dat noden?
0: Kijk, ja, doe zes te luisteren. Waar is het gooi antwoord, dienst toe?
2: Het zat alle
0: papier neer. Alle papier. Ik geef hem de jury, hoor. Dat is goed. Dat is helemaal gaaf.
3: Ja.
0: Gefeliciteerd. De betekenis is toen Noord- en Ommeland Parasol won, Nest, Matthäus. Vroeg, hè, want wie ben, verslaggevers die ben in provincie aan het lopen. Hoe was het vannacht in Beem, als het gaat om het noodweer?
2: Nou, ik heb wel weer dat onweer, maar ik ken uit van dat hier schoren was.
0: Nee, het is qua wind hier in stad en boomkaan stad met vallen, volgens mij, hè?
2: Ja, dat
0: meer in het oosten,
2: hè?
0: Meer in het oosten, inderdaad, ja. We hebben straks, Veendam bij wel wees, we gaan straks ook nog even naar slochten, maar door is het ook flink te keren, gewoon. Doe eens in elk geval, hier op deze dag, is toen zo'n Noord- en Ommeland Parasol won. Gefeliciteerd en maak er een hele schiere dag van.
2: Ja, oké.
0: Okay, mooi.
2: Hoi.
0: Ja, en ik zei alweer gewoon...
3: Hij heeft opgegaan, hoor.
0: Slochten. Oh, Karel. Ja,
3: heeft opgehangen.
0: Heeft opgehangen. Oh, we zonden even gewoon proort met Ashwin Pater. Die weet namelijk meer over de schoren. Ook door een slochten van de Vrijlemaburg. Die het de deur dicht doen. Heb ik M. King. Ashwin, goedemorgen. Goedemorgen, Ashwin.
4: Hoi.
0: Hoi, ja, goedemorgen. We hebben je gelukkig aan de lijn. En ik was net aan het vertellen dat de Vrijlemaborg voorlopig gesloten is. En dat heeft alles te maken met ook bij jullie schade door wind, hè?
4: Ja, we hebben behoorlijke stormschade.
0: Ja.
4: Een rij lindenbomen is ondersteboven gegaan, 7 stuks. En die zijn we nu aan het opruimen. Nou, er ligt veel dood hout in het bos en er hangen nog wat losse takken in de kruinen. Dus we zijn nog wel een poosje bezig met een groep mensen om alles aan de kant te krijgen.
0: Dat klinkt wel vrij heftig als toen zegt een hele riegen met lindenboom die ondersteboven waard is.
4: Ja, dat werd inderdaad zomaar getrukt met onwaard. Nou, ze waren al niet zo best meer, maar er is toch beste wind overheen gewoon.
0: Zo.
4: En
0: over, even ten over boom die ook flink wat Jorden Holt waren. We hebben nou de foto's trouwens in beeld. Mensen die radio luisteren via de televisie. Ze ben ook echt gewoon onder, zeg maar, een half meter die boven de grond ben zo afknapt.
4: Ja, nou, sommigen die waren er van binnen al niet te geven meer. Die waren al, nou ja, wat aardhuis.
0: Ja.
4: Maar ze zijn nog weer 200 jaar rond, ga ik. En ja, die ben eigenlijk afgeknapt. Sommigen net als lucifersroltjes. En sommigen ben met worrel en al ondersteboven gewoon.
0: Zo.
4: Het is heel stuk geweld weer.
0: Ja, en hoe ging dat van Meuk? Was toen een van de eerste die de burg kreeg een telefoontje?
4: Nee, nou ja, vannacht was ik natuurlijk weer weer, want in Muiden word ik woon, door ringtje op het verkeer.
0: Ja.
4: En bij de buurt was een rode beuk ondersteboven. En ja, dan lig je al niet al lekker meer, dus vanmorgen ben ik om 6 uur in de auto staat naar de burg zou. En toen heb ik een rondje mocht en toen kwam ik achter de burg en toen zei ik eerst. En ben een mooie mensen mobiliseren. En om 9 uur stond hier met 8 man aan het werk.
0: Ja, om de barrel weer op te redden. Ja, te kijken. Hou eens met de burg trouwens. Is door wat met gebeuren of is alles op dak?
4: Nee, alles weer aan achter het koetshuis was ook een dikke zak boomwise.
0: Ja.
4: Maar het is net weer langer schoon en de burg is gewoon goud gegeven blijven die het overleeft.
0: Ja, dat is in elk geval goud nijs. Wel zijn van de aanblik, wat dan ook in maas van de burg. Kun je je zo voorstellen, als die hele riegen voor is.
4: Ja, nou, vuurlijk aan de keer is er niks los, maar in de achterkamer, ja, door is die riegen met linders, er stonden nog vallen. En er stonden iemand in een stuk of 12 personen, denk ik. Denk ik.
0: Ja.
4: Neem ik mijn hoofd. En door de stad heel te ver weg nou.
0: Als mensen in de planning hadden om naar de Vrijlemaburg te komen, is het de hele dag afgesloten? Kist u door over zeker?
4: Ja, ik ben de hele dag nog wel bezig met het oproepen en het bos weer veilig te maken. En op Facebook en onze pagina gewoon in minder gehoord. We hebben een 10 dagen een update met oog op Meun. Dus ik vind dat nog lastig inschatten over we komen verdorgen. Maar het staat op onze Facebookpagina en op onze website. Onder dat gewoon MB.
0: Ik hoor die niet langer op. Dank je dat ze met de telefoon kwam. En succes met de oproep waar ze mee door.
4: Hey, dankjewel.
0: Mooi.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
3: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
4: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
3: Echt?
4: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
2: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
6: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
7: Even over half elf in onze provincie. Het verschrikkelijk waait afgelopen nacht in Fleur Oostra. Wordt er alles van?
8: Goedemorgen. Inmiddels wordt na het noodweer van de afgelopen nacht inderdaad overal de schade opgeruimd. In tuinen en op de weg. Op allerlei plekken in de provincie zijn bomen op daken gewaaid, op auto's en op wegen. De N362 bij Wagenborgen ligt bezaaid met bomen. De brandweer is daar bezig de bomen te verwijderen. In Veendam hebben de wijken Scheepskwartier, Zorgvliet en rond Park Borgerswold het zwaar te verduren gehad. Dakpannen zijn van daken gewaaid, bomen liggen op de weg en op meerdere plekken zijn bomen op auto's terechtgekomen. Zo ook bij deze meneer. Hij vertelt wat hem overkwam.
9: Ja, gewoon uit het niets heb je gewoon in één keer dikke wind, heel veel regen en ja, ik schrok er wel een beetje van. Ja, ik zag eigenlijk niks toen ik uit het raam keek, dus... Ja, het was alleen maar grijs en flitsen en regen. Dus. En toen het wat rustiger was, toen, ja, ben ik even gaan kijken. Hè. En toen zag ik dat de boom op de auto lag. Ja, maar niet alleen die van mij, maar de hele straat, zoals je ziet. Dus.
8: Ook liggen isolatieplaten van een gerenoveerd complex verspreid in de omgeving. Een pallet van die platen is op een auto terechtgekomen, waardoor de achterruit volledig sneuvelde. En het was net ook al te horen, landgoed Vrijdemaborg in Slochteren blijft vanwege de stormschade voorlopig gesloten voor bezoekers. Zij vragen iedereen het afgesloten terrein niet te betreden. Milieuorganisatie WISE noemt het een schoffering voor mensen in Groningen dat het kabinet de optie openhoudt om nieuwe kerncentrales te bouwen in de buurt van de Eemshaven. Volgens de organisatie past kernenergie niet in Nederland. Gistermiddag werd bekend dat het kabinet toch kijkt naar twee mogelijke locaties in de buurt van de Eemshaven. Eerdere kabinetten wilden liever geen kerncentrale in Groningen na alle schade door de gaswinning in onze provincie. Ook het Zeeuwse Terneuzen staat nog op de lijst. Jason Dorisseau heeft zijn contract als hoofdcoach van Donar Groningen met 2 jaar verlengd. Hij won dit jaar met zijn team de basketbalcup. Dorisseau, die zelf als speler van Donar uitgroeide tot clubicoon, nam eind 2024 het roer over bij Donar. Donar hoopt binnenkort de eerste namen bekend te maken van spelers die het team komen versterken. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
7: Dankjewel Fleur, krijg ik nog het weer van Harma.
10: Is er wat bewolkt, maar vooral ook flink wat zon. Met een zwakke tot motige zuidwest tot noordwestenwind wordt 25 graden in het Lauwersmeergebied tot 29 of 30 graden in het oosten zuidoosten van de provincie. Vanavond en vannacht vrij helder, er gaat nevel en mist ontstaan met een minimum van 15 tot 17 graden. In maan is de mist snel opruimd, de zon is er weer bij. Er is ook kans op een bui, mogelijk met onweer en de temperatuur gaat richting 20 tot 26 graden.
7: En dat zijn lekkere temperaturen voor de zomer. Henk Elderman is onderweg naar de Martini-toren, die gaat namelijk op zuik Noordenschat.
11: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
12: Nu mega opruiming bij
13: Meertens Meubelen.
12: 8000 vierkante meter aan moderne meubelen met mega kortingen. En Rolf.
14: De koffie staat klaar.
11: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
15: Voordeeluitjes.nl. Boek nu 4-sterren hotel De Bontewever in Assen. 3 dagen all inclusive, al voor €179.
16: Voordeeluitjes.nl.
17: Ja, dat is nou het Raatsveld-effect. Want André Raatsveld en zijn team zijn al 40 jaar goed. Zeg maar gerust heel goed voor kunststofkozijnen en dakkapellen waar iedereen blij van wordt. Zeg maar gerust heel blij. Ook heel blij worden? Kijk op Raatsveld.nl.
18: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
19: Voordeeluitjes.nl.
20: Raatsveld is een loyaal familiebedrijf. Dat voelt en ziet u terug in het resultaat. Dus ook heel blij worden van een Raatsveld kunststof kozijn of dakkapel? Kijk op Raatsveld.nl.
21: De Winter Riool Service
22: lost elke verstopping en lekkage snel op.
21: De Winter Riool Service.
22: Kijk op uriool.nl.
23: Hey, waar was jij?
24: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
25: Een nieuw dak nodig of onderhoud aan uw platte dak? Kies voor zekerheid met Vaatstra dakbedekkingen uit Bedum. Specialisten in platte daken, zinkwerk en kunststof goten en boeidelen. Vaatstra dakbedekkingen, vakmanschap uit de regio.
26: Hé, hey, pa, heb jij je koffer al gepakt?
27: Mijn koffer?
26: Ja, we gaan op wereldreis.
27: Dat hoeft niet, want we gaan naar festival op Rokkeldijs.
26: Op Rokkeldijs.
27: Van 24 tot en met 28 juni.
26: Met natuurlijk op zaterdag de parade. Voor meer informatie en tickets www.oprokkeldijs.nl.
27: Dat is nog eens een goedkope wereldreis.

0: Big Mountain, baby, I love your way. Wie gewoon nog staat heel dichtbij hier zo. Biep Martini toren, want Henk Elderman die hoopt dat hij door een schat vindt. Henk, want ik ken hè, schatzuiken. Elke dag mag met down.
1: Ja, en het is vooral de jeugd hoor, die hier is, Marcel. Ik zeg, hoeveel kinderen op de knijtjes zitten te zuiken in die grond, zeg maar, of er wat bieuw is. Zelfs met metaaldetectors ben ze aan de gang. Nou, door straks maar even wat over. Eerst maar even door Erik Akkerman. Erik, kom er heel even bij. Ja, de man met verstand van dit evenement. Ja, wat zien we hier?
2: We hebben 4 jaar geleden op de Grote Markt opgravingen gedaan. Heel veel vondsten gedaan. En op een gegeven moment heb je wel een duidelijk beeld van een klein stukje. En dan blijft er heel veel grond over met vondsten. En die hebben we in big bags gedaan. Hebben we niet naar gekeken verder. En die kunnen kinderen, of volwassenen trouwens.
1: Ja, vooral kinderen.
2: Heel veel kinderen kunnen dat nu gaan doorzoeken. En die krijgen een emmertje met vondsten. Met grond met vondsten. En die kunnen het uittroffelen, wassen en dan naar een archeoloog gaan. En dan krijgen ze uitleg wat ze gevonden hebben.
1: Ja, en wat wordt er zoal gevonden?
2: Heel veel kiezels van een oud straatniveau. Bakstenen, maar ook aardewerk uit de middeleeuwen. Botmateriaal, walnoten, visbotjes.
1: Ja, dus ook echt wel iets ook van waarde.
2: Archeologische waarde, ja. Niet in de zin.
1: Niet in geld.
2: Nee, precies.
1: Nee, okay. Ja. En het zijn vooral kinderen. Ja, hoe hebben jullie al die kinderen hier gekregen? Want ze zijn druk bezig natuurlijk. Dat snap ik. Maar ik zag net ook iemand van die vroeg jou volgens mij om een emmer met grond. Maar ja, er was eigenlijk geen grond meer.
2: Nee, het is veel drukker.
1: Dus dan ga jij aan de show, hè?
2: Dus ik ga scheppen. Ja, we hebben een aantal big bags vol met grond. Dus grond genoeg. Dus dat is het probleem niet. Alleen er is niet genoeg plek voor 30 mensen tegelijk. Dus even geduld af en toe. En dan, je komt vanzelf aan de beurt. Maar 10 minuten wachten, dat is het.
1: En hoe gaat dat dan in zijn werk? Je vindt hier iets, je doet het in een bak met water. En vervolgens ga je daar achterheen naar die tafel. En dan wordt het bekeken wat het is.
2: Ja, er zijn een aantal archeologen die verstand hebben van aardewerk, botmateriaal, dat soort dingen. En dan krijg je uitleg, is het een kaak van een rund of van een hond? Is het een walnoot of een ander iets?
1: Nou, ik ga even een rondje maken hoor, bij de kinderen. Eens even kijken. Ik ben nog nooit geen deur komen aan, Marcel. Man, zo droog is het hier.
0: Ja, precies.
1: Hallo, hallo, heb je al wat gevonden?
3: Nee.
1: En waar ben je naar op zoek?
3: Ik ben naar andere hele bijzondere dingetjes op zoek. Ik ben nog helaas niks gevonden.
1: Misschien komt dat nog wel. Ik zie daar iemand staan met een metaaldetector. Misschien helpt dat wel.
3: Ja, oké.
1: Ga je het proberen? Ook nog even naar deze jonge man. Mag wel even, mag heel even storen. Wat heb je nou in je handen?
3: Weet niet.
1: Het lijkt een beetje op een steen, hè? Oh, dat is al wat heel anders. Dat is, volgens mij is dat een bot. Of niet? Oh, je weet het niet. Hoe lang ben je al aan het zoeken, trouwens? En mama is erbij, volgens mij. Ja, toch maar even deze kant op. Want het is echt een bezigheid, denk ik. Ja, voor moeders, maar vooral voor kinderen.
4: Maar moeders vinden het ook leuk, hoor. Nee, we zijn hier net en we hebben al denk ik een stuk bot gevonden. Dus dat is natuurlijk wel mooi. En verder is het gewoon een leuke activiteit.
1: Ja, en wat gaat daar dan straks mee gebeuren met dat bot? Die wordt een beetje schoongemaakt en dan in een bak met water?
4: En dan kunnen we daar bij de dames en heren die daar staan vragen wat het is. Okay. Dus dan leer je er ook nog wat van.
1: Ja, zo is dat. Nou, veel plezier zou ik zeggen. En hier ook nog maar eens even, wat heb jij in handen?
5: Nou, ik denk een soort bot van iets. Ik weet niet precies waarvan, maar het lijkt op een soort bot.
1: Ja, vertel eens even, hoe ziet het eruit?
5: Ja, nou, klein, zwartachtig met een inkeping, waardoor ik denk dat het een bot is van een of vliegend dier, omdat die holtes hebben in bot, zodat ze iets lichter zijn. Maar ik ben geen echte archeoloog, dus ik weet niet zeker.
1: Nee, dat kun je straks laten controleren.
5: Dat zeker.
1: Ja. Jij bent jonge vent, echt geïnteresseerd in dit soort dingen, archeologie?
5: Zeker. Zeker, ik wil later ook echt archeoloog worden, dus het is de tweede keer dat ik hier aan meedoe. Ik vind het gewoon heel erg leuk, ik heb ook een stage gelopen bij meerdere ploegen, dus ja, het is wel echt een droom van mij om iets leuks te vinden.
1: Ja, en waar ga je behalve dit dan nog meer vanuit vandaag?
5: Nou, ik hoop natuurlijk op een dikke ring of zo, alleen laten we zeggen, ik hou er denk ik bij misschien met geluk een kogel of zo, zoiets.
1: Ja, hoe groot is die kans hier in die grond om dat te vinden?
5: Nou, het ligt wel natuurlijk een beetje aan hoeveel geluk je hebt, alleen een kogel denk ik wel... 1% of 2, zoiets. Het is wel zeldzaam, alleen meer kant dan een ring of een oorbel.
1: Ja, en zijn dat dan kogels uit, ja, ik zeg even, de Tweede Wereldoorlog?
5: Nee, veel ouder nog.
1: Ook nog veel ouder?
5: Ja, waarschijnlijk 17e eeuw, zoiets, middeleeuwen.
1: Ja. Ja. Nou ja, ik zou zeggen, ga lekker door en laat dat maar even controleren wat dat nou precies is. Ik ga nog even door de knieën. Jij hebt een emmer met water en wat zit daar nou in?
6: Ik heb net al mijn spullen eruit gewassen, maar ik heb een paar mooie botten erin gevonden.
1: Okay. Ja, het zijn vooral botten. Ja, hij zei net ook al van, ja, botten. Verder nog niks opgeduikeld?
6: Nou, niet echt.
1: Okay. Nou, heel interessant hier, Marcel.
0: Ja, zoekt en gij zult vinden.
1: Ja, daar komt eigenlijk wel een beetje op neer, inderdaad. Kijk, aan Jochie, die kijkt mij ook even aan. Wat heb jij daar in handen?
3: Ik heb een varkenbot. Ik heb een stuk hoefijzer. En
1: ik zie het.
3: Ik heb ook een kies van een koe.
1: Okay. En jij hebt dus alles al laten controleren?
3: Ja.
1: Okay. Met een metaaldetector alles gevonden?
3: Ja, die alleen heb je bij, die hoefijzer.
1: Okay. Ja. Nou, geweldig.
0: Dat klinkt allemaal goud, Henk. En
1: ja, heel mooi.
0: Dan ben je op mol, hè? Die brengt geluk.
1: Ja, die brengt geluk voor Van Hoop. En ja, doe gaan ze straks van deur. En wie moet nog even deur nemen wat er Van Hoop gaat gebeuren?
0: Oh, nou, doe die voorstelling maar even, hè. Wat denk je?
1: Ja, toen zei ze eerder in de uitzending al van, ik ben bang dat het een gelijk spel wordt. En dat denk ik ook, want ik heb ooit nooit invuld.
0: Ai. En als Henk en ik dat al beide zeggen...
1: Ja.
0: Wie goed zijn.
1: Nou, ik pin die de naaier vast, hoor.
0: Heel goed. Björn, Henk, daarmee weer verder in ons provincie als Sergej op mijn plek zit. Dankjewel, Henk. Ja.

0: Nou dus, Marieke, het spiet me. Als het je nog nijs hebt over het weer van afgelopen nacht, schoorde, omgevallen, waaide boom of wat aans, laat het ons alsjeblieft weten. We kunnen in contact met je leggen, we kunnen de ding op onze site, op onze app laten horen. En we hebben Wouter Holshappel in onze provincie, die is onderwegs. En die horen we straks naar de klok van 11 ook nog, want het is gigantisch de keer gewoon. Ja, het kan nooit missen. En overal ben bijzondere verholen, Karel.
1: En mensen kunnen ook foto's sturen via WhatsApp, dan kunnen we die op tv laten zien.
0: 050-3188-288. Stuur door ook je foto's naar touw. En dan ben je op de hoogte ook vanuit je eigen woonkamer wat er in de provincie gebeurd is. Afgelopen weken werd bekend dat Engel Modderman, de heurman van de VCP, de rascommunist, kloor is met, ja, zeg maar, oude ter hier bij ons aan touw gaat. De binnenwoorden van Engel Modderman. En hij gaat verhuizen. Hij gaat nog even om met zijn vrouw aan het einde van dit jaar. Communist. Communisme. Daar gaan we het nou ook over hebben. We gaan praten over de podcast Groningse Geschiedenis. Vandaag niet met Marlot, maar met de gast die in die podcast zit. Dat is namelijk Kim van den Berg. En Kim van den Berg is zelf ook een podcastmakker. Kim, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, jullie bespreken verschillende onderwerpen in die podcast. Onder andere ook de geschiedenis van het communisme in Oost-Groningen. En dat is ook een onderwerp waar jij zelf ook dingen over gedaan hebt. Hoe trek jou dat zo? Hoe kwam je het idee om over het communisme te gaan beginnen?
2: Ja, het gaat eigenlijk vooral over de ongelijkheid. De grote ongelijkheid die er altijd was in heel Groningen. Omdat er vreselijk veel geld verdiend werd door boeren. En daar kom ik bij omdat ik zelf getrouwd ben met een aardappelboer uit Spijk. En die zou je een nazaat van een herenboer kunnen noemen. Daar is hij helemaal niet blij mee als ik dat zeg. Maar nou kom ik uit Brabant. En in Brabant is het een compliment. Als je een herenboer bent in Brabant, dan heb je het goed gedaan. En heb je goed je best gedaan, dan heb je goed geboerd. Ja. Dus met die instelling verhuisde ik meer dan 15 jaar geleden naar Groningen. En hier kwam ik erachter dat het hier helemaal geen compliment is als je een herenboer bent.
0: Nee, dat is toch een hele grote tegenstelling, hè?
2: Ja, dan ben je eigenlijk iemand die niet goed voor zijn mensen zorgt. Die mensen eigenlijk uitknijpt en misschien wel een beetje onderdrukt.
0: Yeah.
2: En dat fascineert me dus als Brabander getrouwd met een Groninger boer. En als je daar dan induikt, dan kom je er dus achter dat het communisme heel groot is geweest.
0: Wat is het opvallendste wat je geleerd hebt over het communisme hier in Oost-Groningen?
2: Dat het iets is waar heel Nederland wat negatief tegen aankijkt. Want we hebben natuurlijk geleerd in de Koude Oorlog dat het communisme vies is. Maar het communisme van Groningen en in Oost-Groningen is iets wat je samen doet. Samen op. Het is eerlijk en rechtvaardig. En Engel Modderman, die dus nu naar Servië gaat verhuizen, wat jij net al vertelde, die mocht ik ook een jaar lang volgen richting de gemeenteraadsverkiezingen. Dus ik ben er eigenlijk vooral achter gekomen dat communisme hier in Groningen misschien wel iets moois is. En helemaal niet zo gek.
0: Nee.
2: Alleen dat zien we zelf niet.
0: Wat is er nu nog te zien van het communisme trouwens in Groningen?
2: Ja, het zijn geen rode vlaggen of sterren die er nog in het straatbeeld te zien zijn. Maar ik denk dus bepaalde samenhorigheid te zien die in de rest van Nederland mist. Dus als er iets oneerlijk is, bijvoorbeeld er wordt een zwembad gesloten, dan in Oost-Groningen en hier dan specifiek in Finsterwolde, dan gaan mensen op de barricade staan. Dat vind ik wel echt bijzonder. Ja. En dat doe je met z'n allen de schouders eronder en samen op. Volgens mij is er in Oost-Groningen ook geen gebrek aan vrijwilligers, in tegenstelling tot de rest van ons land.
0: Nee, dus het heeft ook iets heel moois gebracht eigenlijk, zeg jij, dat communisme, het sociale samenleving.
2: Ja, ik denk van wel, hè? Maar misschien heb ik dan een te roze bril. Ik zou vooral vragen aan mensen, ga die podcast luisteren, dan kan je het zelf beoordelen.
0: Ja.
2: Misschien ben ik dan wel te positief, maar mogen mensen zelf beslissen.
0: Oproep is heel helder, ga die podcast luisteren en dan mogen ze zelf de mening vormen. Dankjewel Kim, ik wens je een heel fijn weekend.

0: nog wat 5 minuten voor 11. Sergej, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wat ga je dan daarmee?
1: Ja, morgen is het Vaderdag. Daar hebben jullie het ook al over gehad. Oh. Een mooi poets- en waspakket. Dat hebben jullie zelf ook al weggegeven. Ja. Gewoon wie Noël Mokdown. Dus je kunt nog even nadenken over waarom dien vader dus zo'n mooi pakket verdient.
0: Ja, ik zie hier ook 2 plooitjes liggen. Ben je voor die?
1: Ja, daar ben ook voor mij.
0: Maar ik zal het zijn of
1: niet? Nee, is dat nog. Ja? Oh. Ik denk, ik ben die ook voor. Ik heb ze al op Facebook gezet. Dus,
0: Oké.
1: Klopt niet. Hey, we hebben 2 plooten met nog 2 zomerse plooten. Ja. En dat heeft te maken dat morgen de... Hoe heet dat ook alweer?
0: Ja, de zomer officieel begint.
1: Ja, maar een speciaal...
0: Meteorologische zomer?
1: Nee, dat hebben we laat.
0: Oh.
1: Heb ik of ik het zo gauw vinden kan.
0: Dat is
1: astronomische
0: een
1: zomer. Astronomische.
0: Mag het ook een beetje live zeggen, hoor.
1: Oh.
0: Klaar. Sergej,
1: en nog veel meer.
0: Nog veel meer met Karel. Ik ga het weekend in. Dat doe ik met Criss Cross Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smit.

0: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
1: Deze week gepresenteerd door René Walhout.
2: Komende zondag praat ik 2 uur lang met Jos Haaier. Hij groeide op in de wilde jaren 60. Was betrokken bij de eerste popconcerten die er in Groningen werden gehouden. Zijn professionele carrière begon hij als jongerenwerker, maar de muziek bleef trekken. Hij werd zanger, maar vooral platenbaas van Top Hole. Van onder meer Groningse acts als The Boogies, Moon Lizards en Yamatama. Zondag praat Jos Haaier over de passies die zijn leven hebben bepaald.
1: Luister ook morgenochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
0: Hier bij Radio Noord.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen, onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Oh, heerlijk hier, hè?
7: Ja, eindelijk even niks.
8: Het is echt nice.
9: Hola, le pongo dos cervezas.
10: Hola, señor. Sí, 2 bier.
8: Voor mij?
6: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
9: Por favor.
6: Proost. Proost.
11: Op vakantie voelen regels soms wat losser, maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
12: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
13: Wat een geweldige actie, de motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie, het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
14: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
15: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 11 uur.
16: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten

0: geren tegen elkaar. Daardoor storten de wagons van een brug en kwamen op de weg terecht. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen, blijkt uit een analyse van de NOS van 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. Ze stellen wel voorwaarden. Veel gemeenten willen alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben om mee te praten over die locaties. 11 gemeentes hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. De medebedenker van comedyserie Cheers, James Burrows, is overleden. Hij was ook een van de regisseurs van successeries als Friends, Will & Grace en The Big Bang Theory. En hij had een carrière van meer dan 50 jaar. Hij werd 48 keer genomineerd voor een Emmy Award, de belangrijkste tv-prijs, en won hem 12 keer, de meeste voor Cheers. James Burrows was 85 jaar. Het weer geregeld zon bij 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De zon laat zich weer zien. Tijd om te genieten, niet om te zweten. Met de zonwering en rollijken van Portenda houd je het heerlijk koel in huis. Kom langs in onze showroom in Hoge Zand en ontdek onze maatwerkoplossingen. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
2: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en omland, langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
3: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
4: Zondag 21 juni is het Vaderdag. Verras pa met het ultieme cadeau. De Weber Briketten Starter Set Rapid Fire voor maar €26,95. Zo krijgt hij de smaak direct te pakken. Dat is topkwaliteit voor de laagste prijs. Met Bauhaus bouw je wat op.
3: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
5: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Meer weten? Kom langs in onze prachtige showroom in Leek.
6: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zon weer en rolloen.
7: De hypotheekshop Stadsloop in Appingedam komt eraan. Doe mee aan de 5 of 10 kilometer hardloopwedstrijd, de Kids Run, met je collega's aan de bedrijvenloop of het wandel-event. Zaterdag 27 juni. Schrijf je in via stadsloopappingedam.nl.
8: Radio Noord.
9: Noord en Ommeland.
8: Met Sergey in het Veen.
10: Welke vader verdient een poetspakket voor de auto? En je weet wat ze zeggen over muzikanten. Straks een live dus verhaal van drummer Henk Stroetinga.
8: Bye!

0: Robbie Williams, rock DJ. En zo'n cd van Robbie Williams is natuurlijk het ideale moederdagscadeau. Maar daar zijn we op dit moment helemaal niet mee bezig, Karel.
1: Nee, want we gaan naar papa.
0: We gaan het over Vaderdag hebben, want dat staat morgen allemaal te gebeuren.
1: Ja.
0: En het kan natuurlijk zijn dat je denkt van, oh ja, ik moet nog een cadeautje hebben. Maar ja, die man heeft alles al, of wil niets. Of is net aan het lijnen, dan kan je ook niet met een reep chocola aankomen.
1: Nee, klopt.
0: Wat moet je dan? Wat moet je dan? Nou, wij kunnen je misschien helpen. We hebben het vanmorgen ook al bij Marcel. Hebben we jullie ook al een mooi pakket weggegeven?
1: Ja, een mooi cadeautje.
0: Een was- en poetspakket voor de auto.
1: Een spons.
0: Ja.
1: Shampoo.
0: Ja.
1: Was.
0: Kijk.
1: Hoppakee.
0: Hoppa. En dat kan je dan mooi allemaal voor de deur doen.
1: Ja.
0: Ideaal.
1: Ja.
0: Nou ja, er zijn heel veel vaders in onze provincie. En we hebben nog één zo'n pakket liggen. Die willen we graag weggeven aan een vader die dat echt verdient. Dus ja, welke vader kunnen we daar blij mee maken? Denk je van, nou, mijn vader die heeft dat wel verdiend. En dat komt wel goed van pas. Er moet natuurlijk wel een vader zijn die een beetje zuinig is op zijn auto natuurlijk. Hè? Want anders heeft zo'n pakket...
1: Ja, en die nog een auto kan wassen.
0: Ja. Dat natuurlijk ja. Ook, ja. Of ja. Je kan het voor je vader zelf ook natuurlijk.
1: Ja, dat kan ook nog.
0: Dat kan natuurlijk ook. Ja. Dan heb je een dubbel cadeau.
1: Ja.
0: Nou ja, laat het maar weten waarom jij denkt dat jouw vader dat mooie was- en poetspakket verdient. 050-3188-288. Stuur ons eventjes een kort, maar mooi verhaaltje waarom je denkt dat je vader dat verdient. En ook even het telefoonnummer en de naam van je vader erbij. En misschien gaan we dan samen met jouw vader later in dit uur wel eventjes verrassen. Dus verras ons met een mooi verhaal en wie weet kunnen we wat voor elkaar betekenen. 050-3188-288. Karel die zit helemaal voor je klaar en die zal alles lezen en eventueel beantwoorden.
1: Ja.
0: Nou, dat dus gaan we dus later dit uur doen. En zometeen een mooi liefdesverhaal. We zeiden het al, je weet wat men zegt over muzikanten, Karel.
1: Ja, dat is
0: en de liefde.
1: Zo.
0: Ja, in ieder stadje een ander schatje.
1: Klopt.
0: Wordt wel eens gezegd. Nou, ja. Volgens mij is dat niet bij elke muzikant het geval.
1: Nee.
0: Henk Stoetinga uit Paterswolde, daar gaan we zo mee bellen. Hij was drummer en heeft tijdens een optreden de liefde van zijn leven ontmoet. Dus dat hoor je zo.

0: Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Nou, dat bijzondere live dus verhaal over die drummer, de drummer Henk Stroetinga. Hij trad in de jaren 70 op met zijn muziekvereniging in Olhoof. En op het moment dat hij op het podium stond, achter zijn drumstel, toen sloeg zijn haar ook wat harder, toen Jannie in de zool zag zitten. En het is uiteindelijk ook heel wat worden met Jannie. Jannie mag zich de vrouw van Henk noemen inmiddels. Henk, goedemorgen.
1: Goedemorgen, zeg ik.
0: Ja, rond de 20 jaar. Drummer, muzikant. Dan wat je wat ze zeggen, hè. Dus ik zei het net al tegen Karel. In ieder stadje een ander schatje. Was dat bij die ook zo, Henk?
1: Ja, eigenlijk wel. elk schatje, nee, zo was het ook weer. Nee. Maar ik kwam in 1970, kwam ik net uit militaire dienst. En dan kwam ik weer terug bij mijn ouders. Ach, en toen kreeg ik weer om je heen. En er scheen ook naar je gezin te komen te weten in Olhoof.
0: Ja.
1: En dat was ook een leuk wikibi.
0: En dat was Jannie.
1: Ja. En die had ik allemaal mooi wat zijn. En ik denk, oh ja, dat liep me wel wat. En toen hebben we, op een gegeven moment hebben we een uitvoering van de muziek. En toen stond ik bij de deur koortjes te verkopen. En wel passeerde Jannie. En dat deed me wel wat gauws.
0: Ja.
1: Ja, maar ja, ik kon direct nooit naar de taal om een prooitje te maken. Maar we moesten nog optreden op het podium. En er was toen de gewoonte door de muziek, kwam een toneelstuk. En het was zo, de jeugd die zat altijd achter in het oor. En nog zat Jannie ook. En toen in de pauze, toen zag ik wel dat een paar jongens ook naar de langde. En ja, ook een beetje, die wonen ook wat gezien.
0: Kapers op de kust, Henk.
1: Ja, joh. Maar die weet ze op een gegeven moment af. En die jongens die waren een beetje flauw. En die gingen bij de baas in. En toen kwam een ploos vrij. En die denk, dit is mijn kans.
0: En was je nooit bang, Henk, dat je zelf ook afwezen zou worden door Jannie?
1: Ik denk, ik gok erop.
0: Ja.
1: Dus ik ben er gewoon zitten. En we hebben een prooitje gemaakt. Nou ja, en het licht ging uit voor een toneelstuk. En op een gegeven moment heb ik haar maar om erin gedaan. En dat weet ze helemaal niet af.
0: Kiek, dat was dus goud.
1: Ja. Dus dat was een mooi stapje verder.
0: Ja, dus het is die wel lukt uiteindelijk.
1: Ja.
0: Wat was dan de tactiek? Wat was de openingszin? Was je dat nog?
1: Nou ja, als je kwam, was hij al over en wat ze deed. En ach, ik ben voor die tijd een prooitje maken. Dacht, maar er was een klik.
0: Ja.
1: En ik heb nog die tijd, toen het afgelopen was, heb ik weer in mijn thuis gebracht.
0: Kijk, dat ook al dus?
1: Ja, dan kon je allemaal nog lopen down, hè?
0: Oh ja, dat was nog te down, ja.
1: In eigen dorp.
0: En was een tweede afspraak ook al gauw gemaakt?
1: Nou, ik zal je vertellen, we waren ook lid van een jeugdclub. En weeks later gingen we met een club naar Schiermonnikoog.
0: Mm-hmm.
1: En toen vroeg ik weer of zij ook met ging. Ja, zij ging ook met. Nou, dat was een heel weekend, was ze door Bie. En zonder als homes hadden wij een gezellig home met dansen en een gemaskerd bal. En door die tijd heb ik haar uitgenodigd om een nachtwandeling te maken.
0: Aha.
1: En dat greep ze ook aan.
0: Kiek.
1: Nou, en toen is eigenlijk onze liefde bevestigd door een dikke kus.
0: Toen was echt toen sloot de vonk echt over op dat moment.
1: Ja.
0: En de Joren Dono, wat is er allemaal gebeurd? Je bent verloofd, nou, getrouwd, kinderen. Wat is er allemaal gebeurd?
1: We zijn een jaar een verkering gehad en toen ben we verloofd. En toen ben we een jaar verloofd geweest. En ja, toen mogen we eigenlijk wel trouwen. Maar ja, een woning kriegen was ook moeilijk. En het bedrijf waar ik werkte, die had een aantal woningen in de stad. En toen ben ik een keer naar de boos gegaan. Ik zei zo en zo. Ik wil binnenkort wel eens een keer trouwen. Als een keer een woning vrijkomt, dan, nou, dan val ik me door ook wel voor.
0: Dat is slim aanpakt.
1: Ik kijk wel wat ik kan doen. En voor de dingen, 14 jaar ogen later, toen moest ik bij de boos komen. Hij zei, ik heb sleutels voor jou, ga er maar in.
0: Geweldig, ja. En toen had je zoon ook direct aan de hoesken dus met zijn baan.
1: Ja, en toen kwam ik bij Jannie. Ik zei, wie moet trouwen?
0: Ja, en dat was ook wel, toch?
1: Ja hoor, ja, zeker.
0: Ja. Nou, geweldig. En hoeveel jongen ben je nog zo? Een snelle rekensom?
1: Volgende maand 54 jaar.
0: Geweldig.
1: En ben getrouwd.
0: Ja, mooi.
1: En 54 jaar ben ik
0: en wat is er nou zo, wat vind je nou zo mooi aan Jannie? Mag van alles wezen, ja. Hè?
1: Ja, nou ja, goed. Je weet waar je aan me koor hebt. In goede tien en slechte tien. Me koor vertrouwen en goed met me koor omgaan. En ja, altijd eerlijk wezen. En ja. Ja, zo gaat prima.
0: Nou, geweldig. En dan hoop ik dat er nog heel wat mooie Jorn Bie komt, Henk.
1: Dat hoop ik ook.
0: Ja, douw Jannie de groet en een goud weekend, hè?
1: Ja, dankjewel. Yo. Dat zal ik zeker doen.
0: Helemaal
1: ik
0: hard.
1: Denk dat ze ook wel luistert.
0: Nou, dat zal toch wel. Dat zal toch wel.
1: Ja, absoluut.
0: Henk, bedankt. Goed weekend. Mooi.
1: Hey, dankjewel,
0: mooi,
1: hè.
0: Mooi. Ja, dat was dus het ontmoetingsverhaal van Henk. Als je nou zelf ook een bijzonder verhaal hebt, of een kind met een bijzonder ontmoetingsverhaal, laat het in Wijden, hè. 050-3188-288.

0: Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
6: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
7: Rook?
6: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
7: Nee, rook. Uit de meterkast.
5: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
6: Zo, koffie?
5: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
8: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
10: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
11: Het is bijna 11:30. Tijd is voor het laatste nieuws uit stad en Ommeland. Dat krijgen we van Fleur Oostra. Fleur, goedemorgen. Goedemorgen.
12: Goedemorgen. Ja. Inmiddels wordt na het noodweer van de afgelopen nacht overal de schade opgeruimd in tuinen en op de weg. Op allerlei plekken in de provincie, maar vooral aan de oostkant zijn bomen omgewaaid op daken, auto's en op wegen. Landgoed Vrelemaborg in Slochteren blijft vanwege de stormschade voorlopig gesloten voor bezoekers. Volgens Ashwin Pater van het landgoed ligt er een hele rij lindenbomen plat.
13: Ja, ja, nou, sommige die waren van binnen al niet te geven meer. Die waren al, nou ja, wat aardhaast. Ja. Maar ze zijn ongeveer 200 jaar rood, ga ik. En ja, die zijn eigenlijk opgenaakt. Sommige net als lucifersroltjes. En sommige zijn met wortel en al ondersteboven gewoon.
12: Het terrein is afgesloten voor het publiek. Omgevallen bomen zorgen ook voor een stremming op de N362 tussen Nieuwolda en Midwolda. Op de weg zijn zo'n 200 bomen beschadigd en die worden op dit moment opgeruimd. Ook de weg tussen Winschoten en Oude Pekela is geblokkeerd door een omgevallen boom. In Veendam hebben de wijken Scheepskwartier Zorgvliet en Park Borgerswold het zwaar te verduren gehad. Dakpannen zijn van daken gewaaid en op meerdere plekken zijn bomen op auto's terechtgekomen.
14: Ja, gewoon uit het niets heb je gewoon in één keer dikke wind, heel veel regen. En ja, ik schrok er wel een beetje van. Ja, ik zag eigenlijk niks toen ik uit het raam keek. Dus ja, het was alleen maar grijs en flitsen en regen. Dus. En toen het wat rustiger was, toen ben ik even gaan kijken. En toen zag ik dat de boom op de auto lag. Ja, maar niet alleen die van mij, maar de hele straat, zoals je ziet. Dus.
12: Had dus een bewoner in Veendam. Jason Dorisseau heeft zijn contract als hoofdcoach van Donar Groningen met 2 jaar verlengd. Hij won dit jaar met zijn team de beker. Dorisseau, die zelf als speler van Donar uitgroeide tot clubicoon, nam eind 2024 het roer over bij Donar. Donar hoopt binnenkort de eerste namen bekend te kunnen maken van spelers die het team komen versterken. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
11: Fleur, dankjewel. En iets na 12, dan horen we jou natuurlijk weer.
12: Zeker.
11: En straks verrassen we een vader met een mooi was- en poetspakket voor de auto. En Henk Elderman hoor je ook. Die is ondanks deze temperaturen te vinden op de atletiekbaan in Groningen. Wat daar te doen is, dat hoor je zo. En nu hoor je Harma met het weer.
15: Vandaag is er wat bewolkt, maar vooral ook flink wat zon. Met een zwakke tot motige zuidwest tot noordwestenwind wordt 25 graden in het Lauwersmeergebied tot 29 of 30 graden in het oosten zuidoosten van de provincie. Vanavond en vannacht vrij helder. Er gaat nevel en mist ontstaan met een minimum van 15 tot 17 graden. In maan is de mist snel opruimt. De zon is er weer bij. Er is ook kans op een bui, mogelijk met onweer. En de temperatuur gaat richting 20 tot 26 graden.
0: De Hypotheekshop Stadsloop in Appingedam komt eraan. Doe mee aan de 5 of 10 kilometer hardloopwedstrijd, de Kids Run met je collega's aan de bedrijvenloop of het wandel-event. Zaterdag 27 juni. Schrijf je in via stadsloopappingedam.nl.
1: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
2: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
16: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
17: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
18: Hallo, Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Op onze mooiste bedden en heerlijkste matrassen kunt u lekker slapen en uitgerust wakker worden. Maar niet in de winkel natuurlijk. Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.
19: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
20: Hey pa, heb jij je koffer al gepakt?
21: Mijn koffer?
20: Ja, we gaan op wereldreis.
21: Dat hoeft niet, want we gaan naar festival op Rokkeldijs.
20: Op Rokkeldijs.
21: Van 24 tot en met 28 juni.
20: Met natuurlijk op zaterdag de parade. Voor meer informatie en tickets www.oprokkeldijs.nl.
21: Dat is nog eens een goedkope wereldreis.

0: Een lekkere plaknacht voor Monique Smit samen met Tim Douwsma. Eén zomeravond met jou. Het is geen plaknacht, maar wel een plakdag, kun je zeggen, op de atletiekbaan in Stad. Henk Elderman is door. Ondanks de warme temperatuur ben ze toch gewoon druk aan het kogelstoten, aan het slingen en het wapen. Wat ben ze allemaal aan het down, Henk?
1: Nou, kogelstoten, dat is toen al zegst. Ja. Kogelslingen en loter vanmiddag ook nog discuswapen. Ik kijk nou even naar Björn van Kint van Groningen Atletiek. Nou, die mocht hem ongeldig. Die zal ongetwijfeld al wat verder steun hebben van de ogen. Ja, en deze wedstrijd, die ben natuurlijk vernuimd door de grootste werpatleten in Nederland ooit. Hij komt uit Leek. Hij werd ook wel de reus uit Leek genuimd. En dat is natuurlijk Rutger Smit. De Rutger Smit Throwing Games bendeert. En hij staat hoilaandachtig te kicken. Som trouwens, denk ik, met zijn oud-trainer Joop de Voort. Die onder een paraplu zit. Rutger, goeiedag, kom er eens even bij.
2: Goeiedag.
1: Welkom opnieuw in Groningen. Het is de derde keer dat er een wedstrijd is vernoemd naar jou.
2: Ja.
1: Hoe is het ermee?
2: Ja, alles gaat prima. En ik kan niet klagen, hè. Het is mooi weer. En alles ligt er fantastisch bij. Hè. De faciliteiten, de ringen en de sectoren. Dus het is een mooie dag.
1: Ja, altijd met veel plezier even terug naar de plek waar het eigenlijk vaak voor jou begonnen is.
2: Ja, uiteraard, uiteraard. Dat blijft. Ik blijf een Groninger.
1: De reus uit Leek werd je altijd genoemd, maar mensen noemen jou ook wel eens de beer uit Leek. Nou, wat dat betreft is er ook niet veel veranderd, hè?
2: Nee. Ik doe nog steeds mijn best in de sportschool. Dus ik probeer nog fit te blijven, laat ik het zo zeggen. Ik ben wel iets minder zwaar dan in mijn topjaren. Als
1: dat hoort ook zo natuurlijk.
2: Dat hoort natuurlijk ook zo, maar ik ben nog graag bezig. Ja.
1: En wat heb je al even met jouw oud-trainer Joop de Voort besproken?
2: Oh nee, dat is de jaarlijkse catch-up, laat ik het zo zeggen. Dus hoe het gaat en dat soort zaken. En,
1: veel over vroeger?
2: Meer hoe het gaat met de familie en dat soort zaken. En met de werpers, dus het is altijd goed om hem te zien.
1: Ja, al talent gezien hier bij het kogelstoten?
2: Ja, nee, uiteraard. Dus iedereen doet haar of zijn best en het gaat goed. Er staan een paar leuke namen op de lijst, op de verschillende onderdelen. Dus het is mooi.
1: Ja,
2: mooi
1: ik vraag mij wel eens af, hè, welke records heb jij nog in de boeken staan?
2: Ik denk bij het kogelstoten heb ik bij de junioren heb ik het record. Heb ik niet, denk ik. Bij de mannen heb ik een record nog. Joop weet het. Ja. Bij de junioren niet meer. Ja, bij de seniorenkogel.
1: Joop weet alles. Ik ga ook nog even met Joop toe, Rutger. Ja, ja. Jij gaat ongetwijfeld ook weer de prijzen uitreiken, hè, na afloop.
2: Ja.
1: Hey, Joop, Henk, Radio Noord is hier. Goeiedag, Henk. Mooi. Ik geef hem de hand.
3: Henk Elderman.
1: Ja, dat klopt helemaal. Is prima. Ik heb alleen met Rutger gepraat natuurlijk. Hij moet er natuurlijk ook bij zijn bij deze wedstrijden, zeg maar. Maar ja, jij bent er ook elke keer weer bij, want jij bent eigenlijk toch min of meer de bedenker van deze wedstrijden.
3: Ja, ik heb wel inderdaad een paar jaar geleden gedacht van God, het is wel leuk om een naam te geven, of een Rutger een wedstrijd te geven, zeg maar, van, om te eren. Ja.
1: Ja, ja. Ja. En hoe zit jij hier dan? Hoe beleef jij zo'n dag?
3: Ik vind het gewoon twee dingen vind ik heel leuk, is om hem weer te zien, want hem zie ik niet zo vaak meer, Rutger dus. En het is altijd een leuke wedstrijd op niveau voor mijn atleten, dus dat is... Ja, dat is gewoon leuk.
1: Ja, en het is ook al de derde keer wat ik zei natuurlijk. En het gaat maar door, hè. Want ik neem aan, volgend jaar zijn de plannen. Liggen de plannen alweer in de la.
3: Dit moeten we elk jaar herhalen, vind ik. Ja. Dat is te leuk om... je ziet ook wel dat best wel veel goede werpers uit Nederland hierheen komen. Het is alleen jammer dat het net niet lekker gepland was wat betreft de FBK Games. Die zijn morgen.
1: Ja.
3: Dus niet alle toppers konden komen. Maar het is gewoon heel moeilijk om een wedstrijd te plannen in zo'n vol jaar, zeg maar. Mm-hmm. Met competitiewedstrijden, met andere belangrijke wedstrijden.
1: Maar ja, er staan toch wel heel wat deelnemers op papier.
3: Ja, er staan er echt kwalitatief best wel top en subtop van Nederland staat hier. Dus,
1: ja, ik zag bijvoorbeeld ook Maud Visser. Hè? Zij is een jaar in Amerika geweest. Is voor nu even terug. Hoe zit dat?
3: Ja, Maud zat voor haar tweede jaar in Amerika. Is nu even terug. En ze heeft haar hoogseizoen in Amerika gehad. Dus. En nu bereidt ze zich voor op het NK Senioren in eind juli in Hengelo, volgens mij. Ja, eind juli Hengelo.
1: Ja. Ja, en het mooie is natuurlijk, zij doet vandaag, zag ik althans, kan veranderd zijn, aan alle drie de onderdelen mee.
3: Ja, ja, jong geleerd, oud gedaan. Hè. Dat, ik zei al tegen haar toen ze naar Amerika ging, want toen vond ze kogelslinger niet zo'n leuk onderdeel van. Jij gaat kogelslinger heel leuk vinden in Amerika. En uiteindelijk vindt ze het nu ook heel erg leuk.
1: Ja, ik probeer haar nog helemaal op te zoeken. Volgens mij is het afgelopen, hè, kogelslinger. Ik weet het niet helemaal zeker. Oh, nog niet. Dus ik mag nog niet de baan op, want dat is veel te gevaarlijk. Hè? Ik mag niet het veld op, zeg maar. Anders krijg ik zo'n kogel in de kop. Dat moet ik ook niet hebben.
3: Daar moet je mee uitkijken, Henk. Dat gebeurt wel eens. Ja, denk ik hoor.
1: Ja, hier is het kogelstoten, daar is het kogelslingeren en later vanmiddag ook nog discus werpen. Staat daar nog wat talent en kwaliteit in de ring?
3: Ja, even kijken. Bij de dames tussen de 40 en de 50 meter. En bij de mannen eigenlijk ook. Dus iets over de 50 meter eentje. En de rest tussen de 40 en de 50 meter. Ja. Dus, en het staat een goede wind. Een hele goede wind voor discuswerpen. Dus,
1: Er moet ook wel een beetje wind staan. Want het is best wel een beetje benauwd aan het worden natuurlijk in de loop van de dag.
3: Goh, is het zo.
1: Ja. Hey, Joop, veel plezier. Ja. En tot volgend jaar dan maar weer, hè?
3: Ja, leuk Henk, om je weer gesproken te hebben.
1: Ja.
3: En... Ik zie hem niet, maar hoor je wel.
1: Ja, nee, helemaal goed. Ja. En Rutger ook bedankt, hè? Graag gedaan. En tot volgend jaar maar weer, zou ik zeggen.
0: Okay, die afspraak staat, Henk, dan ben je er weer. Met gevaar voor eigen leven daar op de atletiekbaan. Henk Elderman. Eens kijken of die het volgende item ook redt in het volgende uur. Henk, dankjewel, tot zo, hè?
1: Yo, mooi. Tot zo, tot straks.
0: En straks bel ook met een van de vaders die hier zijn aangemeld voor dat was- en poetspakket voor een mooie glimmende wagen. Heb jij je vader aangemeld? Nou, hou je telefoon dan in de gaten, want wie weet bellen we je zo en gaan we samen met jou je vader verrassen. Die poging gaan we zo meteen doen na Simply Red met Money's Too Tight.

0: kan ook leuk zijn, hè, met je vader een dagje naar de dierentuin. Misschien zijn dat de plannen wel van mevrouw Shakira. Hoe gaat het, Karel? Houd nog een beetje vol al die verhalen die
1: het is druk.
0: Komen.
1: Ja, het is druk. Ja, en je komt ook situaties tegen dat er wel een vader wordt gefeliciteerd. Maar dat is dan niet de vader van degene die het aanvraagt. Dat is meer de vader van een kleinkind. Of...
0: Oh, zo ja.
1: En de, ja, die kan ik helaas niet doorlaten. Dus,
0: maar er komen genoeg andere gelegenheden.
1: Dat bedoel ik.
0: Daar iets leuks voor kunnen doen. Nu dus wel een poging om een vader te verrassen. We gaan eens even kijken. We hebben uit alle berichten die binnen zijn gekomen teruggebeld naar Jessica Meiding uit Zuidbroek. Hallo Jessica.
2: Hallo.
0: Ja, je hebt ons een berichtje gestuurd over jouw vader, Sinus Meiring.
2: Klopt.
0: En waarom heeft hij zo'n mooi was- en poetspakket verdiend volgens jou?
2: Nou, mijn vader is mij een grote steun en toeverlaat. En zeker de afgelopen periode.
0: Ja.
2: Waarin wij samen ontzettend hard hebben geklust aan een woning die wij hebben laten bouwen... En daar zijn wij fulltime aan de klus geweest.
0: En je vader heeft meegeholpen.
2: Het proces enorm geholpen. Ja.
0: Ja. Ja, is je vader zo handig?
2: Mijn vader is heel handig. Ja, dat is ongekend. Wat hij ziet, dat kan hij maken.
0: Mooi is dat, hè?
2: Ja. Ja, dat is fantastisch. En ook heel handig.
0: Ja. Heb jij dat ook een beetje van je vader meegekregen?
2: Ik hoor wel vaak dat ik heel erg op hem lijk. Ja.
0: En
2: ook
0: waarin dan?
2: Afgelopen weken... Nou, afgelopen week hebben we samen veel geklust. En dat gaat bij ons allebei op dezelfde manier. Gewoon rustig aan. Mekaar niet te veel storen. Gewoon in alle rust. Zonder woorden. En dan snappen we elkaar.
0: Ja. Klussen moet je ook een beetje rustig aandoen, hè? Anders ga je fouten maken en dan wordt het één grote bende.
2: Dat klopt.
0: Ja,
2: dat
0: je
2: klopt.
0: Moet rust bewaren. Nou, mooi dat je dat van je vader hebt. We gaan eens even kijken of we hem kunnen bereiken, Jessica. Dan gaan we hem eventjes bellen. Ik hoop dat hij... Dat hij de telefoon bij de hand heeft natuurlijk. Hij gaat al over, dat is een goed teken.
2: Ja.
3: Sinus Meiring.
0: Ja, Sinus, goedemorgen met Sergey, Radio Noord.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Sinus, ik zeg er even bij, je bent nu live in de uitzending. Maar niet alleen Sinus, want we hebben nog iemand aan de lijn... die jij waarschijnlijk wel zou kennen... Jessica.
3: Ja. Ja, die moet hier ook eentje zien.
0: Oh, doen, die loopt bij
3: ik, ik sta buiten, want ik wou net de motor aantrekken om de restanten van de schade op te ruimen.
0: Oh ja, heb je veel schade daar?
3: Ja, bomen op dak, of tegen het dakraam, dus een stukje van dakpoortpannen. En achter twee bomen uit het prieeltje tegen de vlakte.
0: Oh, wat een drama, dus, Sinus.
3: Ja, dus ik heb mijn deel wel gehad deze keer.
0: Nou, dat snap ik heel goed, ja. Nou ja, misschien komen dan de woorden van Jessica wel heel erg gelegen. Want ze heeft ons een bericht gestuurd en zou graag iets tegen je willen zeggen, Sinus. Dus Jessica, ga je gang.
2: Ja, nou ja, ik denk dat hij het ook wel weet. Maar ja, mijn grote steun en toeverlaat de afgelopen periode. En ik ben zo blij dat we dat samen op deze manier hebben kunnen doen. En ik ben heel dankbaar. Ja. En ik ben heel blij dat jij mijn papa bent.
3: Nou. Ja, lieve, dat is hartstikke goed en dat komt helemaal voor elkaar. We waren bij jou net op tijd klaar om hier verder te gaan. Ja, nee, helemaal goed. Ik ben al lang blij dat jouw nieuwe huis hier zonder schade is overgebleven en geen nawerk is. En dat hier is allemaal te overzien. Dus dat komt allemaal goed en heel graag gedaan.
0: Nou, wat prachtig.
2: Dankjewel.
0: Wat prachtig, Sinus. En wat mooi gezegd ook, Jessica. Sinus, Jessica, die wil je graag samen met ons iets moois aanbieden. Want ik begreep, je hebt ook pas een nieuwe auto gekocht. We hebben voor jou samen met Jessica een mooi was- en poetspakket. Want je bent zelf ook een bezig bijtje, geloof ik. Dus zelf de auto een keer mooi oppoetsen, dat zal je ook vast wel leuk vinden om te doen. En dat kan je dus doen met dat mooie pakket.
3: Helemaal prima. Maar de camper er ook mee doen, hè?
0: Ja, ik denk dat er genoeg producten in zit om ook de camper ermee te doen.
3: Ik poets liever mijn camper uit mijn auto.
0: Dat is helemaal aan jou. Of je mag ook de auto van Jessica er nog even bij nemen.
3: Het was een grapje hoor. Wordt zeer gewaardeerd. Ah, en hij zal zeker benut worden. Dus dat komt helemaal goed.
0: Nou, mooi om te horen. Jessica, dankjewel nogmaals voor je mooie verhaal. En Sinus, heel veel succes nog met alle schade opruimen. En daarna ook maar een beetje genieten weer van het weekend, hè?
3: Dat gaat allemaal lukken. Oh. Dat komt helemaal goed. Dankjewel.
0: En Sinus, blijf nog eventjes aan de lijn. Dan maakt Karel alles met je in orde hoe dat mooie pakket bij jou terechtkomt. Nou, Jessica, dankjewel voor je mooie verhaal nogmaals. En heb een fijn weekend.
2: Bedankt.
0: Fijn dat je zo aan je vader hebt gedacht.
2: Jo,
0: hoi.
2: Jo, tot ziens.
0: Tot ziens. Doei. En voor alle vaders van de provincie. Een hele mooie vaderdag alvast daartoe gewenst. En hoe kan dat beter met dit ultieme liedje, dit ultieme eerbetoon aan de vaders. Stef Bos met Papa.
4: Ik heb dezelfde ogen. En ik krijg jouw trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig. Vroeger was jij driftig. Maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar. En we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet,

0: weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
7: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
9: Dit is Radio Noord.
7: Nu het nieuws van 12 uur.
10: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Boliviaanse president Paz heeft de noodtoestand uitgeroepen om een einde te maken aan blokkades en demonstraties die het land al weken platleggen. Met de maatregel krijgt de president wettelijk meer mogelijkheden om het leger en de politie in te zetten om de orde te herstellen. De demonstranten eisen zijn aftreden en willen dat de lonen omhoog gaan. Door de betogingen ligt de economie in Bolivia deels stil en is er in het hele land een tekort aan brandstof, voedsel en medicijnen. In München zijn vannacht 2 wagons van goederentreinen van een brug gestoord. Daarbij is een dode gevallen. De 2 wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen op de weg terecht. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israël.

0: In het hele land heeft het weer tot schade, brand en overlast geleid. De brandweer werd honderden keren gebeld. In Julianadorp in Noord-Holland is een festival afgelast vanwege de schade. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, maar dan vooral in het zuiden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: We gaan meteen door met het laatste nieuws uit stad en Ommeland. Dat krijgen we van Fleur Oostra. Fleur, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Vooral de gemeente Veendam is zwaar getroffen door het noodweer van vannacht. De gemeente heeft als eerste prioriteit om wegen en fietspaden begaanbaar te maken. De brandweer is daarmee bezig en heeft hiervoor extra hulp gekregen. Aan inwoners wordt gevraagd om extra alert te zijn op loshangende takken. Het kan nog wel even duren voordat alles is opgeruimd. En niet alleen daar, in de hele provincie worden tuinen en wegen opgeruimd. Vooral aan de oostkant zijn veel bomen omgewaaid op daken, auto's en op wegen. Landgoed Vrijlemaborg in Slochteren blijft vanwege de stormschade voorlopig gesloten voor bezoekers. Volgens Ashwin Pater van het landgoed ligt er een hele rij lindebomen plat.
3: Ja, nou, sommige die waren er van binnen al niet te geven meer. Die waren allemaal wat aardhaast. Ja. Maar ze zijn ongeveer 200 jaar rood, ga ik. En ja, die zijn eigenlijk opgenaakt. Sommige net als lucifersroltjes. En sommige zijn met vooral en al onderste boven.
2: Het terrein daar is afgesloten voor publiek. Omgevallen bomen zorgen ook voor een stremming op de N362 tussen Nieuwolda en Midwolda. Op de weg zijn zo'n 200 bomen beschadigd. Die bomen worden op dit moment opgeruimd. De weg is tot vanmiddag 2 uur afgesloten. Er is een omleiding vanaf Nieuwolda richting de A7. Ook de weg tussen Winschoten en Oude Pekela is geblokkeerd door een omgevallen boom. En langs de N992 bij Woldendorp is een groot deel van het bos daardoor de storm verwoest. Dan nog ander nieuws. Milieuorganisatie WISE noemt het een schoffering voor mensen in Groningen dat het kabinet de optie openhoudt om nieuwe kerncentrales te bouwen in de buurt van de Eemshaven. Volgens de organisatie past kernenergie niet in Nederland. Gistermiddag werd bekend dat het kabinet toch kijkt naar 2 mogelijke locaties in de buurt van de Eemshaven. Eerdere kabinetten wilden liever geen kerncentrale in Groningen na alle schade door de gaswinning in onze provincie. Ook het Zeeuwse Terneuzen staat nog op de lijst. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
4: Hup de tuin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
5: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
4: Wijzerweg Groningen.
6: Hey, waar was jij?
7: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
8: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
9: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker. Verse aardbeien en kersen van mijn hardie. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij Menardi in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij Menardi. Dat is puur genieten.
10: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
11: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië. En ga op avontuur in de Ardennen.
12: Voordeeluitjes.nl.
13: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
14: Boek nu de Ardennen al vanaf €47 per persoon.
15: Voordeeluitjes.nl.
16: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobielwinkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van hem hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
17: Nu mega opruiming bij
18: Meertens Meubelen.
17: 8000 vierkante meter aan moderne meubelen met mega kortingen. En Rolf,
19: de koffie staat klaar.
20: Radio Noord.
21: Noord en Ommeland.
22: Met Sergey in het Veen.
1: Straks slingen we de zuikmachine weer aan. De opties voor vandaag op vinyl. En na een onstuimige nacht hoor je haar maar met een hopelijk rustig zomers weerbericht.

0: Keep on moving, 5. Ja, Harma, wat hebben we een onrustige en onstuimige nacht gehad?
1: Nou,
0: veel schoordenmelding hebben we binnenkregen. En er komt nog altijd binnen van boomdijon waar het binnen. Ja, ja, de ene schoorde is wat groter dan de andere. Maar ja, het is wel flink tekeer gewoon, hè?
1: Ja, het is behoorlijk tekeer gewoon. Het is een complete ravage hier ook in Noorden-Zuurbroek. In omgeving, ja, heel veel. Het oosten van de provincie heeft een volle bak kreeg met onweer. En het is ook vooral de wind die alle schoorden veroorzaakt heeft. Het is natuurlijk niet alleen nog de wind die erin waait. Maar alle bomen zitten in het blad. En als je dit met onweer windstuiten kreeg. En ik had hier in Noorbroek ook 95 kilometer per uur op de windmast. Nou ja, dat hebben een volle windkracht 10. Dat hoor ik bij winterdag soms nog niet, jongens, wanneer dat het altijd goud kan sturen. Hier ook heel veel schoorden. Gelukkig geen persoonlijk ongeluk. Maar inderdaad, wat een puinhoop. En daar ben we de komende dagen inderdaad hier ook overal nog wel in met bezig in de provincie. Het is allemaal wel rustiger aan het worden, want de komende dagen dus zeg ik meer hoge druk. Ik zeg geen explosieve buien meer zoals gisteren. Trouwens lag wel in de verwachtingen. Alleen dat, ja, dan is het altijd maar van wat er dan van overblijft. In Maastricht ben we aan de beurt en gebeurt er niks meer. Maar gisteren dus wel, ook vanwege dat de temperatuur niet zakken wil. Gisteren om een uur of negen lag de temperatuur op Grunnen Airport deelde nog op 30 graden. Dus ja, dan is het ook een beetje wachten op de ellende die er over je inkomt. Maar dat hebben we dus gehad. Hoge druk de komende dag. Hier en door zit een bui en zomertemperatuur. Windschoten op dit moment alweer 28,5 groot. 11 mm is de val van de roodschaal. 2,5 uur de zon. 15 kilometer zicht op dit moment. Uitschuit er in windkracht 8 ook. Overloopnacht nacht 72 kilometer per uur. En in de slochten 20 mm is de val van de 28,5 groot momenteel. Vanmiddag. Er is zon, er is oorlog. Bewolking in de wind zwak tot matig uit zuidwest tot noordwest brengt zo'n 25 tot 29 graden. Met natuurlijk de hoogste temperatuur in het oosten en zuidoosten van de provincie. In het Lauwersmeergebied is het even een stukje frisser. Vanavond en vannacht vrij helder. Er komt wel buien van nu het zuiden, maar het liep erop dat hij ons net niet gewoon bereiken. En met een vrij helder weer gaat de nevel en mist ontstaan met 15 tot 17 graden. Maar is de mist heel gaaf verdwenen. De zon is erbij. Er is wel kans op een bui, mogelijk met onweer. Temperatuur 20 tot 26 graden. Met een matige tot vrij krachtige noordoosten draaiende wind. Maandag nu voor wat zon 21 tot 26 graden. Dinsdag geregeld zon 29 graden gemiddeld. En woensdag, donderdag vrij zonnig weer 26, 27 graden. Kortom, het is echt zomer.
0: Kijk, dat ben de berichten. Ik hoor die wel zeggen wat onweer en wat wind. Wat regen, maar zo erg als het gisteren om was, dat hebben we wel gehad, toch?
1: Ja, dat zit er voorlopig niet meer in. Het was eigenlijk een somloop van omstandigheden dat er ontstond een buiencomplex boven het westen in het midden van Nederland. Er zat iets boven het oosten, boven de Achterhoek. En die twee buitencomplexen die binnen zich gewoon bundelen. En met die hitte die hier nog heen gestroomd. Dat was eigenlijk de oorzaak van, ja, van de ellende die we over ons heen kregen. Ja, dat is voorlopig nog nooit voorbij.
0: Nee, nou laten we de bouw dan een beetje oproepen met elkaar. En hopelijk kunnen we dan ook weer mooi genieten van het mooie zomerse weer. Want dat is natuurlijk ook nog, hè?
1: Ja, zo is.
0: Harma, bedankt. Goud weekend.
1: Ja, goud weekend. Bye. Jojo.

0: Gewoon nije muziek van de Rolling Stones. In the Stars komt van hun nije album. Mooi man, om dat hier even te draaien. Het is tijd voor een nije zuiktocht. Maar voordat we dat doen, blikken we nog even terug op vorige week. Toen hadden we Erika Bousma aan de telefoon. Zij was op zuik door mensen die met het hondje van hun vader wilden lopen. Het hondje heet Max en woont in Winsum. Nou, hou dat klonk. Luister nog maar even met.
1: Mijn pa die is 87 en die woont nog op zichzelf. En hij kent allemaal nooit meer bolwagen, het oetlotten en zo. En dus bij deze ben ik op zuik naar iemand die een paar keer voor hem Max wil uitlaten. Ja, en dan het liefst iemand die een beetje in de buurt woont, hoe de weer zijn, maar dat is natuurlijk wel het makkelijkste, ook voor diegene. Ja, en dan ben ik bezig met een groepsappje, zodat ik die mensen door de in kan zetten, zodat ze ook met elkaar kunnen afspreken. Hè, wanneer, want nee, dat allemaal tegelijk natuurlijk.
0: Nee, en dat gaat dus om het hondje Max. Leutje hondje Malteser Leeuwtje, zuik maar eens op, dus nulschattig daaier. En ja, gewoon Max moet gewoon een mol op een dag even geholpen worden met een rondje te lopen. Dan zal de vader van Erika heel goud met holpen wezen. Dan kindhondje gewoon biom blieben en dat zal toch mooi wezen. Dus ja, vorige week had het helaas niks opleverd. Misschien dat het nou nog wat oplevert. Dus als je helpt een kind, laat het in weten. Gaan we nou over naar de zuiktocht van vandoor. Daarvoor hebben we Wendy Henselaar uit Lutjegast aan de telefoon. Ze bezorgt op dit moment 6 dong in de week kraan in het Westerkwartier. Maar ja, en ook wel eens behoefte aan vakantie. Wendy, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, je bent wel eens toe aan vakantie, hè?
2: Ja, dat klopt zeker.
0: Ja, want hoe ziet het eruit? Je 6 dagen in de week bezorg jij de kranten in het Westerkwartier?
2: Ja, mijn wekker gaat van 4:00 ochtends.
0: Ja, dat is vroeg.
2: En, meestal zit ik om 4:15 op de brommer of in de auto. En de kranten die worden hier vlakbij mij, bij een vriendin, worden de kranten afgezet.
0: Ja. Nou, gaat het normaal gesproken zo, Wendy, dat als je vakantie wil, dan ga je naar je werkgever toe en dan zeg je van, nou, ik zou graag die en die week vakantie op willen nemen.
2: Ja, maar wij werken in opdracht. We zijn niet in loondienst, dus wij moeten zelf voor een invaller zorgen.
0: Oh, daar moet je helemaal zelf voor zorgen.
2: Ja.
0: En als je dat niet kunt vinden, betekent gewoon dat je 6 dagen in de week aan het werk bent.
2: Ja, dat klopt.
0: Oeh. En hoe lang doe je dit werk al op deze manier, Wendy?
2: Bijna 20 jaar.
0: En is het vaker lastig geweest om een invaller te vinden?
2: Ja, het is heel lastig. En ik heb 4 wijken. En de afgelopen herfst ben ik op vakantie geweest 1 week. En toen heb ik 4 invallers op de wijken gehad.
0: Om die ene week in te vullen?
2: Ja, maar ik heb dus het allerliefste gewoon 1 persoon die voor mij alle 4 de wijken kan lopen.
0: Ja, dat snap ik heel goed, ja. Want is het wel een beetje vol te houden? Want het gaat maar door dan, hè?
2: Ja, maar op zich, het is wel lekker relaxed werk. Ja. Dan te bezorgen, lekker 's ochtends in de vroegte, lekker buiten.
0: Ja, want hoe ziet zo'n werkdag eruit? Je staat om 4:00 op, zit dan al vroeg op de brommer om de ronde te doen, zeg maar.
2: 4:15, ja. En dan meestal begin ik om 4:30, dan heb ik alles ingepakt, dan begin ik te rijden. En dan ben ik om ongeveer 7:30 ben ik weer klaar.
0: Ja, en dan heb je eigenlijk nog een hele dag.
2: Ja, maar ik heb daarnaast ook nog een bedrijf.
0: Oh, ook nog?
2: Ja, in hondenopvang, dus hondenoppas. Dus
0: okay,
2: ja, ik
0: door,
2: kom
0: dus
2: de dagen wel door.
0: Ja, ja, ja. Ja. Maar nou ja, goed, stel dat het gaat lukken om vervanging te vinden. Hoe ziet dan een ideale vakantie eruit? Waar droom je nou van?
2: Nou, waar droom ik van? Ik heb afspraak met een vriendin van mij in Noorwegen dat ik, zodra ik in de gelegenheid ben, dat ik daar weer een weekje heen ga.
0: Ja. Maar het zou
2: dus
0: ook 2 weekjes mogen zijn, toch?
2: Hij is al gepland.
0: Oh, hij is al gepland?
2: Ja, nou, hij is gepland. Zodra ik inval kan krijgen, dan ga ik die kant uit.
0: Ja. We zoeken dus eigenlijk een ochtendmens.
2: Ja.
0: Die wel wat
2: in bezit van auto.
0: Ja, of brommer natuurlijk, hè? Want dat doe jij zelf, toch?
2: Ja, zeker. Maar zaterdags moeten met de auto bezorgd vanwege het volume. Dus het moet sowieso iemand wezen met een rijbewijs B.
0: Ja. Helder, helder. Nou, dat is dus belangrijk om dat er even bij te benoemen, inderdaad. En die in ieder geval jou voor een week bestaande uit 6 dagen, 6 ochtenden wil helpen met het bezorgen van kranten. Nog even voor de zekerheid, welke wijken, welke regio zijn het?
2: Dus ik begin in Lutjegast, dan rijd ik door naar Grijpskerk, dan ga ik weer terug naar Lutjegast en dan heb ik Doesem en Opende. Dus het zit wel allemaal aan één gesloten.
0: Ja, nou, we gaan voor je op zoek. En
2: we hebben heel simpel, we hebben we hebben een telefoontje, er staat een loopapp staat erop. En de route die ligt op looproute, je kunt gewoon het adres aanvinken waar je geweest bent. Maar het is dus heel makkelijk, het zijn dus geen ingewikkelde routes.
0: Het is allemaal goed te doen. Nou, dat is in elk geval mooi. Ja. We gaan voor jou op zoek naar een vervanging. Voor in ieder geval 1 week de kranten te bezorgen, de kranten over te nemen van Wendy. Zodat ze eens een keer lekker een weekje naar Noorwegen kan. In ieder geval een weekje vrij kan hebben. Nou, zou je haar kunnen helpen? Laat het dan vooral weten. 050-3188-288. Bellen of appen. We gaan het allemaal goed bestuderen wat er binnenkomt. En ik hoop, Wendy, dat we je kunnen helpen. Mocht je nou tussendoor iets horen, laat het ons dan ook weten, hè?
2: Ja, en wat misschien nog wel leuk is om te vermelden is dat het gewoon een leuk betaalde baan is.
0: Kijk. Ja, er zit niks vrijwilligers bij in elk geval.
2: Nee.
0: Nou, dat kan mensen soms ook al over de streep trekken. We zijn heel benieuwd. Laat het weten als je Wendy zou kunnen en willen helpen. 050-3188-288. Ik hoop dat we je gauw op vakantie kunnen sturen. Want dan kan je misschien ook een kaartje naar ons sturen. Hè, hoe jouw vakantieweek er een beetje aan toe gaat.
2: Ja, dat zou leuk zijn.
0: Dat zou leuk zijn. Nou, we gaan ons best doen, Wendy. Dank je wel. De oproep is gedaan en ik hoop heel gauw iets te kunnen laten horen.
2: Ja, ook bedankt.
0: Fijn weekend, hè? En werk ze.
2: Ja, hetzelfde.
0: Doeg.
2: Bye.

0: Sweet Freedom, Michael McDonald. Het is tijd om een stoere keuze aan die veur te leggen. En dan weet je natuurlijk waar het over gaat, vandaag op vinyl. Daar zijn we weer aan toegekomen, Karel.
1: Ja.
0: Twee platen, twee...
1: Ja, het wordt nu een hele zware strijd.
0: Want?
1: Jij denkt echt dat jouw plaat wint.
0: Ja,
1: en ik
0: ben overtuigd.
1: Denk echt dat mijn plaat wint.
0: Ja.
1: Nou, dus ja, dan wordt het wat.
0: De meeste stemmen gelden en eigenlijk maakt het heel veel uit wie er wint. Nou, het is meer een beetje gewoon voor met een lekker gevoel het weekend in te gaan. Maar ja, eigenlijk, beide platen zijn mooi, geloof ik. Het heeft allemaal te maken met de zomer. Ja. Nou ja, het is natuurlijk zomersweer. Dat merken we aan alle kanten. We zitten al in de meteorologische zomer. Die begon op 1 juni. Maar morgen begint dan nog weer een zomer. Dat is dan de astronomische zomer. Ja. Nou ja, Taumor, in elk geval weer een mooie aanleiding om iets met de zomerse plaat te doen. Welk zomersplaatje heb jij meegebracht, Karel?
1: Ik heb de winnaar heb ik dus meegenomen.
0: Ja.
1: Dat is The Loving Spoonful met Summer in the City. En die klinkt zo.

0: Een echte golden oldie, hè?
1: Dit is echt een klassieker.
0: Ja.
1: Ja, dat is een Canadese-Amerikaanse folkrockband. En die zijn begonnen in Greenwich Village in New York City in 1964.
0: Kijk.
1: En het is, dit hoort eigenlijk een beetje al bij de hippiepop, hè?
0: Ja, dat is wel een beetje die periode al.
1: En aangezien we tegenwoordig ook weer een beetje hippie worden.
0: Ja.
1: Jij bent een pijnlijk.
0: Ah, je weet, gek je weet.
1: Ja.
0: Nou.
1: Denk ik dat hij gaat winnen van jouw artiest.
0: Ja.
1: Wat heb jij meegenomen?
0: Nou ja, ik denk als mensen het over een zomerse plaat hebben, dat al bij heel veel mensen deze meteen te binnen schiet.
2: Het

0: de Nijs met Het werd zomer.
1: En het ging bij Rob de Nijs weer om. Hi, hi, hi, het gaat om de... Nee, die maak je niet af.
0: Die gaan we niet afmaken. Maar ik heb een vermoeden welke kant jij op wilt, Karel.
1: Ja, want het is Malle Baba over dat onderwerp. Dit gaat over dat onderwerp. Ja. En dat vind ik eigenlijk die van Robert Long. Ja, ik ben natuurlijk voor reclame aan het maken voor de Loving Spoonful. Had ik al gezegd dat de Loving Spoonful gaat?
0: Ja hoor, Karel, dat heb je allemaal al benoemd. Ja.
1: Ik wens jou veel succes.
0: Ja, ik wens jou heel veel succes. En ik wens jullie allemaal heel veel succes met kiezen. Welke mogen we gaan draaien zometeen? Die mooie van Karel, de Loving Spoonful met Summer in the City. Of toch... eigen product natuurlijk, hè? Rob de Nijs met Het werd zomer. Laat het ons maar even weten. 050-3188-288. Gaan we straks ook eventjes een verfrissende duik nemen. Wat zeg je daarvan?
1: Ja, lekker.
0: Doen we samen met Henk Elderman. Die is samen met 300 anderen daar lekker aan het dobberen. Nou, aan het dobberen, dat denk ik niet. Maar in ieder geval bij de Damster City Swim. Door de grachten, de historische grachten van Appingedam. Dat hoor je zo naar Happy van Pharrell Williams.

0: Happy Pharrell Williams hier in Noord en Ommeland. Ja, net deden we een oproepvuren Wendy Hensler uit Lutjegast. 6 dagen in de week bezocht ze de kranten in het Westerkwartier, maar wil ook wel mol vakantie hebben. En in haar situatie is het zo dat ze door voor zelfvervanging regelt moet. En als dat dus nooit lukt, dan werkt ze gewoon achter elkaar 6 dagen en holt dat nooit op. Ze zal heel graag een mol naar kennissen in Noorwegen wilden. Ja, en daarvoor deed ze dus een oproep. Wel wil haar, zeg maar, voor een, laten we zeggen, een weekje vervangen. Het is natuurlijk ook een betoelde boon, dus ja, je krijgt er ook nog wat voor weer. En ze zegt, ja, zo heel stoer, zo heel moeilijk is het ook nooit. Moest alleen vrouw de wekker zetten en dat is eigenlijk het enige. En het zal haar een mooie vakantiekind bezorgen. Dus als je haar helpen kan, 050-3188-288. Het zou mooi zijn als we haar een mooie vakantie kunnen bezorgen. Nou, met al deze hitte van vandaag wordt het wel eens tijd voor een verkoelende duik. En daar dachten 300 mensen ongeveer hetzelfde over, Henk Elderman. Want die plonzen zometeen in de historische grachten van Daam, hè?
1: Ja, dat klopt allemaal, Sergej. Ik sta hier nu met een grote groep zwemmers. Nee, eigenlijk stond de popel om straks in het water te springen. De start die zal al om 12:30 wezen. Er is me net verteld dat er 1 kilometer zwom wordt. Dit zijn de zogenoemde westerrijders, maar ik zag ook hoeveel kinderen staan. Dus ik is ook eigenlijk wel zeker dat het een ouder- en kind zwem-evenement is. Even door deze man, want deze man die heeft toch een speciaal verhaal. Jij zult ongetwijfeld zeggen, ik kom uit Rotterdam. Maar eigenlijk is dat helemaal niet zo. Hè? Waar kom je vandaan?
2: Hey, wij komen uit Curaçao. En wij komen even zwemmen hier in Groningen.
1: Oh, zo hè. En dat is nog wel een temperatuurverschil, lijkt me.
2: Klopt. Normaliter zwemmen wij in 30 graden. En nu wordt het 23, begreep ik.
1: Ja, dus ouder en kind is dit?
2: Ja, dit is mijn dochter.
1: Ja, die doet ook mee. Dus. En hoeveel kilometer gaan jullie zwemmen?
2: Wij gaan 1 kilometer zwemmen. Ik ga er nu
1: op. Oh, je wordt opgeroepen. Dan ga ik naar zijn dochter. Ja, vader die mag al, maar jij moet nog even wachten.
3: Ja.
1: Ja, en ben je zin in?
3: Ja.
1: Ja?
3: Ja.
1: Ooit in Appingedam geweest?
3: Wat?
1: Ooit al een keer in Appingedam geweest om te zwemmen?
3: Nee, nooit.
1: Nee, wat verwacht je aan te treffen straks?
3: Koudheid.
1: Toch wel, hè? Ja, oké. Okay. Ik loop nog even verder, Sergej, want het is hier ook een gezellige barrel natuurlijk weer in Appingedam. Ik zeg door links of rechts van wie de garderobe. Door Christine Tassen achterlopen. Oh, er wordt gewezen. Wat is er aan de hand?
4: Ik had in Brabant helemaal.
1: Wie?
4: Naar,
1: oh, maar die loopt nou net naar voren. Dus die kan ik niet meer te pakken krijgen. Welke? Die mevrouw?
4: Ja, die.
1: En wie is dat?
4: Oké,
1: okay, en komen er ook mensen nog Grun hier te kijken in Mittendaal?
4: Ik kom uit Grun, ja dat klopt.
1: Oké, okay. Oedaam?
4: Nee, niet Oedaam, dat nou net niet, maar...
1: ja. Maar dit evenement, altijd aanwezig, want het is al de 5e keer, hè?
4: Sowieso de 3e keer, want mijn zoon en schoondochter die zwemmen nou voor de 3e keer met, dus vandoor.
1: Oké, okay, en waar gewoon je stoorn in om aan te moeten?
4: Nou, met watten natuurlijk, hè?
1: Ja, nee, maar ook nog ergens onderweg?
4: Ja, ook in de hangende keukentjes, hè? Dat is ook altijd hartstikke leuk, ja.
1: Juist door hem, man, de hangende keukens, dat is het beeld eigenlijk van Appingedam.
4: Inderdaad, dat is echt hartstikke leuk. Zie, ja. Komt ook uit Vichel.
1: Oké. Okay. Ja, wat wil jij zeggen? Je hebt lekker broodje, maar hoe smaakt die?
3: Goed.
1: Ah, goed zo. Nou, je gaat niet zwemmen, hè? Of wel? Ga je ook even zwemmen vandaag? Nee. Rustig aan.
4: Succes,
1: ja, dankjewel. Ik loop nog even verder. Want er ben ook nog loodkomers, Zurich. Of nog mensen. Er staan ook nog mensen allemaal te wachten hier. Wat doen jullie allemaal? Jullie staan nog te wachten totdat jullie mogen? Of zijn jullie al geweest?
5: Wij staan nog te wachten dat we mogen, ja. Ja.
1: Oké. Okay, okay. En wanneer mag je dan?
5: 1 uur mogen we starten.
1: Oh, oké. Okay. En dan voor hoeveel kilometer?
5: 3 kilometer.
1: Oh, 1 kilometer, ja, maar 1 kilometer, dat is ook meer dan genoeg.
5: Samen met mijn buddy.
1: Oh, en wat is jouw buddy?
5: Dit is Arjan.
6: Dit is mijn buddy.
1: Want jullie zoeken. Ja, jullie zoeken een beetje steun bij elkaar, begrijp ik dan.
6: Ja, ik denk dat het uiteindelijk daarop wel neerkomt.
1: Ja, geweldig, ja, man. Ja, ja, en 1 kilometer zwemmen. Is dat een beetje jouw dingetje, zeg maar, dat je 1 kilometer wel volhoudt?
6: Ik hou wel vol, maar ik heb weinig ervaringen mee.
1: Okay.
6: Ja, dat wel, ja.
1: Maar dat gaat vast wel goed komen, Tom, met jou erbij.
5: Ja, absoluut, 100%.
1: Ja. Ja, waar komen jullie vandaan trouwens?
5: Hogeveen.
1: Hogeveen,
5: ja.
1: Drenthe.
5: Drenthe, ja.
1: Doen jullie vaker mee aan dit soort evenementen?
5: Ik heb vorig jaar voor mezelf meegedaan. En dit jaar ga ik dan met onze G-selectie staan we hier. Dus dan mocht ik mee als buddy. Dus ik ben heel erg vereerd dat ik mee mocht als zijn buddy. Ja.
1: Ja, nou, hij heeft er volgens mij heel veel vertrouwen in. Hij lacht erbij. Ja,
5: hij lacht nog wel. Tot hij mij dadelijk over de finish moet halen.
1: Ja. Er gaan ook wat dames mee straks het water in. Jij ook? Ook voor 1 kilometer? En ook uit Hogeveen?
7: Ook uit Hogeveen. Ik ga met mijn buddy Regina mee.
1: Oké. En hoe werkt dat dan? Je zegt het is een buddy, maar ja, hoe gaat dat dan straks in het water?
7: Ja, we zwemmen gewoon naast elkaar en dan bepaalt Regina het tempo en dan zwem ik gewoon naast haar lekker mee.
1: Oké, de naast, niet ervoor.
7: Nee, niet ervoor.
1: Nee, dat kan niet. En wat was de naam ook alweer van haar?
7: Regina.
1: Regina. Heb je een beetje vertrouwen in je buddy?
7: Jawel hoor, ik voelde heel erg geschaamd.
1: Oké. En doe jij dit ook vaker of is dit misschien de eerste keer voor jou?
7: Dit is de allereerste keer in open water en ik hoop dat het goed gaat.
1: Ja, maar zwemmen kun je toch wel?
7: Ja.
1: Goed zo. Nou, goed om te horen. Succes allemaal. En ik hoop jullie straks na een kilometer en weer te zien, hè?
5: Ja, daar gaan we wel van uit.
1: Het is een gezellige boel in elk geval. En dat doet mij altijd goed. Dankjewel en succes. Ja, Sergej, heust het wel. Het is hier gezellig. Maar er zit ook toch wel een soort van prestatiedrang in al die zwemmers. En die willen zo gauw mogelijk die kilometer in dit geval in Overleg. En de hurders ook van, ook geen zwem. Dat doet Mitt hier vandoor in Appingedam.
0: Nou, hartstikke mooi door dus bij de Damster City Swim. Ruim 300 mensen werden door aangemoedigd door niemand minder dan Henk Elderman. Dank daarvoor, Henk. Mooi evenement daar zo. Straks even een tussenstandje van vandaag op vinyl. De grote strijd tussen The Loving Spoonful en Rob de Nijs. Nou, Via Buze en Jasper Wever.

0: Via Buze, dit keer zo met Jasper Wever. Als ik denk aan die.
1: Het werd zomer, voor het eerst in heel mijn leven.
0: Ja, prachtig hè. Dit is mijn suggestie voor vandaag op vinyl. Rob de Nijs met Het werd zomer. Ik ging er helemaal van uit dat dit de grote winnaar zou zijn. Maar Karel met zijn plaatje, die was helemaal overtuigd dat hij de winnaar in handen zou hebben. Bij deze. The Lovin' Spoonful met Summer in the City. We hebben de plaatjes allebei meegenomen. We gaan er maar eentje van draaien. Wat is een beetje de tussenstand op dit moment, Karel?
2: Ja, de tussenstand ziet er heel goed uit.
0: Voor jou? Voor mij?
2: Voor jou, ja.
0: Oh, dat vind ik weer sneu voor jou.
2: Nou, dat is niet sneu, hoor.
0: Ja, vind ik wel.
2: Nee, want straks in de auto gaat het over de schouder en is het weer klaar.
0: Ja, hè?
2: Ja, zeker weten. Oh. Maar ik zou hem wel willen horen, die Lovin' Spoonful.
0: Ja.
2: Maar ze staan nu met 16 punten. Terwijl Rob, die staat nu op 31 punten.
0: Oh.
2: Dus ik vermoed... Wacht even, ik moet nog even erbij optellen.
0: Even vernieuwen, even verversen.
2: Wordt niet beter.
0: Nee?
2: Nou, nee, wordt niet beter.
0: Zorg ervoor dat misschien toch Karels plaatje gedraaid gaat worden. Dat kan allemaal nog gebeuren. We hebben nog, als ik even kijken, 2,5 minuut.
2: Ik roep alle hippies op.
0: Alle hippies.
2: Alle hippies.
0: Alle langharige werkschuwen.
2: Heb nu Lovin' Spoonful.
0: Helemaal goed. 050-3188-288. We gaan eens kijken wat het allemaal doet. Na Max en Andy Grammer met The Thing I Love.

0: Ja, in Duitsland heet ze Max und Andy. En wij zeggen hier Max and Andy Grammer, the thing I love. Nou, Karel, mag bij jou of bij mij de vlag uit?
1: Bij mij. Het was voor Rob.
0: Ja.
1: Drop of eronder. Maar ja. Nee, die heeft het echt gehaald.
0: Rob is de grote.
1: Twee keer zoveel.
0: Ja. Nou, ja. Ik durf wel te verklappen dat The Loving Spoonful vast nog wel een paar keer voorbij gaat komen. Want dat is ook zo'n zomerplaat die in deze tijd van het jaar vaak genoeg nog even gedraaid wordt.
1: Ja.
0: Nu dus de meeste stemmen gelden. Dat is altijd zo, hè. En vandaag op vinyl de grote winnaar. Het werd zomer. Rob de Nijs.

0: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog tot morgen. Ziggo.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
7: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
8: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
11: Nu het nieuws van 1 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het noodweer gisteravond zijn meer dan 188.000 bliksemontladingen gemeten. Volgens het KNMI is dat uitzonderlijk hoog. De meting van gisteravond lijkt de hoogste in jaren. De tropisch warme dag van gisteren eindigde met onweer, bliksem en hevige regenbuien. In het hele land was er schade en in Coevorden kwam een vrouw van 25 uit Joure om het leven toen een boom op haar auto viel. Het KNMI verwacht dat de komende jaren meer zware buien met extreme neerslag voorkomen door klimaatverandering. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen, blijkt uit een analyse van de NOS van 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. Ze stellen wel voorwaarden. Veel gemeenten willen alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben mee te praten over die locaties. 11 gemeentes hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanees staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd nog een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. In München zijn vannacht 2 wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De 2 wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van de brug en kwamen op de weg terecht. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan vooral in het zuiden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
12: De Hypotheekshop Stadsloop in Appingedam komt eraan. Doe mee aan de 5 of 10 kilometer hardloopwedstrijd, de Kids Run, met je collega's aan de bedrijvenloop of het wandelevent.

0: opruiming bij
1: Meertens Meubelen.
0: 8000 vierkante meter aan moderne meubelen met mega kortingen. En Rolf,
2: de koffie staat klaar.
3: Dus ook heel blij worden van een Raadsveld kust of kozijn of dakkapel? Kijk op raadsveld.nl.
4: Een uitje met collega's, relaties of vrienden in Groningen? Beleef het bij Martini Plaza. Geniet samen van de gaafste concerten en internationale theaterproducties zoals Ilse de Lange, Cats, The Bodyguard en Holiday on Ice. Met een compleet arrangement. Kijk op martiniplaza.nl/uitje.
5: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker! Verse aardbeien en kersen van mijn Hardy. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Hardy in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Hardy. Dat is puur genieten.
6: Hey, waar was jij?
7: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
8: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
9: Radio Noord.
10: Noord en Ommeland.
11: Met Sergej in het Veen.
12: Straks een nije autoverhoor van Jan Boonstra met Janneke Kazemier, Kiekme op het Hoge Laan van Ede Stol. En nije muziek van Imca Marina.

Alize, moi, Lolita in Noord- en Ommeland. Ja, vorige maand werd er een groot feest gevierd. Imca Marina werd 85 jaar. En vierde dat met heel veel collega's en vrienden in haar stamkroeg, stamcafé. Ja, en als je zo'n leeftijd hebt, 85, hoewel ze zelf niets met leeftijden of getallen heeft, is dan vaak de vraag, goh, treed je nog op? En dan zegt ze, ja, ik ben nog niet dood. Ik ben nog lang niet klaar, zegt ze dan. En dat werd meteen ook de aanleiding voor een nieuwe plaat, nieuwe muziek van Imca, over eigenlijk deze situatie. Ze is nog lang niet klaar, ze gaat gewoon door. En daarom willen we dit ook zeker even draaien hier op Noord. Want ze heeft natuurlijk jarenlang hier ook een programma gehad. Hè? Even Noorsoezen op de zondagmorgen met Imca. Is ook jarenlang natuurlijk ambassadrice geweest van onze mooie provincie. En doet dat nog altijd waar ze ook komt. Ze benoemt altijd eventjes hoe het hier in Groningen gaat. En daarom alle reden om die nieuwe single van Imca even te draaien. Gisteren is die uitgebracht. En Imca kennende heeft ook deze plaat weer een hoog meezing- en feestgehalte. Dus zet je alle klaar voor de allernieuwste van Imca Marina. Ik ben nog lang niet klaar.

0: in Camarina, de nieuwe single Ik ben nog lang niet klaar. En daar houden we haar ook aan. Hè? Mooi om die nieuwe plaat te horen. Een echt icoon. En over iconen, muzikale iconen gesproken. Daar gaan we het nu ook verder over hebben. De muziek van, daar gaan we het over hebben. Want aan elke ploort of elke artiest, daar kan wel een verhaal zitten. Een heel persoonlijk verhaal. En daar proorten we elke week over. Het verhaal van vandaag komt van Janneke Kazemier uit Wavum. Ja, bezorgde me toen ik het las wel wat kippenvel. Want het nummer Het Hoge Land van Ede Stol, het verheur ook een heel speciale betekenis. Janneke, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, een bijzonder verhaal, dat zeker. Want dit nummer van Ede Stol, dat doet je ook wel terugdenken aan een mevrouw die ja, nog nooit zo lang geleden uitkom is. En voor de uitvoer, zeg maar, afgelopen dinsdag was. Een vers verhaal, maar vertel eens even, welke mevrouw was dit?
1: Dit was Gieneke Schuiling. En die woonde sinds 3 jaar in het Groengasthuis in Wavum. Uh-huh. En daar woonden mensen met een met dementie en met een geheugenverlies. En dat heb ik bijna 3 jaar lang met fietst. Oh. En dan deurde Paul erin. En zij kwam van, ze is geboren in Ballo en ze had ook in het Westerkwartier woont. Maar toen kwam ze hier in Wavum, in het Groen Gasthuis. En we gingen wekelijks richting Noordpool de Ziel. En ja, mensen die hier niet vandaan komen, die hier dan komen, die vinden de luchten altijd fantastisch hier op het Hogeland. En dat is ook zo. En en daar waren we altijd aan het zingen. En dan begonnen we altijd met het is de lucht achter de hoezen. Nou ja, zij kon dan door haar ziekte niet zo goed onthouden. Maar op duur waren we wel zo ver in. En dan kon ze het eerste couplet. En dan vooral Mien Hoge Land. Of Mien Land, Mien Hoge Land. Dat riep me dan altijd heel hard.
0: Ja, en dat nummer was dan ook wel een bepaalde manier van communiceren met mekaar, denk ik.
1: Dat klopt, ja, dat klopt. Ja, want dat kon ze altijd onthouden en uiteindelijk naar haar lievelingsplekje Noordpool de Ziel. Nou ja, dan gooi je eerst waar van Poldering en dan gooi je richting Oerhoezen. En dat Noordpool de Ziel, dat had wel zo'n speciaal plekje in haar hart. Dat was fantastisch.
0: Ja, toen ben je vrijwilliger. En ja, Gieneke was een van de mensen waar je dan met optrok, zeg maar, om wat uitjes te ondernemen. Maar wat voor een band had je met Gieneke?
1: Met Gieneke had ik een hele goede band. Gieneke was ook iemand, daar moest je wel de vertrouwen werken. Want ze startte niet zomaar met iemand op de fiets. En eerst fietsen we ieder op een aparte fiets, zeg maar. En toen werd ze fysiek wat slechter en toen gingen we op een duo fiets. Maar dat deed ze ook alleen maar met mij, want ja, met een ander durfde ze dat niet. En wij spraken ook wel veel over haar ziekte en over hoe erg ze het vond dat ze niet meer bij haar partner kon wonen in Grunning. En dat was toen wel heel mooi en ook wel heel emotionele moment. Mm-hmm. En uiteindelijk gooi je dan toch op een gegeven moment, dat brengt de ziekte ook met zich mee, dat je achteruit gewoon fysiek. En dat was bij haar ook het geval.
0: Ja. En toch altijd bleef dat nummer Het Hoge Land nog een hele belangrijke rol spelen.
1: Ja, wij zongen altijd dat nummer. En we gingen dan ook wel als slecht weer wat met de auto naar Noordpool de Ziel. En soms dan zei ze van, zongen we met de auto? Ik zei nee, we gaan op fiets. Want het is altijd belangrijk voor mensen ook met dementie. Dat ze de wind door de hoorn voelen. Dat ze contact hebben met de buitenlucht. Dat doet zoveel goeds. En dus dat bleef ons altijd achtervolgen. Ja, en toen was dan dinsdag de uitvoort, zij is vrij plotseling overleden. Ze had een heel kort ziekbed gehad. Aan één kant heel mooi natuurlijk, want ja, maar goed. Het was wel vrij snel. En dus ik was bij de uitvoort dinsdag. En de heer Seun die sprak door Ad. En als je dan zou horen van hoe mooi zij het vond met en hoe belangrijk, hoe waardevol dat ze dan met mij op de duofiets, dus mijn naam werd ook noemd en ging niet om mij, maar gewoon dat ze dat zo mooi vond. En ook de familie op weg naar Noordpool de Ziel en deur naar Oerhoezen. En als dan het nummer van Ede Stol dan door wat draait op die crematie, dan kreeg ik er nou weer kippenvel van. Ja. Dus het heeft voor mij een hele dubbele betekenis deze week.
0: Een veel diepere betekenis, denk ik. Dat
1: klopt, ja.
0: Wat bijzonder, ja. Wat bijzonder dat je zo'n band op kunt bouwen. En dit maak je denk ik ook wel, Janneke, dat, het, dat dit vrijwilligerswerk wat je nou, dat het eigenlijk wel heel bijzonder werk is. Hè? Dat je nog echt wel wat belangrijks kunt betekenen in een ja, toch wel stoere periode.
1: Dat klopt, dat klopt. En het is gewoon, ja, ik doe wel met andere bewoners, ik ben dan vrijwilliger altijd op sportief gebied. Dus ik ben ook met iemand aan het hardlopen, die woont nou ook in het Groengaashuis, nog niet zo lang. En dat is gewoon fantastisch om te zien. Je ziet dan niet, je ziet dan een hardloper en je ziet dan, met Gineke was of zo, je ziet een fietser en je vergeet de ziekte. En je bent gewoon, ja, gelijkwaardig op dat moment. Het is gewoon, ja, nou, het is gewoon een heel dankbaar werk.
0: Ja, dat, prachtig dat je dat down hem kan verveuren voor Gineke. En als speciaal eerbetoon draaien we nou ook speciaal voor deur. Dus het hooglaten met, vooral wat je ons net verteld hebt in het achterhoofd, denk ik dat het bij veel mensen ook wel een kipvel moment kan wezen. Dankjewel, Janneke, voor het verhaal. En we sloegen dus af met Ede Stol, het hooglaat.
2: Het is de lucht achter Oudhoorn. Het is het torentje van Spiek. Het is de weg van Lange naar Klooster en door Westvoren langs de diek. Het zijn de meuns en de moeren. Het zijn de kerken en de beuren. Het is het land waar ik als kind nog niks begreep van Pien of Zeun. Dat is mijn land, mijn hoge land. Het is de lucht achter Oudhoorn, het is het torentje van Spiek. Het is de weg van Lange naar Klooster en de Westvoren langs de diek. Het ben de meuns, ben de moer, het ben de kerken en de beun. Het is het land waar ik als kind nog niks begreep van Pien of Zeun. Het ben de meuns, het ben de beun. Het is een doeventillende stroot, het is een oude bakkerij. Het ben de grote boomklootsen, van waar moesket zo naar mij. Het is de waait, het is de hoven, het is het koolzoot in de blauw.

Het is een mooie oom, die mij een kou huisdoek nekt in geluid. Ik heb voor het eerst een moe verkeer en vuil de vorm van die naad. De wilde plan die ik had, komt zich om niks meer van terecht. Totdat de nacht van het hoge land een donker kleid over ons legt.

0: lekker verkoelend plaatje. Magnetic en daarvoor hoorde je nog Fleetwood Mac met Don't Stop. Nou, dat doen we ook zeker nog nooit, want we hebben nog een dikke prijs weg te geven. En dat doen we nooit. Alleen dat doen we met Jan Boonstra. Mooi, Jan.
1: Ja, goedemiddag.
0: Hou je het hoofd nog een beetje koel vandaag?
1: Nou ja, mooi rustig afgezongen in een donker kamertje. Daar hebben we het wel, hoor.
0: Ja, je zit helemaal afgesloten.
1: Ja.
0: Voeten in een teil water.
1: Ja, nou, dat ga ik zo nog even doen, ja.
0: Oh, ja.
1: Ik kom er altijd heel goed tegen, maar ik moet zeggen de laatste tijd van... Ik kruip liever naar de airco toe.
0: Ja. Nou, dan heb je in huis airco, Jan, of niet?
1: Ja, thuis heb ik airco, ja.
0: Oh ja. Nou, ik vind op dit moment de lekkerste plek om te zitten... Ja, hier in de studio met airco. Maar als ik niet aan het werk ben, gewoon lekker in de auto met airco.
1: Oh, heb jij airco in de auto dan?
0: Jazeker.
1: Oh.
0: Een mooie luxe. Ja, het is niet mijn auto, hoor. Zoveel luxe kan ik mij niet permitteren.
1: Nee, maar ik meen dat jij toch altijd een zo'n verwoed oude Volvo
0: hebt. Ja, maar ik heb nu een autootje van de familie mee. En dat noem ik dan heel stoer dat het nu mijn auto is, maar dat is niet zo.
1: Oké. Ja.
0: Maar er zit wel een airco in, dat is wel prettig.
1: Dat is heel prettig, ja.
0: Is de airco op dit moment een beetje wat de winterband is, zo vlak voor de winterperiode, dat mensen op het laatste moment nog even de boel in orde moeten hebben?
1: Ja, dat slijt de spijker op zijn kop. Ja. Dat is altijd zo. Want, ik zeg wel eens van waar blijf je nou gewoon niet in februari, maart die airco controleren. Dan weet je zeker als je hem nodig hebt dat het ook goed werkt.
0: Ja.
1: Maar ik moet ook zeggen, er zijn heel veel mensen die rijden gewoon ook centers gewoon met de airco aan, hoor. Dat zie je al meer.
0: Ja. Kan je onderhoud zelf doen aan een airco of moet je er echt naar een specialist?
1: Nee, het enige wat je eventueel zelf kunt doen, dat is tegenwoordig is dat natuurlijk heel belangrijk. Dat noemen we dan het interieurfilter. En dat is een filter die wat, die filtert eigenlijk de lucht die uit de buitenkant komt, zeg maar. En die zou je zelf kunnen gaan vervangen. Maar ik zou er niet aan beginnen, dat ik je wel zeg, je er geen verstand van hebt. Zelfs dat is al een verveeld putje.
0: Ja.
1: En natuurlijk zo'n airco-filter, dat kun je zelf helemaal niet.
0: Want waar bestaat dat onderhoud uit dan?
1: Nou, de onderhoud van een airco is die slecht werkt of die niet lekker koel meer is, wat je dan vaak hoort. Dat zou best kunnen zijn dat er een lek optreedt. Dus dat hij zijn gassen verliest. En voordat je die gas weer vult, moet je wel zeker weten dat die echt ook dicht is. En dat doen wij dan. Dan gaan we vacuumeren. Dus we trekken een vacuüm. En dan gaan we kijken of er ook weer lucht bij inkomt, zeg maar. Dus je zet eerst het hele systeem onder vacuüm. En dan ging je kijken op de meters of die vacuümmeter of die ook inderdaad zakt, ja of nee. En zakt die weg, dan heb je een lek. En dan kun je die dure gas er wel weer in doen. Maar dat is een beetje zonde, want het is natuurlijk ook slecht voor het milieu, die gas.
0: Ja, en dan loopt het er gewoon uit en dan schiet je er niks mee op.
1: Daar schiet je er niks mee op. En maar ik moet wel zeggen, soms is het heel sumier. En als je dan toch denkt van een klein beetje, dan kun je ook nog zeggen van we doen er een lektestgast in. Dus dat is een speciale gast. Dan werkt die eigenlijk ook gewoon. Alleen dan kun je na een week, 14 dagen, kun je weer terug naar je werkplaats. En dan kun je met zo'n hele speciale paarse lamp, zoals dat we noemen. Kun je dan controleren waar die vloeistof lekt, zeg maar.
0: Ja, nou ik hoor het al, het is heel specifiek werk, dus dat is niet iets wat je zelf eventjes kunt doen waarschijnlijk. En als je nou zoiets hebt, de airco doet het niet zo goed, nou ja, laat maar gaan, ik doe er niks aan. Is dat schadelijk? Breng je dan nog meer schade toe aan het hele systeem?
1: Ja, want het zou best kunnen zijn, kijk, als je hem uitlaat en er is niks aan de hand, als je airco dan ook nog aanstaat en je laat je airco-pomp wel werken, dan is het ook schadelijk voor die airco.
0: Ja, en dat wordt een dure.
1: En dat zijn peperdure dingen, ja. 1000 euro is niks.
0: Oh,
1: ja.
0: Nou, dus wel verstandig om je airco regelmatig een beurt te geven. Met welke regelmaat moet je dat doen? Wat adviseer je?
1: Dit ligt aan je eigen interval, maar ik zou dat toch gewoon bij elke grote onderhoudsbeurt zou ik dat gewoon doen.
0: Ja.
1: Maar als er niks aan markeert, dan is het ook zo klaar. Dan is het misschien 20 minuten, een half uurtje, dan is het klaar.
0: Ja.
1: En de monteur zelf, die hoeft alleen maar de machine die hem test aan te sluiten. En dat is een kwestie van wachten en kijken of de meters ook weer zakken. En anders is het zo goed. Nee, dat zou ik gewoon doen.
0: Nou, ik heb weer veel opgestoken, Jan. Dank je wel daarvoor.
1: Ja, je hebt er wel wat van begrepen.
0: Ja, ik heb tot nu toe alles begrepen.
1: Oké.
0: Het was te volgen.
1: Ja, we zijn natuurlijk al verder in de tijden. En je hebt nu ook verschillende airco-gassen.
0: Aha.
1: En ja, dit is niet één soort, zeg maar. Nee, er zijn verschillende gassen. En het type gas wat jij in je systeem zitten hebt, dat is die komt in combinatie is dat met een nummer.
0: Oké, okay, een soort code.
1: Een soort code. En die airco-code die begint met een letter. En dan is mijn vraag, welke letter? Is dat A, de R? Is dat B, de K? Of is dat C, de P?
0: Oké, dus dan heb je eerst die letter en dan volgt een cijfercode. En dat is dan per airco weer, kan dat weer verschillend zijn. Maar de eerste letter is bij elke airco gas, elke vloeistof is allemaal hetzelfde.
1: Ja. En als je ook nog de letter goed hebt en ook nog weet waar die voor staat, dan wordt je bodem ook schoongewassen.
0: Oh, kijk, er komt een extra kruisje op de bond te staan, ja.
1: Ja, daar krijg je echt een kruisje,
0: ik ben heel benieuwd, wat staat er nou voor die code van het type airco-gas? Is dat een R, een K of een P? 050-3188-288, bellen of appen. Ik ben benieuwd of deze kennis paraat is in de provincie. Jan, bedankt weer voor het college.
1: Graag gedaan.
0: En we gaan eens kijken hoe het allemaal loopt. Goud weekend, hè? En hou je hoofd koel.
1: Yo.
0: Yo, mooi. Said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Camila Cabello en Ed Sheeran met Bam Bam. Ja, het was een pittige, maar zeer actuele vraag van Jan Boonstra deze week. Over de airco en helemaal over de vloeistof, eigenlijk het airco-gas wat daarin gaat. Er werd heel veel gebeld naar aanleiding van de vraag. Mieke Polman, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Mieke, heb jij de telefoon op luidspreker misschien?
1: Ja, die heb ik op luidspreker. Mag wel. Ik doe hem direct aan.
0: Ja, eenmaal aan het horen, anders versta ik er niks van. En ik wil je natuurlijk het liefst een mooie prijs geven. Daar gaat het natuurlijk om. Want de vraag van Jan Boonstra was... Die verschillende vloeistoffen, airco-vloeistoffen... het verschil per airco welke erin moet. Dat heeft met een code te maken. Maar die code begint altijd met een bepaalde letter. De R, de K of de P. Heb jij moeten googlen, Mieke, of wist je dit gewoon?
1: Nee, ik heb het moeten googlen. En ja. Het is R. En inmiddels weet ik ook dat het voor refrigerant staat.
0: Ja, want dat was de bonusvraag van Jan Boonstra. Dan wordt ook de bodem nog meegepakt. Stiekem wordt dat altijd gedaan, hoor. Maar goed, we zetten een extra vinkje bij. Komt allemaal goed. We gaan voor je klappen, Mieke.
2: Yes!
0: Want
1: super.
0: Het is helemaal goed. Is jouw auto uitgerust met een airco?
1: Ja, en die moet nodig nagekeken worden. Oh, dus ik heb alleen maar heel veel aan de tips van Jan Boonstra gehad.
0: Ja, het is elke keer wel leerzaam. En dat vond ik deze keer nog wel meer dan anders inderdaad. Want wat doet jouw airco niet?
1: Nou, hij koelt niet meer.
0: Helemaal niet meer?
1: Nee.
0: Oh, en heb je het heel lang zo laten zitten?
1: Eigenlijk wel, ja.
0: Oeh, dat kan duren worden.
1: Dat klopt, maar ja. De auto is ook al 20 jaar oud.
0: Ja.
2: Dat is een nieuwe auto voor mij. Voor ons beiden trouwens hier.
0: Maar Mieke, tot hoever wil je dan gaan? Als het dan echt een dure rekening wordt, denk je dan van nou laat maar zitten? Of vind je zo'n airco dan toch wel heel belangrijk?
1: Nou, ik vind het eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. Mm-hmm. Want alle ramen kunnen ook nog steeds open.
0: Ja, maar dan komt er vaak warme lucht binnen, hè?
2: Ja.
1: Ja, maar als je rijdt, valt dat mee.
0: Ja. Ja. We zijn ook wel een beetje verwend natuurlijk, hè?
1: Nou, dat is het gewoon.
0: Ja.
1: Dus kijk, als je een oude auto hebt, daar zit helemaal geen airco in.
0: Nee, dat is waar. Nou ja, misschien valt het nog mee bij jouw auto, Mieke. Je kunt in elk geval een mooi glimmende auto aanbieden bij jouw garagist. Want met die wasstraatbon ziet het er allemaal weer fantastisch uit. En als ze onder de auto kijken, dan weten ze ook niet wat ze zien. Zo'n glimmende bodem.
1: Ongelooflijk. Daar zullen ze verschrikkelijk blij
0: dat
1: mee zijn.
0: Dat denk ik ook. Nou, Mieke, veel plezier ermee. En ook voor jou, houd het hoofd koel en een fijn weekend.
1: Ja, dank je.
0: Voor
1: jullie ook, hè.
0: Hoi,
1: hoi. Hoi.

0: vertellen. Lefty met Boston in Noord en Ommeland. Ik zit hem in het draaibouw te kieken. En als ik door in lees, Henk gaat met wc-rollen gooien. Dan denk ik, ja, moeten we dit wel in de uitzending hebben? Henk, wat gebeurt er allemaal?
1: Och, moet ik weer meedoen, Sergej? Is weer zover.
0: Wat doe je, wc-rollen gooien?
1: Ik ben ooit ook een keer in de winter was ik aan het neutenriesten, volgens mij. En nou ben ik weer aan het jeu de rolden.
0: Jeu de rolden, nou
1: in plaats van jeu de boel.
0: Ja.
1: Nou, er is een dorpsfeest hier in Muidenhoezen. En er is van alles te doen, volleybalden, klauwster, middenhoester. En derps, lunch en feest. En er is ook wandel te vermelden. Want elke nooit is er ook een hij. Want die moet nog in douzen door dat wandelen. Maar in elk geval. Dus ik ben net begonnen met dat jeu de rol. En het is ook maar gauw dat een scheidsrechter bij is. Die loopt hier met een rolmoot rond. Want het moet natuurlijk allemaal netjes opmeten worden. Hè? En ja, ik stond net al met die te proten. En er zijn al wat mensen natuurlijk om even met te proten. Maar eerst maar even naar die, Edlef. Ja, doe best een beetje de bar
2: aan de scheidsrechter. Ja, zeker. Ja. Scheidsrechter, dan kijken we welke rol de diste erbij ligt.
1: Ja, want hoe waakt dit nou precies? Hè?
2: Nou, ze gaan gewoon achter de streep staan.
1: Ja.
2: En om en om gooien ze een wc-rol eigenlijk naar een vast punt. Dat is een wc-borstel. Ja. En degene die het diste erbij zit, die... ja, die heeft gewonnen.
1: Ja, maar ze vlak wel alle kanten op.
2: Ja, men onderschat je oefen, toch wel. Zeker.
1: Maar ik zag net ook een, die kwam er ooit dichtbij, hè?
2: Ja, en als ze beide dichtbij liggen, dan mogen we even goud meten en kijken waar gewonnen heeft.
1: Ja, ja. Wat is nou de tactiek, hè?
2: Nou, dan moet je eigenlijk die jongens even vragen. Ja, dat zijn de specialisten, zeg maar.
1: Hé, hey, jongens, kom er eens in bij. Jullie gaan straks gooien. Wat is een beetje de tactiek?
3: Nou, ik doe al een subuur en een curling.
1: Aha.
3: Ik denk
1: dat scheelt.
3: Ik denk dat het wel een beetje een voordeel geeft. Ja. Dus ik wou nog niet. Kijk, dit is gewoon iets, hè? En curling is op tees. Dus ik denk dat het een minpuntje wordt. Maar ik denk, nou, wie goed naar de vlak bij, hoor.
1: Ja, ja. Ja, hoor. En jullie club, hoor, de club van niks, hè? Wat is dat voor club hier?
3: Ja, dat word ik wel.
1: Hè? Oh, dat was toen.
4: Ja, de club van niks. Wie ben deelnemers? Deden midden aan het spel van de club van niks.
1: Oh, oké. Okay.
4: En die jongens van niks, die staan achter ons.
1: Ja. Oh, die doen niet meer.
4: Nee, een club van niks.
1: Ja. Goed zo. Je bent met andere woorden zomaar even
4: optrommeld. Ja, wie dan overal aan midden. Ja, die vermogen alweer op tijd. Dus een beetje sterp scoren. Ja,
1: maar, ik zal zeggen, loop maar in. Wat zijn? Want daar ben ik wel even mooi benijd nu natuurlijk. Maar, ja. Er is ook wisselbalkool trouwens. Ik word nou wel de wisselbalkool. Oh, het is gewoon... Wat hier?
5: Wisselbalkool.
1: Oh.
5: Nee, de vijf.
1: Hier. Hij ligt er 5 centimeter van af. Geweldig. Nou, dat wordt hem al. Of deze keer hem nog in weg teken. Nou. Oh, het zucht een hij slecht. Oh, dit is net oefend. Deze team zijn oefend. Dat kan niet meer. Oh. Die gaat onder het podium deur. Ja, hij wil hem helemaal wegtikken. Ja, dat mag ook om zo hard te gooien dat die andere wegtikt.
2: Ja, zeker. Dus alles is geoorloofd.
1: Oké.
2: Okay.
1: Okay, maar geen handgemeen toch?
2: Nee, zeker niet.
1: Maar wel voor de lol liep, hè? Maar ben je feestblim hier in Muidenhoezen?
2: Gezelligheid hier. Zo hoort het aan, hè?
1: Ja, gisteren is begonnen, hè, het feest. En vandoor nog en Murk nog weer.
2: Ja.
1: Ja, ik zei net al even volleybaltoernooi. Jullie hebben van Murk ook wandeld, begreep ik.
2: Ja, een ommetje.
1: Ja, en wat gaat er Murk nog gebeuren?
2: Murk is er nog een middag lunch en er is nog een quiz.
1: Oké. Okay. Quiz.
2: En nog een live muziek uiteraard. Ook op het plein in Muidenhoezen, dus kom gezellig langs.
1: Ja. Ga ik zeker down. Het is mooi weer in ieder geval.
2: Zeker.
1: Want dat zit in ieder geval night tegen.
2: Ja.
1: En wel het nog wonnen, hè?
6: De curling man.
1: Oh, die man was dat toch? De curling man, die er een won. En dan moet er nog een rondje toch? Of hoe gaat dat eigenlijk? Oh, 3 keer moet je gooien.
3: Ja, oneerlijk te weten, ik heb de spelregels net naar de uur. Maar ik word even mijn curling ervoor.
1: Leuk me maar, het is best of free, zeg maar. Dus,
3: ja, zoiets.
1: Nou ja, als het nou weer winst, dan is de beker al binnen.
3: Ja, denk ik.
1: Huh? Ja.
3: Ik hoop dat. Goeie.
1: Nou. Ja. Ligt dat nou aan die rode wc-rollen? Want het is rood tegen wit, hè? Ben jij beter of zo?
3: Nou, die rode heb ik hier al gewonnen. En ik... geen idee. Oké, okay, nou. Ja, maar dan ligt
2: nee, dat rood had net gewonnen. Ja. Ja, nee, ik denk dat die rooien toch beter gooien.
1: Ja. Maar nou zei de presentator net van... Henk die gaat wc rond gooien. Dus met andere woorden, ik moet het ook eigenlijk in proberen.
2: Ja, dan moet je zo even invallen, of voluit.
1: Ja, maar mag ik ooit een van die gooien, hè? Dan doe ik dat nou even.
0: En gooi je dit met een rode of met een blauwe?
1: Ik gooi met een witte,
0: witte rol, ja.
1: Ja, dus ik ga dat nou ook in proberen. En dan kijk ik waar het terecht. Ik ken niet zo bokken als die handen. Maar ik denk dat Oudert nu voor in de buurt kwam. Nou, een metertje ongeveer. Nou,
5: best goed, best goed.
1: Nou, even kijken of hij nog wegtikt wordt of dat er nog een dichterbij komt. Het is in ieder geval boven de gezelligheid hier.
5: Want anders is het niet eerlijk.
1: Wat zei je?
5: Je moet nog één voor rood gooien, anders is het niet eerlijk.
1: Oké, okay. Dan gooi ik die leerste nog even straks. Mag dat? Ja? Ja. Nou, die komt nooit in de buurt. Even kijken, hoor. Nou, die komt bij die andere te liggen. Nou ja, maar rood ligt nou wel dichterbij volgens mij.
0: Nou Henk, ik hoor het alweer. Jij bezit vele talenten, zelfs het gooien van wc-rollen.
1: Ja joh, het gaat geweldig.
0: Ja, hartstikke
1: het gaat geweldig.
0: Nou, blijf er nog maar even hangen.
1: Ik wil net zeggen, dat tikt hem nog weg. Maar rood ligt dichterbij.
0: Kijk, de spanning.
1: En hij was van mij, zeg ik.
0: Netjes, ja. Netjes.
1: Ja.
0: Henk, jij vermaakt je daar nog wel even. Bedankt voor vandoor. Weekend.
1: Yo, mooi. Beste. Mooi.
7: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
8: Deze week Lucas en Gea met Laat Me Maar Gaan.
9: Laat me maar gaan. Wat jij nog zegt kan mij niet schelen.
7: Gronings goud.

0: Mooi man, Gronings goud de hele week. Lucas en Gea, laat me maar gaan. Nou, wij gaan er ook zo van door, Karel.
1: Ja, echt wel.
0: Geven we nog wel even het microfoontje over aan Stefan Kosters, die op het punt staat van opening.
2: Dat wou ik zeggen, ja.
0: Café Martini.
2: Ik ga het bordje omdraaien. Er staat nu nog gesloten op de deur. Ik draai hem zo om en dan staat er geopend.
0: Ja, en een interne memo van de week. Ik schrok er een beetje van. Want je bent overgestapt op een muntjesysteem voor de consumpties.
2: Ja, ik denk dat is misschien een stuk makkelijker dan altijd kleingeld en die inpassen en zo. Ja. En Apple Pay en
1: gedoe.
2: Noem maar op. Groentjes, ouderwets. Daar kun je gewoon lekkere consumptie van halen.
0: Nou, ik weet niet hoor of ik daar aan mee wil doen.
2: Ja, zeker wel, dat wil jij, want we hebben heel wat leuks vanmiddag.
0: Oké, vertel.
2: Nou, we gaan aandacht besteden aan de dag van morgen.
0: Een vaderdag, ja.
2: Misschien, mocht je nou opschrikken, niet doen. We gaan je straks vertellen wat de populairste cadeaus zijn. Dus mocht je nog iets willen kopen, nou, we gaan je een handje helpen. Vanavond natuurlijk, misschien ook wel op groot scherm hier in Café Martini. Nederland-Zweden.
0: Oh ja, dat is ook zo. Oh, ja. Voetbal. Ja.
2: Gaan we muzikale aandacht aan besteden. Nou, hoe dat precies zit, dat volgt vanzelf. En de pubquiz gaan we spelen, mooie prijzen. En natuurlijk de Noord 9.
0: Oh,
2: de hitlijst van Noord, de beste muziek van dit moment uit onze prachtige provincie.
0: Met daarin op nummer 1.
2: Dat verklap ik natuurlijk nog niet, want je moet wel blijven luisteren. Het is in ieder geval een feestnummer op 1, dat kan ik wel verklappen. En de plaat die je zojuist draaide, ik noem even geen namen, maar die komt er ook in voor.
0: Oh!
2: Dus ga hem gewoon nog een keer horen.
1: Nog een keer?
0: Dat is leuk.
1: Ja, nou, dan gaat het mijn
0: kracht van de herhaling.
1: Dan gaat mijn tijd voor de Loving Spoonful.
0: Ja. dat is waar. Ja. Nou ja, goed. En natuurlijk nog leuke vaderdagse verrassingsplaten in Happy Hour misschien, hè?
2: Nou ja, misschien wel. Misschien ook wel een paar zomerhits. Want de zomer die gaat morgen officieel beginnen natuurlijk, hè? De 21ste.
0: Ja, klopt. Ja. Nou, ik ga achteraan sluiten in de rij bij de muntjes, muntjesloket. Wordt wel aardig druk.
2: Ja, dat wou ik zeggen. Ja, dus je moet er gauw bij zijn.
0: En dan ga ik voor een verkoelende ijsthee. Dus Karel, wat neem jij?
3: Sinaasje.
1: Ja, sinaasje. Ja,
0: leuk.
2: Oh, de koffie staat ook al te pruttelen hoor.
0: Ja, nou,
1: koffie
0: kan ik thuis ook krijgen.
2: Ook koffie. Ja.
0: Goed, veel plezier zometeen met Stefan in Café Martini. Tot 6:00, 1:30, gezelligheid. En dan schuif je gewoon aan bij de voetbalwedstrijd. Want het wordt hier op een groot scherm vertoond, hoor ik.
1: Ja.
0: Karel en ik gaan de regen in. De regen van zonnestralen samen met Akda en de Munnik. Goud weekend. Mooi.
2: Hoi.

0: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
1: Deze week gepresenteerd door René Walhout.
2: Komende zondag praat ik 2 uur lang met Jos Haaier. Hij groeide op in de wilde jaren 60. Was betrokken bij de eerste popconcerten die er in Groningen werden gehouden. Zijn professionele carrière begon hij als jongerenwerker, maar de muziek bleef trekken. Hij werd zanger, maar vooral platenbaas van Top Hole. Van onder meer Groningse acts als The Boogies, Moon Lizards en Yamatama. Zondag praat Jos Haaier over de passies die zijn leven hebben bepaald.
1: Luister ook morgenochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
0: Hier bij Radio Noord.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
7: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 2 uur.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het noodweer gisteravond zijn meer dan 188.000 bliksemontladingen gemeten. Volgens het KNMI is dat uitzonderlijk hoog. De meting van gisteravond lijkt de hoogste in jaren. De tropisch warme dag van gisteren eindigde met onweer, bliksem en hevige regenbuien. In het hele land was er schade en in Coevorden kwam een vrouw van 25 uit Jouren om het leven toen een boom op haar auto viel. In Staphorst in Overijssel is vanochtend een zwembad ontruimd nadat er een giftige stof was vrijgekomen in de technische ruimte. Er waren ongeveer 100 mensen in het zwembad. In het zwembad de Broeneuchten, die moesten daar weg. De brandweer kreeg rond 9:30 een melding dat er een vreemde lucht in het zwembad hing. Het bleek hypochloriet te zijn. Dat zit in de bleekmiddelen waar het zwembad mee gedesinfecteerd wordt. Er raakte niemand gewond. De brandweer onderzoekt waar het lek zit. Het zwembad blijft vandaag gesloten. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. Israël meldde toen al dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In Frankrijk is een man van 68 overleden nadat hij tijdens een ruzie met een metalen pétanquebal was geslagen. Het slachtoffer werd in het gezicht geraakt en zakte kort daarna in elkaar. De verdachte is een man van 81. Hij is aangehouden. 2 groepen Jeux de Boules-spelers zouden ruzie hebben gekregen over een baan die liep uit de hand. De 81-jarige verdachte geeft toe dat hij klappen heeft gegeven met de ballen, maar stelt dat hij handelde uit zelfverdediging. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan vooral in het zuiden ook kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
13: Een nieuw dak nodig of onderhoud aan uw platte dak? Kies voor zekerheid met Vaatstra dakbedekkingen uit Bedum. Specialisten in platte daken, zinkwerk en kunststof goten en boeidelen. Vaatstra dakbedekkingen, vakmanschap uit de regio.
14: Al bij Tegelcentrum Siddeburen geweest? Je kijkt er echt je ogen uit. Zoveel keuze.

0: lost elke verstopping en lekkage snel op.
1: De winter rioolservice.
0: Kijk op uriool.nl.
2: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
3: Voordeeluitjes.nl.
4: Hey pa, heb jij je koffer al gepakt?
5: Mijn koffer?
4: Ja, we gaan op wereldreis.
5: Dat hoeft niet, want we gaan naar festival op Rockledice.
4: Op Rockledice.
5: Van 24 tot en met 28 juni.
4: Met natuurlijk op zaterdag de parade. Voor meer informatie en tickets www.oprockledice.nl.
5: Dat is nog eens een goedkope wereldreis.
6: Zitten, hangen, liggen, slapen, springen, Netflixen. Wat doe jij op jouw bank? Van Mulders Meubeldorp in Frieschelo? Een bank voor jou alleen, met z'n tweeën of je hele gezin. Die bank, die hebben wij.
7: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Frieschelo.
8: Radio Noord.
9: Café Martini.
10: Met Stefan Kosters.
9: Goedemiddag en fijn dat je erbij bent. Gezellig zelfs. En ondanks de temperaturen gaan de voetjes nu al van de vloer. Hier is Jody Bernaal.

Ja, Don't Stop Me Now van Queen. En stoppen, dat doen we nog lang niet. We zijn nog maar net geopend. Café Martini tot 6 uur. Fijn dat je erbij bent op deze zonnige zaterdagmiddag. En het belooft een mooie dag te gaan worden, hoor. En dan heb ik het niet alleen over het weer. Ook de muziek is lekker zomers. Bijvoorbeeld straks al in onze jukebox alleen maar zomerhits. Verder spelen we vandaag natuurlijk ook onze pubquiz om mooie prijzen. En vanaf nu kun je ook gewoon meepraten via de app van Noord. 050-3188-288 is ons nummer. Leuk als je dat doet. En tussen 5 en 6 heb je dat nummer zeker nodig. Want dan is het happy hour hier in ons café. En bepaal jij natuurlijk wat we laten horen. Denk gerust alvast na. Je hebt dus nog eventjes de tijd daarvoor. En natuurlijk, heel veel muziek. Oetgrun. Ook vandaag staat de beste muziek uit onze provincie weer op een rijtje. Ik ga zo helemaal bijpraten, hoor, over de Noord 9 van deze week. Tot 6 uur ben je meer dan welkom. Tot 6 uur is dit Café Martini.

0: zoals Monette, alles draait om de live. De Love Will Save the Day, Whitney Houston in Café Martini.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Van 20 juni 2026, jaargang 13, week 25 alweer. Bij deze week heel veel wisseling in onze hitlijst, met misschien wel een nieuwe nummer 1. Maar daarvoor moet je nog even geduld hebben, die ga je vlak voor 6 horen. We gaan aftellen van 9 naar 1. Net als afgelopen week, Jenny Janine op nummer 9 in dit lijst van Noord. Een plaat die zowel warm, rauw en karaktervol is. Haar debuutsingle kwam eind vorig jaar al uit, na een mooie reis door Latijns-Amerika. En die invloeden, die hoor je ook terug in haar tweede single. Hier is Wonder.
2: Nummer 9.

0: Daar word je gewoon vrolijk van. De muziek van Marshmello en Kane Brown, Miles on It. En daarvoor hebben wij Jenny Janine in ieder geval heel vrolijk gemaakt. Want ze staat met haar single Wonder op 9 in de Noord 9. Ja, ga even over de dag van morgen. Dan is het natuurlijk Vaderdag. Ja, voor de een was het traditie met ontbijt op bed, zelfgemaakte knutsels of een bezoekje aan je vader natuurlijk. Ja, voor de ander is het dan weer een dag die ongemerkt voorbij gaat. Niet iedereen viert Vaderdag om verschillende redenen. En de manier waarop verschilt bovendien ook sterk van gezin tot gezin. Nou, mocht het even aan je aandacht zijn ontsnapt, je hebt dus nog even de tijd om een cadeautje te scoren. Zometeen praat ik je bij over de trends van dit jaar.
1: De Jukebox.
0: Maar eerst, het is ook een populair onderwerp in de popmuziek. Daarom geef ik je de keuze tussen drie platen waarin een vader of vaderfiguur bezongen wordt. Laat me gerust weten via de app van Noord welke plaat jij graag wil horen. Nummer 1.
2: Don't cry, daddy. Daddy, please don't cry.

laten horen. Is dat optie 1, Elvis, Daddy Don't Cry? Of ga je misschien wel voor optie 2, Madonna, Papa Don't Preach? Of is die laatste je favoriet, Peter Koelewijn en Je Wordt Ouder Papa? Nou, laat het me weten hè, via de app van Noord, 050-3188-288. Optie 1, Elvis, optie 2, Madonna, de laatste optie, Peter Koelewijn. Optie 3, laat het me weten via 050-3188-288. Maar wacht zeker niet te lang hoor, de uitslag hoor je al naar Robert Schacchetti en de Scooters. I Saved the Day. De

0: Lemonade Me van Harry Nieuwhof natuurlijk. Nou, morgen is het Vaderdag. Sommige families vinden het belangrijk om stil te staan, hè, bij die rol van vader, stiefvader, opa of een ander vaderfiguur zou ook zomaar kunnen. Anderen vinden dat waardering niet aan één dag per jaar gebonden hoeft te zijn. Ook zijn er mensen voor wie Vaderdag juist een moeilijke dag kan zijn. Dat snap ik ook. Bijvoorbeeld omdat hun vader er niet meer is of omdat er contact ontbreekt. Nou, in ons lopend vuur van gisteren blijkt dat een derde van de chronisch gezinnen hier uitgebreid bij stil gaat staan. En wat zijn dan de populairste cadeaus? Wat geven wij papa dit jaar? Nou, op nummer 3 staan tech gadgets en slimme accessoires. Daar maak je hem heel blij mee. Nummer 2, ja, alles voor de barbecue. Ook ontzettend populair voor al die levensgenieters. En de grote winnaar, ja, persoonlijke cadeaus met een naam, een foto of een speciale boodschap, een leuk kaartje, een mooie tekening. Want uiteindelijk blijft een cadeau met een persoonlijk verhaal natuurlijk het meest waardevol. En als je erbij stilstaat, alvast een heel fijne vaderdag.
1: De Jukebox.
0: Ja, en in de muziek is het ook een populair onderwerp. We sluiten de lijnen. Je kon je favoriete plaat doorgeven waar een vader of vaderfiguur bezongen wordt. Nou, je had 3 keuzes. Elvis, Daddy Don't Cry. Je kon ook stemmen op Madonna, Papa Don't Preach. En je kon ook gaan voor Peter Koelewijn met Je wordt ouder, papa. Nou, het ging lang gelijk op tussen Elvis en Peter Koelewijn. Maar toen belde Clara en Clara die gaf de doorslaggevende stem.
2: Je wordt ouder, papa. Dat vind ik wel een leuk lied. Van Peter Koelewijn. Dat wordt hem wel.
1: De Jukebox.

Echt muziek van nu, hè? Rain Me In, Sam Fender en Olivia Dean. Zometeen hoor je hier een update in de hitlijst van Noord. Maar nu eerst boze fans van Helene Fischer. Ja, wat zeg ik? Boos. Woedend zijn ze. Tenminste, ik zag allemaal teleurgestelde en boze berichten op mijn tijdlijn voorbij komen van allerlei fans. Wat is er aan de hand? Nou, over anderhalve week komt ze naar ons land voor een groot concert. Die zou in de Johan Cruijff Arena zijn, maar 13 dagen voor tijd werd bekend dat het concert verplaatst is. Ja, niet van dag of tijdstip, nee, helemaal gewoon letterlijk verplaatst naar een andere locatie. In het Gelredome, in Arnhem, een stuk kleiner natuurlijk ook. En dan denk je, nou en, dan ga je toch lekker naar Arnhem, kan jou het schelen. Dat kan natuurlijk niet zomaar. Want veel Groningers, waaronder ik, hebben al een overnachting geboekt in een hotel. Want het is natuurlijk wel 2 uur rijden en 2 uur terug. Naar Amsterdam, en je raadt het al, ja, zo kort voor tijd zijn heel veel hotels niet meer te annuleren. Ja, dan kun je dus fluiten naar je centen die je al hebt betaald. Ook ik. En ik hoop dat er vele Groningers zijn die dan toch de concertkaarten houden en dan toch naar Arnhem gaan. Want het wordt ongetwijfeld een fantastisch grote belevenis bij Helene Fischer. En ik verwacht ook wel dat ze daar haar allernieuwste hit gaat doen. En je gaat hem nu ook horen hier in Café Martini. Hier is Helene Fischer met Heute Nacht.

0: Ja, leuk is hier. Hoi de nacht, de nieuwe van Helene Fischer. Op dit moment staat ze zelfs op 1 bij onze oosterburen. Ja, en ik verwacht dat het ook niet lang zal duren voordat we haar hier ook bij ons tegenkomen. Ja, en over hitlijsten gesproken.
1: De Noord 9.
0: Die hebben wij natuurlijk ook hier in Groningen. Met deze week op 8 de langst genoteerde hit van dit moment. 9 weken zijn de mannen van Orange Skyline met Feel al te horen in de Noord 9. En terecht. En dat komt ook nog eens goed uit, want de nummer is speciaal geschreven voor een toernooitje dat nu plaatsvindt in Mexico, de VS en Canada.
2: Het gaat er vooral over het WK voetbal. Dat is echt waar het nummer echt in ieder woord over gaat. Ja, het is voetbal voor en na. Ja, zeker. Ja, echt waar.
1: Nummer 8.

0: Lionel Richie, Hollywood en All Night Long. En daarvoor de nummer 8 in de Noor 9. Die is leuk, hè? Feel van Orange Skyline. Zometeen nog veel meer hits van Gunnige Bodem na het NOS Journaal van 3 uur.
1: Pas op hoor, deze is heet.
2: Oef, ja.
1: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja,
1: lekker. Ja, lekker. Kijk eens. Hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, man?
1: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
1: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
10: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
11: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
12: Dit is Radio Noord.
10: Nu het nieuws van 3 uur.
13: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De nieuwe partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, zegt dat klimaat, dieren en natuur op één moeten staan. En ook zegt ze dat ze zal opkomen voor mensen. Teunissen gaf op een congres in Den Bosch haar eerste toespraak sinds ze de leiding van de partij deze maand overnam van Esther Ouwehand. Ze vindt dat het huidige kabinet te weinig doet tegen klimaatverandering. Ook wil Teunissen dat er een eind komt aan de bio-industrie. En ze sprak over het lot van Palestijnen en van vluchtelingen. De Partij voor de Dieren heeft 3 zetels in de Tweede Kamer. In Staphorst is vanmorgen een zwembad ontruimd nadat er een gevaarlijke stof vrij kwam in de technische ruimte. Niemand raakte gewond. Het ging om hypochloriet, dat in bleekmiddelen zit waarmee het zwembad wordt gedesinfecteerd. Zo'n 100 mensen moesten het zwembad in Staphorst verlaten. In Frankrijk is een man van 68 overleden nadat hij tijdens een ruzie met een metalen betankbal was geslagen. Het slachtoffer werd in het gezicht geraakt en zakte kort daarna in elkaar. De verdachte is een man van 81. Hij is aangehouden. 2 groepen Jeux de Boelers zouden ruzie hebben gekregen over een baan die uit de hand liep. De 81-jarige verdachte geeft toe dat hij klappen heeft gegeven met de ballen, maar stelt dat hij handelde uit zelfverdediging. Oud-partijkopstuk van de SP, Hans van Hooft, is overleden, meldt de partij op de website. In 1972 was hij medeoprichter van de SP. 15 jaar lang was hij partijvoorzitter. De grootste successen boekte de SP onder Jan Marijnissen. Hans van Hooft was verder raadslid en wethouder in Nijmegen. Hij was 84. En het weer, het is droog en overwegend zonnig. Af en toe zijn er wat stapelwolken en het is 25 tot 32 graden. Morgen blijft het zonnig en warm, al is er 's avonds in het zuiden wel kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
14: Een uitje met collega's, relaties of vrienden in Groningen? Beleef het bij Martini Plaza. Geniet samen van de gaafste concerten en internationale theaterproducties zoals Ilse de Lange, Cats, The Bodyguard en Holiday on Ice. Met een compleet arrangement. Kijk op martiniplaza.nl/uitje.
15: Al bij Tegelcentrum Siddeburen geweest? Je kijkt er echt je ogen uit. Zoveel keuze in tegels voor vloer en wand. Het grootste assortiment van het Groningerland. Voor ieder budget een passende tegel. En het mooie is, ze bezorgen in heel Noord-Nederland. Bezoek de showroom en kijk voor inspiratie op tegelcentrumsiddeburen.nl.
16: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Boutique Hotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu. €154,50.
17: Voordeeluitjes.nl. Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
18: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
17: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
19: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren.
20: Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
21: De Hypotheekshop Stadsloop in Appingedam komt eraan. Doe mee aan de 5 of 10 kilometer hardloopwedstrijd, de Kids Run met je collega's aan de bedrijvenloop of het wandel-event. Zaterdag 27 juni. Schrijf je in via stadsloopappingedam.nl.
22: Radio Noord.
23: Café Martini.
22: Met Stefan Kosters.
24: Oh, wat is het lekker weer. Daar hoort zomerse muziek bij. En de volgende plaat ken je zeker. Misschien ken je Dansje ook nog wel. Doe dan gezellig mee met de Ketchup Song. Bye.

0: Casey en Sasha Band op Noord met Get Down On It. En daarvoor die zomerrit, hè, van ongeveer 20 jaar geleden. De Ketchup Song, Last Ketchup. Eens even kijken of we ook zo kunnen dansen op muziek uit onze eigen hitlijst.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Waar we alweer toe zijn aan de nummer 7 van deze week. En daar vinden we de nieuwe van Roelof van der Velde. Alhoewel nieuw. Hij staat er gewoon al 7 weken in, hè, in de hitlijst van Noord met Al Wat Older. En die gaat inderdaad over waar je denkt dat hij over gaat.
3: Naarmate je ouder wordt, veranderen de prioriteiten in je leven. En als je 20 bent, dan heb je de wereld aan je voeten. En dan moet je het pad nog helemaal belopen. Maar als je 63 bent, zoals ik nu ben, nou, dan heb je al een stukje van het traject afgelegd, zeg maar. En weet je, dan verandert het moeten in het leven naar andere vlakken.
2: Nummer 7.

van Roelof van der Velde staat dus al 7 weken in de hitlijst van Noord en terecht. En deze week staat hij dus op 7 in de Noord 9. Billy Joel komt er ook nog aan. Tell Her About It. Maar nu eerst zomerse muziek. Sam Veld met Sun.

Halverwege de jaren 80 natuurlijk een groot hit, hè? Billy Joel en Tell Her About It. Nou, zometeen waren we ons eventjes op de dansvloer. We weten het allemaal nog wel. Je was jong, ging naar het café of de disco. En daar stond hij of zij dan helemaal los te gaan. En jij je moed bij elkaar verzamelen om een praatje aan te knopen. Misschien wel samen een dansje te wagen. Nou, dat is het verhaal van I Just Might van Bruno Mars. Je gaat hem zo horen na Muziek Oet Grun. Hier zijn de mannen van Steenvanger met 15 Jaar.

0: alles kunnen. Hè? Ja, wat kan hij niet eigenlijk? Ja, hij kan zingen, dansen. Hij is ook ontzettend modieus en op de socials ook ontzettend populair. Bruno Mars, I Just Might. En dat geldt misschien ook wel voor de gasten die hier zijn aangeschoven. Het is tijd voor nieuwe muziek uit Groningen. Een duo is hier te gast. Nosja, Noah en Chantal. En niet alleen een muzikaal duo, in het dagelijks leven zijn ze dat ook. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Zijn we.
0: Welkom hier weer in ons café. Echte stamgasten zijn jullie.
1: Gewoon onze vaste kroeg.
0: Ja, maar jullie hebben niet stilgezeten. Nieuwe muziek is eruit en die is iets anders dan we van jullie gewend zijn. Daar gaan we het dus over hebben. Maar er is genoeg om over bij te kletsen. Laat ik maar beginnen. Hoe is het met jullie?
3: Ja, goed. Met ons gaat het supergoed. Single is natuurlijk net eigenlijk een dag uit, dus dat is wel heel, heel fijn.
1: Ja, dus ja, helemaal
0: en lekker aan het genieten van het mooie weer.
1: Ja,
3: ja, past er ook helemaal bij de single. Dus dat,
1: zorg opzij.
0: Ja, dan iets anders, want vorige keer vertelden jullie dat er trouwplannen zijn. Nou, volgens mij is er ook al een datum. Hoe staat het ermee met de voorbereidingen?
3: Nou, het gaat niet meer door. Nee, wel. Jawel, het gaat... vertel eens nou.
1: 16 september, dus minder dan 3 maandjes is het zover. Dus het komt nu echt dichtbij.
0: Ja. Oh, wat spannend. Ja. En de locatie, waar gaat het allemaal gebeuren?
1: Wij gaan trouw op het mooie Kos, met z'n tweetjes.
3: Met de voeten op het zand. Op het strand.
1: Ja.
3: Ja.
0: Met zo'n mooie zonsondergang.
3: Ja. Ja. Ja, het is echt gewoon
1: Het
3: plaatje wat we willen, zeg maar.
0: Ja, het klinkt echt als een sprookje.
3: Ja. Ja, dat gaat het ook wel worden, hoor.
0: Ja, voelt jullie liefde ook zo?
3: Soms wel een beetje. Kijk, het is altijd een sprookje, maar natuurlijk heb je ook als een boze heks in het sprookje. Dus het is altijd wel...
1: Dan ben ik aan de andere kant.
3: Nee, maar het is niet altijd alleen maar het sprookje. Maar
1: het is gewoon wel echt.
3: Het is wel gewoon puur en echt.
0: Ja, en als we even teruggaan in de tijd, want er komt natuurlijk het moment dat de een de ander heeft gevraagd. Mm-hmm. Hoe is dat gegaan bij jullie?
1: Nou, ik heb Chantal gevraagd in Italië aan het komen meer. Ik had hele mooie plannen, maar uiteindelijk is het dus gewoon gebeurd voor het huisje waar we zaten. Want het klinkt allemaal heel mooi in je hoofd. Het is ook mooi geweest. Maar ja, ik ben op mijn knieën gegaan voor Chantal.
0: En jij zei toen direct?
3: Ja, alleen ik wist niet dat ze natuurlijk dat ging doen. Want ik was ervoor een beetje boos op haar. Want ze wilde het ergens anders doen. En dat kon dus niet doorgaan. En ik dacht, nou, wat doet ze nou raar de hele dag? Dus ik had haar een beetje, ik zei van, nou, doe niet zo raar. En maar goed, later snap ik het. Dat, maar ik zei volop
1: ik kon niks zeggen, hè?
3: Nee. Ik dacht, we kunnen toch naar een andere plek gaan?
1: Wel...
3: De locatie was helemaal vol met auto's. Ik zei, nou, dan gaan we toch ergens anders heen. Ik denk, wat maak je nou druk om? Maar daar wilde ze dus in eerste instantie doen.
1: Zei ik, wat is de mooiste plek hier? En toen zei je, dat uitzicht over het hele Komenmeer. Had ik mooie hartjes in vaccinelichtjes zo neergezet.
3: Dat was schattig.
1: Toen vroeg ik had van alles in mijn hoofd. Maar uiteindelijk werd het gewoon, wil je met me trouwen? Want het is heel spannend op zo'n moment.
3: Ja, dus dat was echt, beter had het voor mij niet gekund. Maar ik had het natuurlijk niet verwacht. Gelukkig ook maar.
0: Heel goed. En over 3 maandjes dan, die grote dag. Heel veel plezier, dames daar. Online zijn jullie ook te volgen. Ontzettend populair op de socials. Maar onlangs ook de stap gemaakt naar een offline optreden.
3: Ja.
0: De eerste grote optreden. Hoe was dat?
1: Ja.
3: Zo, dat was wel spannend hoor. Want knietjes op het podium. En daarbij, we dachten dat we nog gingen soundchecken. Maar dat liep dus een beetje anders. Dus ik had een flesje nog in mijn hand en toen begon het in één keer. Maar het was wel echt... Ja,
1: mijn kop is eraf.
3: Het
1: is echt leuk.
3: Het kan alleen nog maar beter gaan, maar we maakten echt een feestje van. Met ook iedereen. Ja. Live stond erbij aan. Een vriend van ons had er live aangezet. Ja, het was gewoon één groot feest. En Noah ook. Die is nog nooit op het podium gestaan. Die neemt zo iedereen mee. Ik was er helemaal van verbaasd.
0: Waar was het?
1: Het was in Haren gewoon. Het was gewoon Harvest. Gewoon een festival in Haren. En het was gewoon echt leuk. Het was
3: echt geweldig.
0: Ja, met welk gevoel stap je dan het podium op? Want het is natuurlijk ontzettend spannend.
1: Ja, nou, ik merkte dat Jean was heel... Ik was daarvoor heel zenuwachtig ernaartoe. Daar loop ik naartoe. En Chantal is dan heel relaxed. En op het moment dat Chantal dus op het podium gaat staan, dan heeft zij het dus. Maar we liepen er dus op. En ik dacht, ja, nu moet het gewoon. Je kan nu niet
3: terug.
1: Nee. Dus we gingen gewoon volledig.
3: Maar het was spannend, want we waren ook bijvoorbeeld wat collega's. Ja, dat is toch weer een heel ander vak als waar je met die muziek en socials mee bezig bent. Dus dan is het wel dat je denkt, oh jee, maar goed, ja.
0: Het ging goed, jullie namen iedereen mee. Ja. Ik zag filmpjes, jullie waren echt euforisch na afloop.
1: Ja. Ja.
0: Smaakt dit nou meer?
1: Ja. Ja, dit is echt wat ik net al zei, de kop is eraf, want zo voelt het ook echt. En tuurlijk, het is spannend, maar het was echt op het podium waren we gewoon echt samen. Gewoon echt hoe we zijn. Lekker gek. En we namen iedereen mee, dus dit smaakt wel naar
3: We willen echt meer, dus mensen, boek ons.
1: Nee, dat is echt nou leuk, gezellig.
3: Ja, dat was echt heel leuk.
0: En hebben jullie daar de nieuwe single ook al gedaan?
1: Ja. Dat was een verrassing trouwens, want iedereen dacht, we gaan Ons Paradijs zingen. Maar het werd dus ons nieuwe single Zorg opzij. En dat was wel leuk. Want
3: we dachten gewoon van, bij die kan je nog net even wat uitbundige dansen en doen. En we dachten van, nou, is gewoon een leuk primeurtje. Omdat dan gewoon, als vooral als niemand het verwacht, is het extra leuk, zeg maar. Dus mensen konden lekker meetellen en meeklappen. En dat kan wel leuk in dit nummer. Dus dat, ja.
0: We zijn natuurlijk heel erg benieuwd. We gaan hem zo laten horen. Is er nog iets wat we moeten weten voordat we hem aan heel Groningen blootstellen?
3: Ik weet niet. Misschien toch eerst laten horen gewoon. Dat we eventueel dan nog wat kunnen
1: zeggen. In ieder geval zet je zorgen opzij. Ja, dat is heel makkelijk zeg, maar daar gaat het liedje eigenlijk over. Natuurlijk dat veel mensen altijd veel aan hun hoofd hebben. En het is niet zo makkelijk. Hè? Naar het buitenland is het weer weg. Maar nu eventjes met het liedje lekker even je zorg opzij. Het begint rustig en daarna lekker tellen met z'n allen. En,
3: dat is het.
1: Gaan ervoor.
0: We zetten de zorgen opzij. Ja. Hier is Nosja.
1: Geniet ervan.

0: weer.
1: Ja, 1, 2, 3, 4. Het is ook ontzettend gezellig hier. Zorgen opzij, hoorde je van Nosja in Café Martini. Wauw. Nou, hoe voelt dat als je hem nou zo voor het eerst hoort op de radio?
2: Ja, dat is altijd top.
0: Toch altijd wel heel leuk.
2: Ja.
0: Zo. Het is toch even weer anders dan dat je hem zelf afspeelt.
1: Nee. Ja, jullie fanbase zit ook vooral online. En dan lezen jullie vaak ook de reacties. Ga ik zo vanuit dat je erop zit te wachten. Hoe is die ontvangen?
2: Ja,
0: over het algemeen supergoed. Ja. Kijk, je hebt natuurlijk altijd wel mensen die er wat over te zeggen hebben. Maar ja, daar richten we ons niet zo op. Dus maar heel veel mensen vinden het heel leuk, vrolijk, worden er blij van. En als al bereik je dat bij een aantal mensen, dan is het al goed, zeg maar, als mensen het zo leuk.
3: Als wij het maar gewoon, wij zijn er blij mee en we vinden het leuk en de mensen vinden het leuk en die luisteren er ook naar. Dus,
0: ja, nou ja, dat zijn onze luisteraars. Ja. Daar gaat het om en dat is wel echt superleuk. Ja, ook als mensen er dan een filmpje op maken of zo, dan is het toch altijd gewoon leuk om te zien van dat mensen dat gewoon doen.
1: En dat is natuurlijk ook heel makkelijk als hij zo catchy is. Houden jullie daar ook rekening mee bij het schrijven? Of als je denkt van nou, dit nummer, dat zal misschien wel heel goed doen op de socials, die moeten we uitbrengen?
0: Wel een beetje, want ja, ik zit altijd wel te denken, wat is irritant? En dat klinkt wel stom, maar alles wat irritant, een beetje irritant is, dat ga je wel onthouden. Mm-hmm. En dat tellen, ja, dat is gewoon iets van of je het nou wil of niet. Je krijgt wel je hoofd dat je het blijft zich wel afspelen. En daar kijken we vooral wel een beetje naar van wat blijft hangen, zeg maar, als het ware. En niet zozeer van het moet dit en dat moet erin. Nee, wat is iets wat gewoon herkenbaar is, maar ook wel blijft hangen. En toch ook wel weer, dat begin is dan wel weer wat rustiger. En dat is dan ook wel weer een beetje onze twist, zeg maar, als het ware.
3: Dus
0: dat,
3: ja.
1: En het leuke is, de eerste complimenten die stromen hier ook al binnen. Gerard Dekens die stuurt via 050-388-288. Dames, lekker doorgaan. Ik heb genoten van.
3: Oh, wauw, dat is leuk. Dank je wel. Nou, wat lief.
0: Spotify ook zeggen.
3: Nou, dat is echt leuk. Ja. Dank je wel.
1: Over de 3 maandjes is hij dan ook te horen op die speciale dag van jullie?
0: Nee.
3: Nee, niet eens. Nee. Dit is weer typisch, hè?
0: Ja. Nee, we hebben wel masken van geluid. Ja. Als
3: onze allereerste.
0: Ik wist helemaal niet of ik dat al mocht zeggen, maar goed.
3: Oh. Nou ja. Oh, hier bij deze, leuk.
1: Dankjewel voor het delen van dit nummer.
3: Dank dat we welkom waren.
1: Ja, zeker. En jullie bedankt. Noah en Chantal.
0: Yes, dankjewel.
3: Fijne dag iedereen.
0: Doei.

En daarvoor een heuse topper, René Vroeger met Just Say Hello. Ja, en René die heeft het ontzettend druk hoor. Op dit moment is die concertreeks van de toppers in Amsterdam. Een paar avonden lachen, meezingen en genieten geblazen. En dat is nieuw. Ze hebben gisteravond dan ook direct iets medegedeeld dat ze voor volgend jaar de Arena weer hebben geboekt. En dan is er ook weer een concertreeks van René Vroeger, Geert Joling, Jan Smit en Jeroen van der Boom. Zo meteen hier in Café Martini weer een update in de hitlijst van Groningen. Na een klein woordje Frans. Hier is Cloud met La Da Da Da, Mon Dernier Mot.

0: Dat is mijn dernier mot.
1: En inmiddels is het ook boven op de Martini-toren 30 graden. Het is warm in stad en ommeland. En als de temperatuur boven de 30 graden komt, ja, dan gaat het aantal zomerrits op Radio Noord per uur flink omhoog. Zoals deze Cloud en La Da Da. Nou, Jenny Janine, Orange Skyline en ook Roelof van der Velde, ze weten het al. Ze staan er gewoon in, hè, in de hitlijst van Noord.
2: De Noord 9.
1: Het is tijd om een nieuwe naam aan dat rijtje toe te voegen. Vlak voor 6 hoor je trouwens de nummer 1 van deze week. En nu de nummer 6. En die is ook zeker de moeite waard. Toevallig ook nog eens het Gronings Goud van deze week. De nieuwe van Lucas en Gea. En die heet Laat Me Maar Gaan.
3: Het is wel een liedje, zeg maar. Ja, het is wel aanstekelijk. Het is wel gezellig. Het is een liedje wat wel weer bij ons past.
4: Nummer 6.

0: Prince, hoor je Noord en I Would Die For You. En daarvoor de nummer 6 in de Noord-9, de nieuwe van Lucas en Gea. Nou, onze inlijst gaat natuurlijk ook zometeen verder naar het NOS-journaal van 4 uur. En dan vertel ik jou ook hoe je kans maakt op een goed gevulde snoesdebuut.
1: We spelen weer Klauk.
2: Presentator Olaf Vos gaat op zoek naar de Klaukste Grunniger van 2026.
3: Veel scoren, maar waarom?
2: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
1: op TV Noord. Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
1: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
2: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
8: Dit is Radio Noord.
1: Nu het nieuws van 4 uur.
9: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Iran heeft de straat van Hormuz gesloten voor de scheepvaart. Volgens het Iraanse leger is de maatregel genomen omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur. Volgens het Israëlische leger na een beschieting door Hezbollah. Een staakt het vuur in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. Het is de bedoeling dat delegaties van die landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. De Boliviaanse president Paz heeft een noodtoestand uitgeroepen om een eind te maken aan blokkades en demonstraties die het land al weken platleggen. Met de maatregel krijgt de president wettelijk meer mogelijkheden om het leger en de politie in te zetten om de orde te herstellen. De demonstranten eisen zijn aftreden en willen dat de lonen omhoog gaan. Door de betogingen ligt de economie in Bolivia deels stil en is er in het hele land een tekort aan brandstof, voedsel en medicijnen. In Staphorst in Overijssel is vanochtend een zwembad ontruimd nadat er een giftige stof was vrijgekomen in de technische ruimte. Er waren ongeveer 100 mensen in dat zwembad. Die moesten daar weg. De brandweer kreeg rond 9:30 een melding dat er een vreemde lucht in het zwembad hing. Het bleek hypochloriet te zijn. Dat zit in de bleekmiddelen waar het zwembad mee gedesinfecteerd wordt. Er is niemand gewond geraakt. De brandweer onderzoekt waar het lek zit. Het zwembad in Staphorst blijft vandaag gesloten. In München zijn vannacht twee wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De twee wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen ze op de weg terecht. Het weer droog en overwegend zonnig. Af en toe wat stapelwolken. Het is 25 tot 32 graden. Morgen blijft het zonnig en warm. Al is er 's avonds in het zuiden wel kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
10: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl
11: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
12: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
11: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
13: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
14: 55 jaar winkelcentrum Paddepoel en dat vieren we. Shop en maak kans op een elektrische fiets of een van de 55 jubileumprijzen. Kijk voor de actie op paddepoel.nl of volg onze socials. Winkelcentrum Paddepoel, dat shopt lekker.
15: Hey pa, heb jij je koffer al gepakt?
16: Mijn koffer?
15: Ja, we gaan op wereldreis.
16: Dat hoeft niet, want we gaan naar festival op Rokkeldijs.
15: Op Rokkeldijs.
16: Van 24 tot en met 28 juni.
15: Met natuurlijk op zaterdag de parade. Voor meer informatie en tickets www.oprokkeldijs.nl.
16: Dat is nog eens een goedkope wereldreis.
17: Radio Noord.
18: Café Martini.
17: Met Stefan Kosters.
0: Ja, wie of wie wint zo die goed gevulde snoesterpuut. En misschien nog wel meer prijzen. We spelen zo onze pubquiz. En muziek is hier eerst van Bob Sinclair.

0: CCR, hoor je op Noord. Creedence Clearwater Revival. Have you ever seen the rain? Ja, zometeen gaan we weer spelen, hoor. Onze pubquiz. Heb je zin om wat te winnen? Nou, blijf dan zeker even hangen hier in Café Martini. De goed gevulde snusdebuut is misschien wel voor jou. En misschien wil je nog wel meer prijzen. De nieuwe van Taylor Swift komt er ook nog aan. En eerst een update in de hitlijst van Noord.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: En daar zijn we halverwege. Op 5 staat de band Falcon Hill. En dat is het pseudoniem van singer-songwriter Jelle de Valk. En Jelle schreef eerder liedjes voor en met Jason Staal, De Nieuwe Lichting en Zonder Henk. Als gitarist toerde hij een beetje de wereld door, maar vooral heel Nederland rond met verschillende acts en richt zich sinds begin 2025 volledig op zijn eigen repertoire. Die ervaring neemt hij dus mee in zijn nieuwe single Can't Change.
2: Nummer 5.

0: Ja, kan ze wel slechte nummers uitbrengen? Volgens mij helemaal niet. Aan nieuwste Taylor Swift, Elizabeth Taylor, hoorde je op Noord. Ja, en heb jij zin om wat te winnen op deze warme zaterdag? Nou, doe dan gezellig mee, we gaan de pubquiz spelen.
1: De pubquiz.
0: Ja, de snuiste puut is in ieder geval van jou als je zo meedoet. En misschien wil je nog wel meer prijzen, want de maandwinnaar krijgt hier elke maand wat extra's. Namelijk een prachtige bokaal en dan graveren we er keurig in dat jij de maandwinnaar bent geworden. Moet je natuurlijk wel even je best voor doen, want op dit moment staat er een topper bovenaan in onze ranglijst hoor. Namelijk Johanna Aten uit Haren. Maar jij maakt ook nog steeds kans op dat mooie prijzenpakket. Ja, hoe werkt dat ook alweer? Je krijgt van mij allemaal muziekvragen, makkelijke vragen, moeilijke vragen en alles ertussenin. Ieder goed antwoord is een punt waard. En na een minuut weten we dan hoeveel goede antwoorden je hebt gegeven en waar je staat in die ranglijst. Nou, bij 6 of meer goede antwoorden sta je al bovenaan. En uit ervaring weet ik dat zou zomaar eens kunnen gebeuren. Opgeven voor de pubquiz kan vanaf nu 050-3188-288. Nogmaals leuk als je meedoet. En die eerste vraag, die verklap ik altijd. Dat doe ik vandaag natuurlijk ook. En die eerste vraag die gaat over een lied van de band Bloem. Hun grootste hit zelfs. De vraag, aan welk familielid moet je toestemming vragen in dat nummer? Nou, die is te doen, hè. 050-3188-288. Kom maar door met al die goede antwoorden. Aan welk familielid moet je toestemming vragen in een grote hit van Bloem? Nou, 050-3188-288 als je het goede antwoord weet. Of als je een gokje wilt wagen. Zou zomaar kunnen natuurlijk. De snuiste buurt ligt in ieder geval klaar als je meedoet. Nou, dan hoor ik jou en het goede antwoord vast wel terug naar de King of Pop. Hier is Michael Jackson, The Way You Make Me Feel.

0: De King of Pop was dit natuurlijk, Michael Jackson, The Way You Make Me Feel.
1: De Pubquiz.
0: Ja, we gaan het weer spelen. Allemaal vragen over muziek heb ik hier voor me liggen, om maar vier formuliertje. Makkelijke vragen, moeilijke vragen, en die ga ik allemaal stellen zometeen aan Agend Kregel. Hoepaas, mooi Arend. Hallo?
2: Ja, hallo.
0: Hallo, hoe is het hoor in Pais?
2: Warm.
0: Ja, warm hè?
2: Warm.
0: Kun je daar een beetje tegen?
2: Ja, ja. Maar ja, dit wordt gek genoeg zo.
0: Ja, nou, er komt wat koelere lucht aan, maar het blijft wel echt warm hoor, de komende dagen ook nog.
2: Ja, dat heb ik begrepen, ja.
0: Nou ja, we slaan ons er wel door. En hoe was het gisteravond eigenlijk in Pijzen? Want allerlei berichten hier uit de hele provincie.
2: Het was een al vuurwerk.
0: Ja, hè?
2: Ja.
0: Kun je daarvan genieten?
2: Nou, nee. Ik geniet er niet van. Nee.
0: Nou, ik moet zeggen, ik stond even voor het raam. Het zag er prachtig uit. Maar als je dan die verhalen hoort, hè, met al die omgevallen bomen en zo.
2: Ja, niet best.
0: Nee, heel een rondje om het huis gelopen. Geen schade.
2: Nee, niks.
0: Oh, gelukkig
2: maar. Ja, één bloedpot is gevallen, maar verder niks.
0: Oké, nou, dat valt er nog mee, is te overzien. Beste Arend, we gaan de pubquiz spelen. Ik heb hier een goed gevulde snusterpuur liggen. Die is van jou, als je de eerste vraag al goed hebt. Daarna volgen allemaal meer vragen, ook over muziek. Geef jij een goed antwoord, dan hoor je dit.
1: Goed!
0: Ja, is het fout of pas je, dan hoor je dit.
1: Fout!
0: En je moet ook zeker passen, want het gaat allemaal op tijd. Een minuut lang ga ik allemaal vragen stellen.
2: Ja,
0: je hebt het wel eens vaker gehoord. Heel goed. Dan hoor je ook na een minuut een gong. En dan stop ik ook gewoon met vragen stellen. En dan gaan we de goede antwoorden bij elkaar optellen. Het wijst zich allemaal vanzelf. En zodra ik die eerste vraag heb gesteld, dan begint de tijd ook te lopen. Adem Kregel uit Pijzen, heel veel succes. Aan welk familielid moet je toestemming vragen in een grote hit van de band Bloem?
2: Modder.
1: Goed.
0: Welke bekende DJ scoorde wereldhits met Wake Me Up en Hey Brother?
2: Pas.
1: Fout.
0: Wat is de voornaam van de man van Gea Hulshof?
2: Ja, ik weet het wel, maar pas.
1: Fout.
0: Welke zangeres, ook wel de Queen of Christmas genoemd, scoort elk jaar in december weer een gigantische hit met All I Want for Christmas Is You?
2: Ja. Ik sla hem helemaal dicht.
1: Fout.
0: Hoe heet het tv-programma waarin kandidaten auditie doen terwijl de juryleden in grote omdraaiende stoelen zitten? TV-programma, stoelen die omdraaien, nee?
1: Fout.
2: Ja,
0: uit hoeveel personen bestond de popgroep Luf?
2: Luf?
0: 1,
2: 2, 3, 4.
1: Fout.
0: Welke Britse zanger begon zijn carrière in de boyband One Direction en scoorde daarna solo gigantische hits met As It Was en Watermelon Sugar? Hoor de belletje al, maar je mag nog antwoord geven als je het weet.
2: Pas. Nee, dit is niks.
0: Ja, je zegt het zelf al. Het is niks. Nou, we gaan toch even de goede antwoorden bij elkaar optellen.
1: De Pubquiz.
0: Ja, dat is voor mij heel makkelijk, want ik ben snel klaar met optellen van de goede antwoorden. Want, alleen de eerste goed, hè?
2: De eerste, ja.
0: Ja, nou, dat is in ieder geval, dat is in ieder geval fijn, want dat is een mooie prijs waard. De goed gevulde snusterpuut, de belangrijkste vraag, die had je in ieder geval goed. Ja, die andere vragen, even een blackout, kan gebeuren. We gaan toch even bij langs. Die DJ, die hitscorer met Wake Me Up en Hey Brother, dat is Avicii. Ja, de man van Gea Hulshof, die hoorden we zojuist al zingen. Lucas Hulshof. Lucas en Gea, ja natuurlijk. All I Want for Christmas Is You is een grote hit geweest van Mariah Carey. Ja, en die omdraaiende stoelen, die zie je in het tv-programma The Voice of Holland.
2: Ja,
0: ja, en Luf bestond niet uit 4 personen, maar uit 3.
2: Okay.
0: Ja, en die Britse zanger die in One Direction zat en daarna solo ging, Harry Styles.
2: Nee, die had ik sowieso niet geweten.
0: Die had je niet geweten. Nee, geeft het ook helemaal niks.
2: Een kwartje vind ik niet.
0: Nee, dat kan gebeuren, maar het geeft ook helemaal niks. Die eerste vraag, de belangrijkste vraag, had je goed. Dat betekent dat die goed gevulde snusterpuut naar je toe komt. Dan is het ook geen verrassing dat je nou niet bovenaan staat, hè, in onze ranglijst.
2: Nee,
0: oké.
2: Daar gaat het ook heel niet op. Het is een spelletje, toch?
0: Zo is het. En je weet wat ze zeggen, hè? Meedoen is belangrijker dan winnen.
2: Precies.
0: En je hebt gewoon meegedaan. Ik wens je een goed weekend verder. Arend Kregel uit Pijzen.

0: Fargo. Hoor je op Noord in Café Martini. You and me. Nou, nog heel eventjes, hè. Dan zit bijna heel Nederland in oranje tenue voor de buis. Om 7 uur is de tweede groepswedstrijd, hè, van het Nederlands elftal op het WK. De tegenstander is Zweden. Nou, heel veel plezier als je net als ik gaat kijken. En we wensen natuurlijk de mannen van Oranje heel veel succes met hun tegenstander Zweden, het land van ABBA.
1: De Jukebox.
0: Maar niet alleen ABBA komt daar vandaan. Heel veel goede muziek komt uit Zweden. En daarom zitten 3 artiesten uit dat land bij ons in de Jukebox. En aan jou de taak om de mooiste daarvan door te geven.
2: Nummer 1.

0: Jukebox.
1: Ja, ik heb het vermoeden dat de artiesten uit Zweden beter zijn dan de voetballers. Maar goed, we gaan het vanavond allemaal zien om 7 uur. Als Oranje tegen Zweden speelt op het WK. In de tussentijd kun je dus wel stemmen, hè, voor onze Jukebox. Welke plaat uit Zweden wil jij graag horen? Is dat optie 1, Roxette met The Look? Hoor je toch liever Dr. Alban, Sing Hallelujah. Optie 2, of ga je voor die laatste van het Songfestival? Optie 3, Loreen met Euphoria. Geef het door via 050-3188-288. Optie 1, Roxette. Optie 2, Dr. Alban. Optie 3, Loreen. Laat het me gauw weten via 050-3188-288. Van de lijnen gaan we sluiten naar Zeitse Scheringa.
2: De Jukebox.

0: Ja, Seitse Scheringa, hoor die op Noord van die prachtige tekstregel. Hè? Liefde is cool.
1: De Jukebox.
0: Ja, die staat een beetje in teken van wat er vanaf 7 uur gaat gebeuren. Nederland speelt dan tegen Zweden. En daar komt veel goede muziek vandaan. Nou ja, ABBA ken je natuurlijk. Maar ook heel veel andere goede artiesten. Zoals Roxette, Dr. Alban en Loreen. Nou, die artiesten die zaten bij ons in de Jukebox. En jou dus gewoon een taak om de mooiste platen door te geven. Bij deze zijn de lijnen gesloten. Er is heel veel gestemd. Dank daarvoor. Er werd ook heel veel gebeld. Eens even kijken wie er nou nog belt.
2: Stefan met Treintje dit keer.
0: Ah, mooi Treintje. Zeg maar.
2: Nummer 1 maar.
0: Roxette.
2: Ja, maar ik ben een beetje warm. Ik ben een beetje in de war van de warmte. Dus ja. Ik denk nummer 1.
0: Zijn we allemaal wel een beetje.
2: Ik ken helemaal niet tegen die warmte, jongen.
0: Nou, zet de ventilator dan maar even een standje hoger. En geniet van jouw keuze, want dat is hem ook geworden. Hier is Roxette met The Look.
1: De Jukebox.

0: de band van Xander de Buissonnier. Volumia komt voorbij. Op mijn hoort en blijf bij mij. Vlak voor zes hoor je hier in Café Martini de nummer 1 van Groningen. En ik kan alvast vertellen, die is zeker de moeite waard. Moet je nog wel even geduld voor hebben, want de rest van de lijst willen natuurlijk ook horen.
1: De Noord 9.
0: Met nu op 4 twee artiesten die al jaren meegaan. Ja, wat zeg ik? Decennia zelfs. Heel veel ervaring hebben ze en die ervaring nemen ze mee. En nog altijd maken ze muziek van hoog niveau. Ik heb het over Fries Wolma en Henny Dolsma. In hun vierde week stijgen ze maar liefst 4 plekken. En terecht. Luister mee naar Aanreizen.
1: Nummer 4.

0: De Spin Doctors, Aboard and Two Princes. Ja, wil jij nog meer rockmuziek? Wil je nog meer muziek ontgrun? Misschien wil je wel meer zomerhits. Het zou zomaar kunnen, want na het NOS-journaal van 5 uur... ben jij gewoon de baas, hè? Hier in Café Martini. Dan is het happy hour. Wat wil je horen? Jouw verzoekje is meer dan welkom via 050-3188-288... en misschien komt hij dan zo wel voorbij.
1: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
2: Deze week gepresenteerd door René Walhout.
3: Komende zondag praat ik 2 uur lang met Jos Haaier. Hij groeide op in de wilde jaren 60. Was betrokken bij de eerste popconcerten die er in Groningen werden gehouden. Zijn professionele carrière begon hij als jongerenwerker, maar de muziek bleef trekken. Hij werd zanger, maar vooral platenbaas van Top Hole. Van onder meer Groningse acts als The Boogies, Moon Lizards en Yamma Tamma. Zondag praat Jos Haaier over de passies die zijn leven hebben bepaald.
2: Luister ook morgenochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
1: Hier bij Radio Noord.
4: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
5: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
4: Hoe dan?
5: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
7: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
8: Ja ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
7: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
8: Nu bij Dirk, Lu Petit Boterbiscuits. 99 cent, die zijn lekker.
9: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
10: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
2: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
1: Nu het nieuws van 5 uur.
12: Mariet Krol met het NOS Journaal. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten, omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht voerde Israël aanvallen uit op het zuiden van Libanon, nadat Israëlische strijdkrachten naar eigen zeggen door Hezbollah waren bestookt met 50 raketten. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak sinds ze deze maand het roer overnam van Esther Ouwehand. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door Ouwehand is ingezet. Door het noodweer van gisteravond zijn in de provincie Groningen opvallend veel bomen omgewaaid. Meer dan 350 bomen waaiden om of raakten zwaar beschadigd. Bij Hoge Zand kwamen meer dan 40 bomen tegelijkertijd op de weg terecht. Ook vanochtend gingen nog bomen om. Boomspecialisten en hoveniers zijn de hele dag bezig geweest om het hout op te ruimen en de wegen in Groningen weer vrij te maken. De Britse koning Charles heeft laten weten zeer bedroefd te zijn door het treinongeluk van gisteravond bij Bedford. Door een botsing tussen twee treinen kwam een machinist om het leven. 89 mensen raakten gewond, van wie er nog een aantal zwaar gewond in het ziekenhuis ligt. Het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk met de treinen is nog in volle gang. En oranje supporters zijn op weg naar het stadion in Houston voor de WK-wedstrijd van Nederland tegen Zweden. Meer dan 10.000 mensen lopen achter de traditionele oranje dubbeldekker. Het is warm in Houston, een graad of 30. En de wedstrijd begint straks om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer hier nog droog en zonnig. Af en toe wat stapelwolken. Het is 25 of 32 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm. met in de avond in het zuiden kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
8: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
11: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
8: Wijzerweg, Groningen.
13: Wow, de buren van nummer 43 hebben een nieuwe garagedeur. Gewoon gemaakt bij Portenda. Die wil ik ook. Speciaal op maat gemaakt, sectionaal of openslaand. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
14: Hey, waar was jij?
15: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
16: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light al voor €139.
17: Voordeeluitjes.nl.
18: Nu mega-opruiming bij
19: Meertens Meubelen.
18: 8000 vierkante meter aan moderne meubelen met mega-kortingen. En Rolf.
20: De koffie staat klaar.
16: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
21: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker. Verse aardbeien en kersen van mijn Hardy. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Hardy in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Hardy. Dat is puur genieten.
22: De perfecte powertools voor elke klus vind je bij Bauhaus. Zoals de krachtige Skill accu klop boor- en schroefmachine set voor maar €129. Met accu, lader, schroefbit en boren set. Dat is topkwaliteit voor de laagste prijs. Met Bauhaus bouw je wat op.
23: Palen en planken voor een schutting? De4keien.nl.
24: Is happy hour. Happy hour.
25: Ja, dat wil zeggen dat jouw verzoekje meer dan welkom is hier in Café Martini. Wat wil je horen? Vraag het aan via 050-3188-288. En misschien komt hij zo wel voorbij.
11: Radio Noord.
25: Café Martini.
11: Met Stefan Kosters.
25: Maria Leek gaat bijvoorbeeld voor die ene zomerrit van Mango Jerry. Komt er zo aan. En Erik uit Veendam wil graag de dames van Atomic Kitten horen.

0: word je vrolijk van, hè? De muziek van Mongo Jerry in the summertime.
1: Het is Happy Hour.
0: Ja, die is al aangevraagd, hè? Via 050-3188-288. Heb je nou ook iets in gedachten? Een plaat die absoluut niet mag ontbreken op deze gezellige zaterdagmiddag. Onderdruk jezelf.

0: niet en vraag hem aan. Bijvoorbeeld door het in te spreken. Hartstikke leuk als ik zo'n voice-appje hoor. Maar weet je nou niet hoe je een titel schrijft of hoe je hem uitspreekt? Ja, dan kan ik me voorstellen dat je dan gewoon maar wat intoetst. Nou, Gerard heeft dat in ieder geval gedaan. Het is ook een hele lastige titel van de plaat die hij wil horen van Kate Ryan. Desenchanté. De grote hit een paar jaar geleden. Ja, hoe je het precies schrijft weet ik ook niet. Maar ik heb hem opgezocht. Hij komt er zo aan. En ook Luc trof ik al in de app. En hij heeft ook een mooie suggestie voor ons.
1: Ik wil graag Kate Bush horen met Wuthering Heights. Oh, ik heb Kate Bush. Vind ik ontzettend. Die heeft hele mooie nummers gemaakt. Babushka en nog wel Rain. Ik heb die hele mooie CD. Even Kate Bush. Toen ik vroeger zo'n klein jongetje was, vond Kate Bush een hele mooie verschijning, Stefan.

0: Ja, je luistert naar Radio Noord, Café Martini. Het is happy hour. En mag je van alles aanvragen, hè? Dus ook Kate Ryan, Desenchanté, hoorde je aangevraagd door Gerard. En dank je wel daarvoor. Zometeen nog veel meer mooie verzoekjes. En eerst nieuwe muziek. Ik kom van Christine Landman. Christine Landman is een singer-songwriter hier uit de stad. Ontzettend jong nog, 17 jaar. Volgt op dit moment de opleiding muzikant. En samen met haar band is nu de eerste EP verschenen. Christine, goedemiddag. Normaal gesproken nodigen we nieuwe artiesten graag uit in de studio. Zeker met nieuwe muziek. Maar dat gaat nu even niet, hè? Want waar ben jij?
1: Ja, ik ben op Pimpop.
0: Ja, geweldig. Hoe is het daar?
1: Ja, warm vooral. Heel warm. We zitten nu in de auto met de airco. Maar het is wel heel leuk ook om allemaal grote artiesten te zien. En in de avond koelt het af, dus dan is het nogal te doen.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat je daar als artiest zelf ook van droomt om daar te staan.
1: Ja, stiekem natuurlijk wel. Dan kijk ik daarna en zo'n grote artiest op het podium. En dan denk ik, ja, dit is het, toch al mijn droom.
0: Ja, dat zou zomaar kunnen. Want je hebt nieuwe muziek, veel nieuwe muziek, een heuse EP. Hoe zou je hem omschrijven?
1: Het EP heet Voor je alles bent vergeten. Ja, het gaat over liefde, afscheid, verlangen. Het is een Nederlandstalige EP. Dat een beetje.
0: Ja, dat heb ik begrepen. Met het thema nostalgie. Naar welke tijd neem je ons mee terug dan?
1: Ik heb een relatie gehad, die ging uit. Dus veel liedjes gaan daar ook over. Gewoon het verlangen daarnaar. En dus dat nostalgische gevoel.
0: Ja, nou was eerder deze week de release. Is die goed ontvangen?
1: Ja, ik had donderdag een release party in Simplon. Dus dat was echt heel erg leuk. Ook dankbaar voor iedereen die kwam kijken en alles. Dat was heel leuk.
0: Nou mooi, lekker nagenieten dus.
1: Ja.
0: Ja, de eerste single die heet Heel Misschien. Kun je vertellen waar die over gaat, Christine?
1: Dat gaat dus ook een beetje over dus die nostalgie en zo. Zoals ik al zei, mijn relatie was dus uitgegaan. En misschien ken je het wel, dat je dus steeds die twijfel hebt van... moet ik hier nou in blijven? Of heb ik wel het goede besluit gemaakt? Daar gaat het liedje over.
0: Dankjewel, je hebt ons nieuwsgierig gemaakt. We gaan luisteren. Hier is Christine Landman met Heel Misschien.

0: Mis je ook, ik wil je zien. Nee toch niet, of wel misschien. Wel misschien, heel misschien.
1: Ja, leuk is hier, hè? De nieuwe van Christine Landman. Heel misschien heet hij. En heel misschien horen we hem binnenkort ook weer terug in onze eigen hitlijst. De Noord 9, dat is even een beetje koffiedik kijken. Wat ik wel weet is dat er heel veel leuke, mooie verhalen binnenkomen via 050-3188-288. Bijvoorbeeld het appje van Tineke. En ze zegt, Stefan, zou ik voor mijn man en mezelf China Eastern met Morning Train mogen aanvragen? Waarom? Nou, wij kregen morgen, de 21ste juni, 45 jaar geleden verkering. En deze plaat werd toen heel veel gedraaid in de disco's in die tijd. Ik ga hem opzoeken en wat een mooi verhaal. We waren ons straks 45 jaar terug in de tijd met China Eastern, de Morning Train. Dankjewel Tineke voor het appen. Eerst het gesproken appje van Lodi en daar hoort ook een mooie verzoekplaat bij, hoor.
2: Ja, mooi Stefan met Lodi Noordman. Ik zou graag ook een verzoekje willen aanvragen. En dat is Vaya con Dios van de Kerst. Ja, een oud nummer uit mijn jeugd. Goed weekend. Mooi.

0: Nou, boemeltje van China Eastern Coffee voorbij. De Morning Train, een 9 to 5. Hij is aangevraagd, hè? 050-3188-288. Als je ook nog een plaatje wil aanvragen. Moet je wel snel zijn, maar het kan nog net. 050-3188-288. Christel die dacht, ja, het is 28 graden bovenop de Martini-toren. Daar hoort de zomer weer bij. The Summer is Magic is aangevraagd. Ik ga hem zo aan je laten horen. En ook Peter, die heeft een mooie verzoekplaat. Peter, wat wil jij op deze zaterdag horen?
1: Dat is dit keer een liedje van Tensie met het nummer I'm Not In Love. Is een hele mooie plaat hoor, uit de 70's. In dat jaar dat hij uitkwam, in 1975, stond hij maar liefst in 4 landen op de eerste plaats. En dat is nogal wat. Ik heb er zelf ook herinneringen aan. Ik weet uit mijn jeugdjaren dat mijn vader deze ook regelmatig draaide bij ons thuis. Dus als je hem straks draait, hopelijk, dan moet ik daar ook weer eventjes aan dus denken. En ik vind hem uiteraard zelf ook heel erg mooi. Dus vandaar voor mij alle reden om deze mooie plaat aan te vragen bij jou.

0: Ja, je hebt pas echt een hit te pakken als je ontzettend vaak wordt aangevraagd in Café Martini met Happy Hour. Ik noem even een paar. Henk Vos, Jeffrey Hendricks, Miranda de Grote, Gerda Landman en ook Irene Jongema. Ze vroegen deze aan. A cheerio. Nou, de ontknoping van de Noord 9 heb je natuurlijk ook nog van mij te goed.
1: De Noord 9.
0: Onze hitlijst. Met zo op 2, letterlijk Wadaans. De nieuwste ga je zo horen na de nummer 3 van deze week. En dat is Wat een geluk van Riek Schuring.
1: Nummer 3.

0: in een paljas.
1: De nummer 2 van deze week. De nieuwe van Wadaans. En die heet Paljas. Nou, voordat je de zomers nummer 1 van deze week gaat horen, krijg je nog een overzichtje van de lijst van deze week.
2: De graadmeter van de Groninger muziek.
3: De Noord 9.
1: Van zaterdag 20 juni 2026, jaargang 13, week 25 alweer. En ook deze week tellen we af van 9 naar 1 met onderaan in de Noord 9 Jenny Janine en Wonder. Op 8 komen de langst genoteerde platen van deze week tegen. 9 weken staan de mannen van Orange Skyline al in onze hitlijst met Feel. Ja, speciaal geschreven voor dat toernooitje. Dat nou aan de gang is in Canada, de VS en Mexico. Het WK voetbal natuurlijk. Op 7 deze week Roelof van der Velde.

0: week staat al wat onder in onze hitlijst. En in de vierde week stijgen Lucas en Gea gewoon weer een plekje met Laat me maar gaan.
1: Laat me maar gaan, wat jij nog zegt kan mij niet schelen.
0: Deze week trouwens ook Gronings goud, dus je gaat hem nog vaak horen. Lucas en Gea, Laat me maar gaan. Halverwege de Noord 9 staat Valken Hill met Can Change, de nummer 5 van deze week.

0: En je hoort het zojuist, in de tweede week stijgt Riek Schuuring weer een plekje met Wat een Geluk.
1: Wat een geluk, mijn grootste schat.
0: Geldt trouwens ook voor Wat aan. Ze stijgen ook naar de nummer 2 met Paljas.
2: Ik ben een paljas.
3: Ik ben een paljas. Ik ben een paljas.
0: Ja, geweldig die nummer hè, van de jongens van Wadaans. En dan de nummer 1 van Groningen. We gaan een feestje bouwen. Es verano otra vez. Het woord zomer betekent het vrij vertaald. Hier is Birdie opnieuw de nummer 1 van Groningen.
4: Nummer 1.

ik zei het al, wat een feest. Hè. Je hoorde de nummer 1 van Groningen. De nummer 1 in de Noord-Negen. Birdie en Ed Berano otra vez. En hij heeft echt een hit te pakken hoor. Al voor de 6e week bovenaan in onze hitlijst van Arthur Birdie. En wil je onze hitlijst nog een keer bekijken of beluisteren? Dat kan vanaf nu in onze app en op rtvnoord.nl. Ja, daarmee is het ook bijna sluitingstijd voor Café Martini. Maar niet voordat ik je verteld heb dat je op tv zo kan kijken naar een nieuwe aflevering van Expeditie Grun. Met als expeditieleider Dirk Boscher. En op de radio nog veel meer goede muziek in de avond van Noord. Heel veel plezier erbij. Ik wens je een heel goed weekend. Mamoi.

0: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei-doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
6: Vergeet je niet in te smeren.
5: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
7: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikje anders doet.
1: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
2: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
3: Dit is Radio Noord.
1: Nu het nieuws van 6 uur.
4: Mariette Krol met het NOS Journaal. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er weg blijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens het Iraanse leger is dat omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur, volgens het Israëlische leger na beschietingen door Hezbollah. Een staakt het vuren in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. Het is de bedoeling dat delegaties van die landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. De nieuwe partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, zegt dat klimaat, dieren en de natuur op één moeten staan. En ook zegt ze dat ze zal opkomen voor mensen. Teunissen nam eerder deze maand de leiding over van Esther Ouwehand. Op een partijcongres in Den Bosch zei ze dat het kabinet Jetten te weinig doet tegen klimaatverandering. Ook wil Teunissen dat er een einde komt aan de bio-industrie. En ze sprak over het lot van Palestijnen en vluchtelingen. De eerste voorzitter van de SP, Hans van Hooft, is overleden. In 1972 was hij medeoprichter en 15 jaar lang was hij voorzitter van de partij. In de jaren 80 was hij 3 keer lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen. Pas onder Jan Marijnissen kwam de SP in de Kamer. Hans van Hooft was 84 jaar. En door het noodweer van gisteravond zijn in de provincie Groningen opvallend veel bomen omgewaaid. Meer dan 350 waren er om of raakten zwaar beschadigd. Bij Hoge Zand kwamen meer dan 40 bomen op een weg terecht. En ook vanochtend gingen daar nog bomen om. Boomspecialisten en hoveniers zijn de hele dag bezig geweest om het hout op te ruimen en de wegen in Groningen weer vrij te maken. Het weer, vanavond enkele buien in het noordwesten en later in het zuidoosten. Morgen zonnig, vooral in het binnenland 30 graden. Aan de kust is het koeler en er is een wat grotere kans op regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord. De avond van Noord.
2: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: Klauks de Grunnige van 2026.
1: Veel score, maar nou ja, dit is
2: nou. Ja, waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op TV Noord.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak sinds ze deze maand het roer overnam van Esther Ouwehand. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door Ouwehand is ingezet. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de Atlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en het misbruik maken van haar positie. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er wegblijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens het Iraanse leger is dat gebeurd omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur, volgens het Israëlische leger, na een beschieting door Hezbollah. En het weer vanavond en vannacht in het zuiden, kans op een onweersbui en het is een graad of 17. Morgen zon, in het zuiden en zuidoosten kans op regen en onweersbuien en dan wordt het 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Noord. De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.
2: Waar je gaat.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. 6 mensen raakten gewond en er zouden ook nog slachtoffers onder het puin liggen. In Kharkiv in het noorden vielen bij een Russische beschieting 2 doden. Zeker 13 mensen raakten daar gewond. Oekraïne voerde aanvallen uit op olie- en gasinstallaties op de Krim, dat door Rusland wordt bezet. Ook spoorbruggen werden onder vuur genomen. Over slachtoffers is niets bekend. President Zelensky waarschuwt voor grootschalige Russische aanvallen. Hij adviseert de Oekraïnse bevolking zich voor te bereiden. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij, die door de vorige leider Esther Ouwehand is ingezet. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en van het misbruik maken van haar positie. Wanneer het proces begint is niet bekend. Gómez en haar man, de Spaanse premier, spreken de beschuldigingen tegen. Het weer, vanavond en vannacht in het zuiden kans op een onweersbui en een graad of 17. Morgen zon, in het zuiden en zuidoosten kans op regen en onweersbuien. En het wordt ruim 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Noord. De avond van Noord.
5: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.
6: Waar

0: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
1: Deze week gepresenteerd door René Walhout.
2: Komende zondag praat ik 2 uur lang met Jos Haaier. Hij groeide op in de wilde jaren 60. Was betrokken bij de eerste popconcerten die er in Groningen werden gehouden. Zijn professionele carrière begon hij als jongerenwerker, maar de muziek bleef trekken. Hij werd zanger, maar vooral platenbaas van Top Hole. Van onder meer Groningse acts als The Boogies, Moon Lizards en Yamma Tamma. Zondag praat Jos Haaier over de passies die zijn leven hebben bepaald.
1: Luister ook morgenochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
0: Hier bij Radio Noord.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 9 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn onderweg. En volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars en Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance gaat de komende dagen zelf ook. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. In Novi Sad in het noorden van Servië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen president Vučić. Ze willen vervroegde verkiezingen. De betogers eisten dat Vučić de verantwoordelijkheid neemt voor het instorten van een deel van het treinstation in Novi Sad. Anderhalf jaar geleden vielen daarbij 16 doden. De betogers wijten die gebeurtenis aan corruptie bij de overheid. Servië wil lid worden van de Europese Unie. Volgend jaar zijn er parlements- en presidentsverkiezingen. Vučić zegt dat hij erover denkt om die te vervroegen. De Britse koning Charles heeft laten weten zeer bedroefd te zijn door het treinongeluk van gisteravond bij Bedford. Door een botsing tussen twee treinen kwam een machinist om het leven. 89 mensen raakten gewond. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en van het misbruik maken van haar positie. Wanneer het proces begint is niet bekend. Gómez en haar man, de Spaanse premier, spreken de beschuldigingen tegen. Dan het weer nog vanavond en vannacht in het zuiden. Kans op een onweersbui. Morgen zon in het zuiden en zuidoosten. Kans op buien. Het wordt 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Noord.
5: De avond van Noord.
6: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.
7: Bye.

0: Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
1: Deze week Lucas en Gea met Laat Me Maar Gaan.
2: Laat me maar gaan, wat jij nog zegt kan mij niet schelen.
0: Gronings goud.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 10 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het ook erg druk, toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor. Tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn onderweg. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance gaat zelf de komende dagen ook. Vandaag ontstond duidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. En dan het weer nog. Vanavond en vannacht in het zuidoosten kans op een onweersbui. Het is een graad of 17. Morgen zon, maar ook een regen- of onweersbui. En dan wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Noord. De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: gaat op zoek naar de klaukste grunniger van 2026.
1: SS, veel scoren, maar nou ja, dit is de naam.
2: Nou ja, waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
3: op TV Noord.
4: Doei!

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 11 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op het WK voetbal heeft Oranje zijn tweede groepswedstrijd ruim gewonnen. Tegen Zweden werd het 5-1 door doelpunten van Brobby, Gakpo en Summerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels in Zwitserland. Vance is daar nu ook naartoe. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het ook erg druk. Toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Op een internationale conferentie in Ghana over slavernij is opgeroepen tot excuses van landen die aan de transatlantische slavenhandel hebben verdiend. De deelnemers willen ook dat er een wereldwijd herstelfonds komt en dat geroofde objecten worden teruggegeven. De algemene vergadering van de VN bestempelde de transatlantische slavenhandel officieel als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. En het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten kans op een onweersbui. Morgen zon, ook een regen- of onweersbui en het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Noord. De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 12 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Israël heeft de afgelopen dag opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood. Een van de aanvallen was op een appartementengebouw in Gazastad. Daarbij kwamen 2 kinderen om het leven. Bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp in centraal Gaza werd een journalist van Al Jazeera gedood. Sinds oktober is er een staakt het vuren, maar bijna dagelijks zijn er nog Israëlische aanvallen op Gaza. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance is daar nu ook naartoe. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het er ook al erg druk. Toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met de noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Op het WK voetbal heeft Oranje zijn 2e groepswedstrijd ruim gewonnen. Tegen Zweden werd het 5-1. Door 2 doelpunten van Brobby, 2 van Gakpo en 1 van Summerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. En Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. Het weer, vannacht kans op onweersbuien. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag veel zon, met ook af en toe weer kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
1: Deze week gepresenteerd door René Walhout.
2: Komende zondag praat ik 2 uur lang met Jos Haaier. Hij groeide op in de wilde jaren 60. Was betrokken bij de eerste popconcerten die er in Groningen werden gehouden. Zijn professionele carrière begon hij als jongerenwerker, maar de muziek bleef trekken. Hij werd zanger, maar vooral platenbaas van Top Hole. Van onder meer Groningse acts als The Boogies, Moon Lizards en Yamma Tamma. Zondag praat Jos Haaier over de passies die zijn leven hebben bepaald.
1: Luister ook straks van 8 tot 10 Leven in Muziek.
0: Hier bij Radio Noord.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 1 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Israël heeft de afgelopen dag opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Gaza-strook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood. Een van de aanvallen was op een appartementengebouw in Gaza-stad. Daarbij kwamen 2 kinderen om het leven. Bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp in centraal Gaza werd een journalist van Al Jazeera gedood. Sinds oktober is er een staakt het vuren, maar bijna dagelijks zijn er nog Israëlische aanvallen op Gaza. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt voor zware Russische aanvallen. Die zouden vannacht moeten plaatsvinden. Zelensky zegt dat de bevolking zich daarop moet voorbereiden. In een videoboodschap zei Zelensky verder dat het aanbod voor rechtstreekse onderhandelingen tussen hem en president Poetin nog steeds geldt. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen drugs, maar ook het kunstwerk. Om welk werk het van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het schilderij zou miljoenen euro's waard zijn. De Franse politie heeft 4 mensen aangehouden. Op het WK voetbal heeft Duitsland gewonnen van Ivoorkust. Het werd 2-1. Lang was het gelijkspel, maar in de laatste minuten scoorde Duitsland alsnog de 2-1. Afgelopen avond won Oranje zijn 2e groepswedstrijd ruim. Tegen Zweden werd het 5-1 door 2 doelpunten van Robbie, 2 van Gakpo en 1 van Somerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. Het weer vannacht kans op onweersbuien. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, maar af en toe ook weer kans op een regen- of onweersbui. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Bye.